0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jaar een lange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
0: Grand Prix Radio.
1: Is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. De coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt volgens nog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team tijden komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
0: Dit is jouw sportradio. Oh yeah.

0: Prix Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren en het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. In het Zuid-Limburgse Brunsum zijn 2 minderjarige jongens gewond geraakt door een ongeluk met vuurwerk, meldt L1. Ze waren er in een park mee aan het rommelen toen het onverwachts afging. De jongens zijn naar ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. En vliegmaatschappijen Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM over willen nemen, meldt de Telegraaf. Vorige week werd bekend dat het kabinet een nieuw vliegtuig wil kopen, omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde dus een mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennis Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. Volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En het is misschien wel het showbizhuwelijk van het jaar. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in New York. Het kerstverse echtpaar heeft het best gedaan om een huwelijk buiten de schijnwerpers te houden. Het management van Taylor Swift heeft inmiddels laten weten dat het huwelijk is voltrokken door acteur Adam Sandler. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's laait weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs, omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio. 3, 2, 1.

0: Sport in het kort.
1: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Enkel Redon en TUI zouden graag het regeringstoestel over willen nemen van KLM, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jaar een lange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. De coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt volgens nog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team tijden komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. Belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan, maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. En er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen een flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2. Tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de achtste finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de achtste finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht volgt. Vannacht neemt Colombia het op tegen Ghana. Aftrap om 3:30.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde dus een mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum-mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
13: Yes.
14: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
13: Hamster.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
4: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennis Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
1: Dit is
0: jouw sportradio. You ever heard about that thing?

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de achtste finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk.
5: Argentinië heeft Kaapverdi na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdi kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de achtste finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de achtste finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: Nederland.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's laait weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat de coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs, omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Sportradio.
1: Sportradio. We were good.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
24: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand Prix Radio.
10: WK Update. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de vierde verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië. Het werd 3-2, maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de achtste finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk.
5: Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de achtste finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de achtste finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
17: Boeie.
18: Alle hak, tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
17: Zoé.
18: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
17: Yes.
18: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
17: Hamster.
16: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
19: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jaren een lange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Is een lekkere van Albert Heijn. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten.

0: zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Bestel je obu op netlink.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
10: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
11: Grand Prix Radio.
12: WK Update.
13: Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk.
14: Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte.
15: Het programma van vanavond en vannacht luidt als volgt. Om 7 uur speelt Canada tegen Marokko. Om 11 uur speelt Paraguay tegen Frankrijk. Ground.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. De coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt volgens nog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team tijd de komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg en nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
5: Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk.
6: Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht volgt. Vannacht neemt Colombia het op tegen Ghana. Aftrap om 3:30.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N31 richting Leeuwarden vanaf de afsluitdijk is tijdelijk dicht bij Franeker. Er zijn daar dieren op de weg gemeld. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via de borden Heerenveen Den Helder over de A32 en de A7.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
11: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
15: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt er vast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde zijn mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Grand Prix Radio.
11: WK Update. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht volgt. Vannacht neemt Colombia het op tegen Ghana. Aftrap om 3:30.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu al goed voor 10 minuten vanaf Zevenaar. En de wegwerkzaamheden op de A27. Daarom nu file richting Gorinchem vanuit Utrecht tussen Houten en knooppunt Everdingen. 3 kilometer en 5 minuten voordat je kunt beginnen aan de omrijroute over de A2.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennis Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand in een appartementencomplex in Sneek is een vrouw van 61 om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak vannacht uit op de vierde etage. Bewoners van een appartement ernaast moesten hun huis uit en werden opgevangen. Mogelijk is de brand aangestoken, want volgens de politie was het er eerder vannacht onrustig. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brand weer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam, ook een paar spelers komen er vandaan. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
3: Argentinië heeft na verlenging Kaapverdië verslagen met 3-2. Voor Kaapverdië scoorden De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. De beslissing viel via Cristian Romero en via Dini Borges. Het dappere Kaapverdië heeft Argentinië lang lastig gemaakt. Colombia heeft Ghana met 1-0 verslagen in Kansas City. John Arias maakte het doelpunt na voorbereidend werk van Luis Suarez. Ghana kwam geen enkele keer tot een schot op doel. Egypte heeft na strafschoppen gewonnen van Australië, nadat het na verlenging 1-1 was. Imam Ashour opende de score. Via een eigen doelpunt van Mohamed Hani werd het gelijk. De serie vanaf 11 meter gaf de doorslag voor Egypte. Het programma van vanavond en vannacht is als volgt. Om 7 uur speelt Canada tegen Marokko. Om 11 uur speelt Paraguay tegen Frankrijk.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er wordt dit weekend op verschillende plekken aan de weg gewerkt. Onder meer de A20, die is richting Hoek van Holland dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Nu staat er daarom een file op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Verder drukte voor de Duitse grenscontrole, dit keer op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer en 10 minuten.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Bestel je OBU op netlink.nl.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
22: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
22: Boeie.
23: Alle hak, tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
22: Zoé.
23: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
22: Yes.
23: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
26: Grand Prix Radio.
27: Rick van Veldhuizen.
28: We hebben een werkelijk heerlijk sportweekend. We hebben Wimbledon. We hebben de Tour de France die gaat beginnen. We hebben natuurlijk het WK voetbal. En we hebben de Grand Prix van Silverstone. Man, oh man, dit wordt smullen.

0: hoog voetbalgevoel heb ik bij deze plaat altijd. Tap Thumbing van Chumbawamba. Verzin eens de naam voor ons orkestje. Ja, Chumbawamba. Erg leuk. Hallo, hallo. We hebben weer een heerlijke koffie en classics voor ons liggen deze ochtend. En ook nu weer zonder Rob van Zomeren. Maar volgend weekend, dan is hij er weer. Ik heb hem zelfs al gesproken deze week, dus kun je nagaan. Natuurlijk komt er weer wat WK-voetbal voorbij. We gaan uitgebreid vooruitblikken op de start van de Tour de France vandaag in Barcelona. En we blikken terug ook nog een keertje op de sprintkwalificatie van de Formule 1 op Silverstone. Laten we daar dan ook maar direct mee beginnen. Het was gisteren, einde van de middag. Ja, hoe kan het ook anders? De koning van Silverstone himself, die de sprintpole op zijn naam wist te schrijven, Lewis Hamilton. De man die zijn thuisrace al 9 keer wist te winnen, was nipt sneller dan Kimi Antonelli. En Max Verstappen reed knap de derde tijd. Ja, en ik blijf het zeggen, er zijn nog steeds alle kansen voor Max, ook al staat hij op plek nummer 7 om uiteindelijk door te stoten naar boven. Hij heeft dat vorig jaar ook gedaan. En ik heb hem laten vertellen dat als hij dat op dezelfde wijze zou gaan doen, dat hij het nog Kimi Antonelli heel erg lastig kan gaan maken. Dus daar kijken we er ook maar even naar uit. Nou goed, good old Lewis Hamilton die pakte dus gisteren de pole tijdens de sprintrace. Ja, dit is wat hij te zeggen had na afloop van deze sprintrace bij F1.com.
1: I am so happy. So happy. Honestly, because you know, if you even heard me in the press conference, you're like, oh, the track's not going to be the same. Because that's what we all thought. And the track's still phenomenal. The track still feels great. The engine drop-off is not anywhere near what we anticipated. And then on top of that, you know, we really thought, you know, yesterday they were scaring me. They were like, you're going to be 6 tenths off in a straight line to these guys. And, you know, in the last race, we were 4 tenths off in the straight line. But then today, all of a sudden, we're kind of there. And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
0: En met them bedoelt hij natuurlijk Mercedes. Ja, dat doet hij wel vaker. Het is goed dat hij over Max Verstappen zei, that guy. Hamilton dacht dat zij een stuk sneller zouden zijn voor Mercedes. Maar niets bleek minder waar. Uiteindelijk was hij toch de snelste man. Het scheelde niet veel, dat is toegegeven. 11 duizendste van een seconde. Dat was uiteindelijk het verschil met de nummer 2, Kimi Antonelli. Het scheelde echt helemaal niks, maar toch gaan we vragen wat uiteindelijk het verschil maakte. En dat vragen we aan de helpende hand van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De vervangende teambaas en tevens hoofdcommunicatie van Mercedes, Bradley Lord.
2: Good question. I think looking at the overlays relative to Lewis, most cars lost in turn 3-4. So it looked like he just had a brilliant start to his lap and it flowed from there. But you know, on our side, that's the biggest difference. But incredibly close. Great lap from Kimi after maybe a bit of a struggling Q1 and Q2. And for George, he was just a little bit, I think, behind the curve, struggling for confidence and grip in those early stages. And so again, did a great job to get it up to P5. And then obviously after tomorrow's sprint, we got a chance to improve things and see what we can do in quali main race.
0: Al dus de plaatsvervangende teambaas en hoofdcommunicatie van Mercedes, Bradley Lord, in gesprek met Sky Sports. En dat zal voor Mercedes toch, denk ik, een kleine tegenvaller zijn. Ze kwamen vanwege de karakteristieken van het circuit van Silverstone toch als favoriet naar Engeland toe. En gelukkig voor hen kunnen ze wel het vanmiddag nog tijdens de sprint gaan goedmaken. Die sprintrace op Silverstone begint vanmiddag om 1 uur. En is natuurlijk ook hier te horen bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Later deze ochtend dan hoor je nog veel meer reacties van de diverse coureurs over de sprintkwalificatie van gisterenmiddag. Waaronder die van onder andere de man die op P3 staat,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uitte twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoletto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: echte sprintfinale. Terwijl de klimmers al vroeg de Pyreneeën gaan bezoeken. De absolute apotheose volgt in de slotweek met een loodzware Alpenetappe en een terugkeer van de Nederlandse berg, de legendarische Alpe d'Huez. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor 3 weken spektakel. En natuurlijk draait het ook in deze editie weer om het duel waar iedereen naar uitkijkt. Tadej Pogacar tegen Jonas Vingegaard. De twee hebben de Tour de afgelopen jaren volledig gedomineerd en lijken ook nu weer de grootste kanshebbers te gaan worden op de eindzegen. Pogacar begint natuurlijk als de topfavoriet. De Sloveen kent een ijzersterk voorjaar met onder andere zegers in de Strade Bianchi, de rit Milan-San Remo, of de klassieker beter gezegd, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en werd tweede in Parijs-Roubaix. Ook greep hij moeiteloos de eindzegen in de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Romandie. De vraag is dus misschien niet eens of Pogacar gaat winnen, maar met hoeveel etappes hij denkt te kunnen gaan winnen. Volgens de Nederlandse wielrenner Mike Teunissen zou de Sloveen wel eens 10 van de 21 etappes kunnen gaan winnen. Maar ja, hoe kijkt Pogacar daar eigenlijk zelf naar?
1: I want to win 21 stages, but I think that's quite impossible. And also 10 stages is quite impossible, but yeah, we will try to win if we can. And but the main goal is to win the whole thing.
0: Hoppa, ja, alles tegelijkertijd, veel praat. Ook de 10 etappes zijn dus onmogelijk volgens Tadej Pogacar. Je hoort hem tegenover onder andere de NOS. Het einddoel is natuurlijk zijn 5e Tour de France te weten te winnen. Eén man lijkt Pogacar nog dwars te kunnen gaan zitten. En dat is tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard. De Deen lijkt in topvorm. Een maand geleden won hij namelijk ook nog de Giro d'Italia. En ook voorafgaand aan de Tour de France heeft Vingegaard alle geloof dat hij met zijn team Visma Leasebike zijn derde eindzege zou kunnen gaan pakken in Frankrijk.
2: I have a lot of belief in myself and that also gives the other guys belief. And that they really believe in the plan we have and believe that it's possible to win the Tour de France again. It's now 3 years ago I lost it, or I won it the last time, and ever since it's been a big goal for me. Of course there's been, as I said, a lot of setbacks, but that's something I feel like that's behind me now, and I feel like that I'm even further and I'm even a stronger version than I was back then.
0: Mooi, Jonas Vingegaard, die zit vol vertrouwen. En dat belooft opnieuw een fascinerend gevecht te gaan worden tijdens de Tour de France tussen misschien wel de twee beste ronderenners van hun generatie, Jonas Vingegaard uit Denemarken en Tadej Pogacar uit Slovenië. Maar naast de strijd om het geel zijn er natuurlijk ook nog heel veel meer renners om naar uit te kijken. Zo hopen Nederlandse fans vooral het succes te zien van onder andere Mathieu van der Poel. De magische Mathieu. Hem hoor je later deze ochtend nog in dit

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
10: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
17: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
18: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraal.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Odido. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files die opvallen. Allereerst de N233. Daar heb je in beide richtingen file voor de Rijnbrug bij Rhenen. Komt door een ongeluk. Je hebt een half uur vertraging. Verder de A76 en de A12. In beide gevallen file voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum wordt aan de weg gewerkt. Daar heb je file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 4 kilometer en 10 minuten. Omrijden kan over de A2.
6: Grand Prix Radio.
8: WK Update. Argentinië heeft na verlenging Kaapverdië verslagen met 3-2. Voor Kaapverdië scoorden De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. De beslissing viel via Cristian Romero en via Dini Borges. Het dappere Kaapverdië heeft Argentinië lang lastig gemaakt. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht is als volgt. Om 7 uur speelt Canada tegen Marokko. Om 11 uur speelt Paraguay tegen Frankrijk.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Rick van Veldhuizen.
10: Koffie, classics, heel veel sport. Zometeen natuurlijk de Formule 1 en het

Ja, Just Say Yes. Snow Patrol hoorde je bij Grand Prix Radio. Heb ik vannacht al een paar keer gezegd, kan ik je eerlijk zeggen. Kom er zo meteen wel even op terug. Beter gezegd, kom er nu op terug. De 16e finale wedstrijd.

heeft verrast dit WK? Kaapverdië. En ook een beetje na aan het hart ligt, zeker als je uit de omgeving van Rotterdam komt. Vannacht was dat niet anders, want de Kaapverdianen wisten een verlenging af te dwingen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Het was 1-1 de stand na reguliere speeltijd tegen de nummer 1 van de FIFA-ranglijst. En wat volgde was een spectaculaire verlenging. Argentinië kwam voor de tweede keer op voorsprong. Maar toen kwam Kaapverdië dankzij een wonderschoon doelpunt weer op gelijke hoogte. En helaas kwam het niet aan op strafschoppen, want dan was het nog een loterij geweest. Want de Argentijnen wonnen uiteindelijk met 3-2 door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Het WK-sprookje van Kaapverdië is dus ten einde gekomen. Maar ze hebben wel alle voetbalharten weten te veroveren. Als klein duimpje gingen ze naar het WK.

0: Laros Duarte voor de microfoon van de NOS.
1: Ja, het moet nog landen eerlijk gezegd. Maar ik denk wel dat we met een heel trots gevoel terug kunnen gaan. Ik denk dat we hebben gezien dat eigenlijk heel de wereld achter ons stond. Ja, dat is een gevoel dat is moeilijk te omschrijven. En ja, als je dan ook nog eens tegen zo'n sterke tegenstander dit kan neerzetten. Dat je eigenlijk zo dichtbij bent nog. En ja, we hebben ook laten zien dat we kwaliteit hebben. Dus de combinatie daarvan. Kwaliteit die we hebben, maar ook dat we eigenlijk letterlijk in onszelf geloven. En daarmee ook heel de wereld achter ons hadden staan. Dat heeft echt een power losgemaakt bij ons. Ja, prachtig. Je wilt eigenlijk gewoon niet naar huis. Het is zo zuur. Maar tegelijkertijd ook weer prachtig.
0: Ja, Laros Duarte kan echt heel erg trots zijn met zijn team uit Kaapverdië. Dat je gewoon in staat bent om de nummer 1 op de ranking van de FIFA Argentinië te dwingen tot een

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester United. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudig landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interlands zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

En daar dan de liefde ook. I Want Your Love. Je hoorde Chic bij Grand Prix Radio. We gaan weer even terug naar de Formule 1 sprintkwalificatie op Silverstone. Mocht je de uitslag nog niet hebben meegekregen, home hero Lewis Hamilton start vanaf de pole vanmiddag om 1 uur tijdens de sprintrace met vlak achter hem WK-leider Kimi Antonelli en onze eigen Max Verstappen op P3. Ze reden alle drie een geweldige kwalie. Iets wat niet gezegd kan worden van de mannen achter hen, dat ze waren Charles Leclerc en George Russell.

0: na zijn overwinning in Oostenrijk van vorige week. Waarom het op zich bij hem niet wilde lukken. Daar was Russell voor de microfoon van F1.com wel heel erg verbaasd over. De snelheid van Ferrari.
1: Very surprised. You know, they've been on the back foot with the PU and energy management. And here, they look the best at the moment. So that's been a real surprise. We've always known they've had a great chassis. I think some things aren't quite making sense. If I were to have predicted, I'd have said Ferrari quick last week and us to be quick this week. Obviously, Kimi did a great job, but still, you know, Ferrari have had the upper hand all day.
0: Ja, Ferrari had de hele dag al de overhand. Tenminste, dat zegt George Russell dan, hè. Maar wat ik dan wel weer heel erg ironisch vind, dat is dat Russell zijn teamgenoot, Kimi Antonelli, wel bijna de sprintpole pakte, want die eindigde op P2. Dus ja, waar ligt het dan precies aan, George? En vorige week won je wel met dat karretje van jou, weliswaar nipt. Want je had op een gegeven moment geen banden meer. Maar het is altijd weer de schuld van iets. De batterijen die dan niet opladen, het computersysteem wat erbij hoort. Dat er gewoon geen vaart in zat en dat het chassis krom was of wat er ook. Het is altijd wel iemand of wat de schuld krijgt. Maar ja, ik denk dat ook bij mezelf. Zo'n rijder kan ook wel eens een keer zijn dag niet hebben. Maar daar hoor je ze niet over. Maar goed, George Russell denkt dus dat het aan van alles ligt, behalve aan zichzelf. Ja, straks in het tweede uur van Coffee & Classics hoor je hoe Max Verstappen terugkijkt op zijn derde plek in de sprintkwalificatie. En verder komen ook nog veel meer Nederlanders aan het woord. Over onder andere de Tour de France, waaronder de man van wie ik zelf heel veel verwachtingen heb. Mathieu van der Poel, straks hier.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd. Wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. Politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, anderhalve maand terug. Op beeld is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. De politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door en die breekt volgens president Trump een wereldrecord. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen en met moeite 20 graden.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Argentinië heeft na verlenging Kaapverdië verslagen met 3-2. Voor Kaapverdië scoorden De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. De beslissing viel via Cristian Romero en via Dini Borges. Het dappere Kaapverdië heeft Argentinië lang lastig gemaakt. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de achtste finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Egypte heeft zich geplaatst voor de achtste finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht meldt het volgende. Om 7 uur speelt Canada tegen Marokko. Later vanavond om 11 uur speelt Paraguay tegen Frankrijk.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas niet heel erg rustig onderweg. Op veel plekken rijdt het wat langzamer. In totaal 80 kilometer file in het land. Allereerst de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12. Die zijn nu goed voor 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk bij knooppunt Lunette op de A27 vanuit Almere. Richting Gorkum file vanaf Utrecht-Noord. Ongeveer 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is er dicht. En hierdoor ook file op de A28 vanuit Amersfoort. Voor Utrecht 4 kilometer en een kwartier.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer.
10: Here we go.
9: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
9: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Hey, jij daar.
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
20: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!
23: Is binnen 3 minuten geregeld.
24: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
26: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
25: Bestel je OBU op netlink.nl.
27: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
30: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
1: Play.
2: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
1: Hamster.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
4: Grand Prix Radio.
5: Rick van Veldhuizen.
6: Vandaag zaterdag 4 juli 2026. En voor heel veel mensen zijn dit de vakantieweken, de vakantiemaanden. Maar voor de mensen die in de sport bezig zijn, de sportwereld, die hebben nog heel lang geen vakantie.

0: Gwen Stefani in de Sweet Escape bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Welkom bij uur nummer 2 van Coffee and Classics. Wederom zonder Rob van Zomeren. Maar vanaf volgend weekend is hij er gewoon weer bij. Dus alles komt uiteindelijk dan toch weer goed. We gaan even verder met het vooruitblikken op de Tour de France, die vanmiddag om 5:05 van start gaat in Barcelona. Eigenlijk toch best wel heel gek om te zeggen. De Ronde van Frankrijk begint in Catalonia, Spanje. Maar goed, zo gaat het ook wel vaker. De Giro d'Italia start dit jaar in het voormalig Oostblok. En wij zijn ook vaak het vertrekpunt geweest van diverse tours. Dus zo gek is het ook weer niet. Het is ook een beetje promotie. En na het vorige uur gehad te hebben over de strijd om het klassement tussen de grote kanshebbers, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, richten we ons nu even op de Nederlandse kansen in de Tour. Eén naam springt daarbij meteen in het oog. En dat is de naam van Mathieu van der Poel. Hij staat dit jaar aan de start voor zijn 6e ronde van Frankrijk. De ronde waar hij vorig jaar het einde niet van wist te halen. En dat kwam allemaal door een longontsteking. En hopelijk haalt hij dit jaar wel de finish. Laten we het zeker hopen. En om meerdere redenen. Ja, het klinkt een beetje alsof het dan op een zeer fatale wijze moet gaan eindigen. Nee. Zo erg is het ook weer niet. Maar ja, hij is toch wel heel belangrijk wat mij betreft in de Tour. En wat kunnen we van de Poel verwachten? Nou, ondanks dat hij vorig jaar 4 dagen de gele trui droeg, zal hij ook dit jaar niet echt meestrijden om de eindzege. Dat zit er niet in. In de aanloop naar de Tour de France kreeg Van der Poel in gesprek met de NOS wel de vraag, ja, hoe hij erin staat in deze ronde, deze komende ronde van Frankrijk. En vooral, wat zijn je doelen, Mathieu?
1: Ja, ik zeg, het is een beetje moeilijk niet, maar ja, het is voor mij gewoon proberen. Vorig jaar was denk ik heel goed, totdat ik mijn longontsteking kreeg. Maar ja, hopelijk dit jaar kan ik in dezelfde vorm aan de start staan en gewoon proberen voor ritten te gaan en mooie dingen te laten zien. En dan is het voor mij geslaagd.
0: Ja, een van de grootste kansen om een ritzege te winnen in de Tour is morgen al voor Van der Poel. Daar zullen we ongetwijfeld morgenochtend in Coffee and Classics nog even verder op inzoomen. Vandaag is die kans een stuk minder, aangezien er een ploegentijdrit op het programma staat. Toch wil Van der Poel zo kort mogelijk in het klassement komen te staan, met het oog op de dagen die daarna nog gaan volgen. Of niet, Mathieu?
1: Dat is wel het plan natuurlijk, om toch een beetje in de running te blijven voor eventueel nog eens voor die gele trui te gaan. Maar ik denk wel dat we realistisch genoeg zijn om te beseffen dat dat heel moeilijk gaat worden. Maar ja, we gaan het wel proberen. In principe moeten we met de renners die we hebben wel in staat zijn om een goede tijdrit te rijden. Maar ja, het is natuurlijk een heel specifiek onderdeel. En het zou mooi zijn moesten we een mooie tijd kunnen rijden.
0: Ja, vanmiddag gaan we dat dus allemaal zien. De eerste ploeg rolt aan het einde van de middag om 5:05 van het startpodium af. Terwijl de laatste renners rond 7:15 over de streep alweer worden verwacht. Waarna we dan

bij twee verschillende renners. Straks blikken we nog heel even terug met hen op de start van de grootste wielerwedstrijd van het jaar. De Tour de France. En die volgen we hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koffie!

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
0: Sportradio.
2: Sport.

0: altijd die zon. Altijd maar weer die zon. Het zou verboden moeten worden. Ja, ook tijdens de WK zorgt dat ervoor dat er extra drinkpauzen zijn. Altijd wel weer grappig als de scheidsrechter 22 minuten ineens fluit voor zo'n drinkpauze. Dat het publiek dan allemaal massaal gaat fluiten. Want hoe hou je het in je hoofd om te gaan willen pauzeren om een paar slokjes te drinken? Maar goed, het is allemaal wat er anders is geworden sinds het WK van dit jaar. Afgelopen donderdag heeft Telstar-doelman Ronald Koeman junior opvallend genoeg zijn contract met 2 jaar verlengd bij de club uit de Velse Zuid. Ik zeg opvallend genoeg omdat Koeman junior, maar ook door andere analisten zo bezien, meer belangstelling hadden verwacht na zijn debuutseizoen in de Vriendenloterij Eredivisie. Omdat een passende vervolgstap niet voorbij kwam, blijft de doelman van Telstar dus nu ook bij de club uit Velse Zuid. In gesprek met ESPN ligt Koeman junior zijn contractverlenging toe.
1: Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen, maar toch is er misschien een bepaalde terughoudendheid bij clubs. Ik weet ook niet waarom of wat, maar ja, ik had wel wat meer verwacht. De eerste insteek aan het einde van het seizoen had ik misschien wel in mijn hoofd een mooie stap te maken. Maar ja, het klopte niet. Ik heb wel met clubs gesproken, maar ja, de eerste keeper bij Telstar zijn Eredivisie spelen. Dat ja, staat gewoon bovenaan. Ik heb een tijdje gewacht, thuis gezeten, maar nee, nu de knoop doorgaat. Ja, heel eerlijk, had ik ook wel, er was wel interesse, dus zijn wel wat leuke dingen voorbij gekomen. Maar ik had wel meer verwacht, ja. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, een club als Ajax heeft Ter Stegen genomen als de nieuwe keeper. Dan had hij waarschijnlijk in de reserverol moeten zitten als hij überhaupt met de Ajax gesprekken zou hebben gehad, Ronald Koeman junior. Maar hij is op mij zeer overtuigend overgekomen het voorbije seizoen. Dus ik vind het ook heel erg raar. Maar hopelijk weet Koeman junior nog een seizoen te handhaven. Ik vind het ook heel erg raar. Maar hopelijk weet Koeman junior...

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: liggen. Lidl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.

0: goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot

0: Tour.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de grenscontroles vielen op de A7, de A12 en de A76... in alle gevallen een kwartier vertraging. En op de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede... een behoorlijk lange file tussen Hoenderloo en Otterlo. 5 kilometer en 50 minuten.
4: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana... en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk.
7: Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind... en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Op het wereldkampioenschap staan later vandaag deze wedstrijden gepland. Om 7 uur vanavond speelt Canada tegen Marokko. Om 11 uur vanavond speelt Paraguay tegen Frankrijk.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen.
9: Nog een half uur koffie en classics. Zometeen de Grand Prix.

0: Change of Heart van Change bij Grand Prix Radio. Ja, Sportradio. Ik krijg net nog een laatste bericht binnen dat Max Verstappen heel erg boos is over die Lego-parade. Die voorafgaand aan de wedstrijd moet worden gereden. Moeten ze in een Lego-karretje over het circuit van Silverstone heen rijden. Ter promotie van Lego, allemaal. Waarop hij zegt, ja, hallo, we zijn geen kinderen of clowns. Ja, ik zou dan bij mezelf denken, Max, heel simpel. Het autootje wilde niet starten, gewoon laten afslaan. En zeggen, ja, hij wilde niet. En dan even kijken of je zo snel mogelijk weer de paddock in kan. Maar goed, het is ook wat, hè, dat soort dingen. Te veel commercie voor Max. Max wil racen. We gaan het even hebben over de sprintkwalificatie van Max Verstappen. Uiteindelijk heeft hij dan toch de derde tijd weten te halen op Silverstone. Maar ja, echt makkelijk ging het allemaal niet. Zeker niet in de vrije training. Daar leek Max geen tempo te kunnen krijgen in de auto. Hij reed eerst met zijn harde band. Dat ging nog redelijk. Toen deed hij het met de zachte band. Nou, daar werden heel moeilijke tijden mee gemaakt. Ja, het was uiteindelijk wel de derde tijd tijdens de kwalificatie voor Max. Maar het had ook zomaar lager kunnen uitpakken. Oscar Piastri, die de zevende tijd reed, was maar 75.000ste langzamer dan de Nederlander. En hij was dus zevende. Ik denk dat ik het antwoord al weet van Max, maar we vragen toch even aan Verstappen of hij tevreden terugkijkt naar zijn derde plek voor de sprintkwalificatie.
1: Yeah, I mean, for us probably the outcome of SQ3 was, I mean, it was very close, right? It could easily have been P3 or whatever, P6 or 7. But we were on the good side. So we were a bit closer. I think we're still not where we want to be. Cornering maybe a tiny bit, but also like deployment and stuff. So a few things to figure out to try and find more lap time. But we'll try to do that of course after the sprint.
0: Ja, want eerst moet die sprint nog verreden worden voordat hij ook maar iets kan doen aan de auto om aan te passen. En over die sprint gesproken, denkt Max dat hij het gevecht aan kan gaan met Hamilton en Antonelli om de overwinning van de Grand Prix van Silverstone.
1: They look a bit quick. So I guess they look quick. So normally, I mean, teammate related, they should be quick also in race space if everything calms down a little bit. So for me, I think it will be more of a battle with the guys behind me.
0: Ik weet het niet hoor, maar ik heb af en toe wel het idee dat de Formule 1 steeds meer een soort van sport wordt waarbij je jezelf in nevelen moet hullen om dan ineens verrassend toe te kunnen slaan. En de ene week ben je de hero en de andere week ben je zero. Ik bedoel, George Russell was de hero op Oostenrijk. Maar hij slaat nu nog geen deuk in een pakje boter. Dus het kan alle kanten op, denk ik. Straks om 1 uur gaan we dus van start met de sprintrace. Die je ook hier op Grand Prix Radio kunt beluisteren. Met natuurlijk het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En zij zullen trouwens later vanmiddag ook weer te horen zijn tijdens de kwalificatie voor morgen voor de uiteindelijke Grand Prix van Silverstone. En die kwalificatie die begint om 5 uur.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft veel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Williams en Come and Done bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En voordat ik de microfoon ga doorgeven aan Robert Delor, sluiten we nog heel even af met de Tour de France, waar we het deze morgen al vaker over gehad hebben. Naast Mathieu van der Poel staan er natuurlijk nog meer Nederlanders aan de start. Een van de Nederlandse troeven als het gaat om sprinten is Olaf Kooi. Hij maakte tevens ook zijn debuut. Een virus dat hem een half jaar geleden parten speelde dreigde roet in het eten te gooien, maar ja, gelukkig gaat zijn droom dan toch nog uitkomen. Door dat virus is zijn voorbereiding echter niet zo optimaal geweest. Pas op, ik dacht 28 mei, verscheen Kooi voor het eerst sinds de winter aan de start van een wielerwedstrijd. Ja, hij was wel meteen heel sterk, want een dag na de proloog sprintte hij in de eerste etappe van de Boucle de la Mayenne meteen naar de winst. Hij pakte ook de derde etappe en won vervolgens een rit in de Ronde van België. En voor de microfoon van In de Waaier, mooie titel, kreeg Olaf de vraag hoe fit hij nu aan de start staat voor zijn debuut van de Ronde van Frankrijk.
1: Ja, het is lastig te zeggen. Als ik naar de voorbereiding, puur naar de voorbereiding kijk, dan, ja, dan is het niet de perfecte voorbereiding. Maar als ik dan weer naar sommige andere dingen, waardes en gevoel kijk, dan denk ik van, ik ben eigenlijk wel best dicht bij mijn beste niveau. Dus ja, het is lastig te zeggen, maar ja, ik voel me in ieder geval gewoon goed genoeg om hier de strijd aan te gaan.
0: Kijk! Dat is in ieder geval goed om te horen. En als sprinter denkt Olaf Kooi trouwens dat hij 6, misschien wel 7 kansen krijgt op het halen van een ritzege. En dat zal dan toch voornamelijk in de sprint moeten zijn. Dan over naar Tijmen Aresman. Hij is een van de speerpunten in de Britse wielerploeg Netcompany Ineos voor de komende Tour. Eerder dit jaar greep hij net naast het podium met een 4e plek in de Giro d'Italia. En in de Tour kan hij ook weer een belangrijke rol gaan spelen in het klassement. Vorig jaar was Aresman trouwens nog de sensatie van de Tour. Hij won toen 2 bergritten. En ook opvallend was dat hij er altijd vrij relaxed bij stond. Maar de vraag is, hoe staat Tijmen Aresman er nu in?
2: Ik denk eigenlijk ook wel hetzelfde. Gewoon heel relaxed en heel open. En zo ziet het team het ook voor mij, deze Tour. Dus ja, ik heb gewoon mezelf geprobeerd zo goed mogelijk voor te bereiden na de Giro. En ik heb de Giro in de benen en een heel mooi resultaat in de Giro waar ik heel blij mee ben. Dus mijn seizoen is sowieso al hartstikke mooi. Dus ik sta hier heel vrij in en heel open en lekker er zin in.
0: Gelukkig maar. Je hoorde Tijmen Aresman ook hier tegenover in De Waaier. Vanmiddag is dus de start van de Tour de France. Het spektakel gaat vanaf iets over 5. Ik geloof 5:05 van start. Met de ploegentijdrit waarbij iedere renner toch weer individueel een tijd meekrijgt. Dus dat wordt een hele lastige. Dus de ploeg gaat winnen, maar de renners krijgen afzonderlijk een tijd. Programmering voor vandaag ziet als volgt uit. Zometeen dus Robert Delor. Hij maakt plaats voor de sprintrace met Olaf Mol en Jack Ploy rond 5:45. Robert Delor keert weer terug zo even rond 2:50. Alexander Stevens vanmiddag om 3:00. Dan hebben wij de kwalificatie van de grote Grand Prix. Die hebben wij om 4:55 staan. Wederom met Olaf Mol en Jack Ploy. En Karel Oosterhuis maakt hem af na 6:00 op 6:10. Dat is de zaterdag voor vandaag. Morgen sta ik nog steeds ingepland. Dan is het zondag tussen 10:00 en 12:00 voor Coffee en Classics. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zaterdag. Een sportieve zaterdag. Want er gaat een hoop gebeuren. Hè? Het ziet er echt allemaal heel lekker uit. WK voetbal, Formule 1 op Silverstone. Start van de Tour. Ook nog even aardbeien eten op Wimbledon. Nou, we hebben een prachtige sportzaterdag. Geniet ervan en tot morgen.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte opgepakt van mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de dader ging er vandoor. Onderzocht wordt of het bij alle meldingen om dezelfde dader gaat. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En in 3 Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus ligt Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen en met moeite 20 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk.
5: Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht. Vanavond om 7 uur speelt Canada tegen Marokko. Later om 11 uur speelt Paraguay tegen Frankrijk.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Het is over het algemeen vrij druk onderweg. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle 3 de gevallen een file van 20 minuten. Verder een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en De Meern. 9 kilometer en 20 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En er wordt dit weekend op de A50 gewerkt. Daar is de weg afgesloten. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo een lange file, 5 kilometer en een uur lang.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de Voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt en kom naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
17: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
19: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
20: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue-alarm?
21: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
19: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
22: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
24: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
25: Grand Prix Radio.
26: Robert Delor. Bij de Diamond League in Amerika hebben de Nederlandse discuswerpsters sterk gepresteerd. Jorinde van Klinken pakte zilver en Alida van Dalen veroverde het brons. Knap gedaan. Zometeen meer over de Formule 1 in Engeland.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het weekend van de Formule 1 in Engeland, met volop actie vandaag vanuit Silverstone. Straks om 1 uur gaan de coureurs strijden om punten in de sprintrace. En Lewis Hamilton mag die sprint vooraan starten. Hij heeft de sprintpole. Hij was gisteren dus de snelste in de sprintkwalificatie. Dit is wat hij te zeggen had, Lewis Hamilton, na afloop van die sessie bij F1.com.
1: I am so happy. So happy. Honestly, because you know, if you even heard me in the press conference, you're like, oh, the track's not going to be the same. Because that's what we all thought. And the track's still phenomenal. The track still feels great. The engine drop-off is not anywhere near what we anticipated. And then on top of that, you know, we really thought, you know, yesterday they were scaring me. They were like, we're going to be 6 tenths off in a straight line to these guys. And, you know, in the last race, we were 4 tenths off in the straight line. But and then today, all of a sudden, we're kind of there. And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
0: Ja, en met hen bedoelde hij natuurlijk het team van Mercedes. Ja, Lewis Hamilton hoorde je. Hij was blij met zijn sprintpol. En straks om 1 uur gaan we zien of hij die pol kan omzetten in een overwinning. Uiteraard met daarbij het vertrouwde commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy bij de sprint. En dat luister je natuurlijk live bij ons via DAB+, in de app, online, via tv en in de Randstad op FM 97.6. En als je onderweg bent of misschien om een andere reden de hele boel mist, geen probleem. Kort na afloop luister je alles terug via de knop Race Gemist in onze app. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde 2 nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is daar bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio richting 12:30. Tijd voor je lunch op de zaterdag. Eet smakelijk. Mooi Nederlands succes is er in de atletiek. Want bij de Diamond League in Amerika pakte Jorinde van Klinken het zilver bij het discuswerpen. En Alida van Dalen maakt het feestje compleet met een bronzen medaille. Een knappe prestatie dus tussen de wereldtop van het discuswerpen. Dan voetbal. PEC Zwolle heeft zich versterkt met de ervaren Nick Viergever. De 36-jarige verdediger tekent voor 1 seizoen... en moet met zijn ervaring voor rust en leiderschap zorgen in de Zwolse achterhoede. Dan nog even de Formule 1. Ja, daar blijven de geruchten rondgaan rondom Max Verstappen. Er wordt opnieuw gespeculeerd over een overstap naar McLaren. Ja, officieel is er nog niks bevestigd natuurlijk, hè, maar de verhalen blijven de ronde doen en dat houden we in de gaten voor je. Straks meer Formule 1 voor je, want we zijn dit weekend in Engeland om te racen. Over iets meer dan een half uur hebben we de sprint daar en gisteren was de sprintkwalificatie met Max Verstappen die een derde tijd pakte. Je hoort de reactie van Max na dat best goede resultaat zometeen hier bij jou.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
6: Boeie!
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Bestel je obu op netlink.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
20: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
21: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
20: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
7: Kassen op de vetten! Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
8: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
9: Grand Prix Radio.
10: WK Update.
11: Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk.
12: Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte.
11: Vanavond en vannacht staan op het programma om 7 uur Canada tegen Marokko. Om 11 uur Paraguay tegen Frankrijk.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Werkzaamheden en grenscontroles veroorzaken meerdere files. Onder andere dus die grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 15 minuten. Dan een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag bij afrit De Meern bij Utrecht. Vanaf Houten 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En de A50 is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 5 kilometer en 50 minuten vertraging.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Robert Delor. Met zometeen meer voor je over de Formule 1 in Engeland.

0: Sport Radio, overal in Nederland via DAB+, online. En natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. In het weekend van de Formule 1 in Engeland, met volop actie vandaag vanuit Silverstone. Ja, straks om 1 uur gaan de coureurs strijden om punten in de sprintrace. En Max Verstappen mag die sprint als derde starten. Dat is niet verkeerd. Ja, direct na de sprintkwalificatie kreeg Max bij F1.com de vraag of hij tevreden is met zijn derde startplek.
1: Ja, yeah, I mean, for us probably the outcome of SQ3 was, I mean, it was very close, right? It could easily have been P3 or whatever, P6 or 7. But we were on the good side. So we were a bit closer. I think we're still not where we want to be. Cornering maybe a tiny bit, but also like deployment and stuff. So a few things to figure out to try and find more lap time. But we'll try to do that of course after the sprint.
0: Ja, eerst moet die sprint nog verreden worden voordat het een en ander aan de auto mag worden aangepast voor het vervolg van het weekend. Over die sprint gesproken, denkt Verstappen dat hij het gevecht aan kan met de twee mannen voor hem op de startgrid.
1: They look a bit quick. So and I guess they look quick. So normally, I mean, teammate related, they should be quick also in race space if everything comes down a little bit. So for me, I think it will be more of a battle with the guys behind me.
0: Max Verstappen hoorde je bij F1.com. Straks om 1 uur live de sprintrace met het vertrouwde commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy bij ons. En vanaf 5 uur zitten zij ook weer klaar voor je met de kwalificatie in Engeland. En dat luister je natuurlijk allemaal live bij ons. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi. Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers, tweede gratis.
14: Boeie.
15: Alle hak, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
14: Yes.
15: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster.
16: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
17: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
22: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Mijn naam is Arne Vol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn we voor je voor de Formula One Pirelli British Grand Prix 2026, de sprint. 17 ronden, 100 kilometer en 13 meter in zijn totaliteit. En alles toebehorend aan de 9e ronde van het wereldkampioenschap van 2026. 17 rondjes gaan we dus sprinten. 5891 meter is de baan lang, met een hoogteverschil van 11,3 meter. Winnaar in 2021 Verstappen, Paul in 2021 Hamilton. Want dat was de laatste keer dat er hier gesprint werd. Zo is het. Dat was toen 2021 ook de allereerste sprint hier was. Zoals altijd gaat het met de sprint vlotter, sneller en rapper. En dat betekent dat we ons gaan opmaken voor de startopstelling van deze wedstrijd, waarbij Alexander Albon zal gaan beginnen vanuit pitlane. Hij heeft veranderingen aangebracht aan de achterwielophanging. Ja, en dan zegt hij via, oké, prima, dat gaan we niet doen. Alonso en Stroll dan dus 21 en 20ste langzaamst in de speedtrap, zoals de laatste drie wedstrijden. Valtteri Bottas 19e. Dan komen we daar bij Bottas dus. Zitten we op de 18e positie bij Checo Perez. Die was wel tevreden. Esteban Ocon had wat problemen met de balans. Olly Berman zal als 16e beginnen. Zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. En Carlos Sainz staat nu 4 uur voor in sprints met Albon. Franco Colapinto, niet helemaal tevreden. Wel Nico Hulkenberg, hij was 13e. Gabriel Bortoleto staat vaak 12e in een sprint kwalificatie. Dat is die weer op 11. Lindblad 10e, scoorde punten in de vorige sprint. Liam Lawson, de eerste top 10 in de sprint van dit jaar. Dan Isaac Hadjar. Hadjar staat gewoon 8e op maar 1300ste van P3. Oscar Piastri was matig. Lando Norris werd er bijna uitgekukeld in Q1 op 81.000ste van een seconde. En ja, George Russell die won hier natuurlijk dit jaar al 2 keer sprints en die wil het herhalen. Ook Charles Leclerc kwam al tekort, 6.000ste op Verstappen. 13-voudig sprintwinnaar is de Nederlander. Kimi Antonelli, elke sprint vanaf P2 gestart. En Lewis Hamilton in die eerste sprint van 2021, ook pole hier. En ja, het is de 3e sprintpole uit zijn carrière. En zo staat het veld inmiddels op de startgrid met nog een paar monteurs om de auto's heen. Maar belangrijker als altijd, eerst maar eens even kijken hoe het zit met het weer. Waar daar?
1: Dus. Ja, in tegenstelling tot wat wij heel vaak gewend zijn in Nederland, is het prachtig weer.
0: Ja, je hebt van die weekenden daar,
1: ja, 22,7 graden is de buitentemperatuur. De baan 37,7. Split shot.
0: Ja, Neil Belt van de FIA, de top 4 met z'n vieren van de onboard. Op het moment dat de laatste preparaties gedaan worden. Weet je wat ze in Amerika soms ook wel eens doen?
1: De bandjes zijn bekend geworden.
0: Banden.
1: 4 man op de soft. Okay. Ik doe het een beetje wat belangrijk is, niet achteraan. Nee. Liam Lawson als enige in de top 10 op soft.
0: Okay.
1: De rest allemaal op medium, maar belangrijk, de beide Red Bull coureurs, Verstappen en Hadjar, op gebruikte medium.
0: Ook Arvid Lindblad.
1: De rest allemaal op gewone nieuwe medium banden.
0: Ja, eigenlijk alles buiten de top 10 kiest voor gebruikte mediums.
1: Ja, zo'n beetje wel.
0: Behalve Sainz en Berman.
1: En ook Albon rijdt op nieuwe medium. Maar
0: oké, maar dat is waar. Nou ja, dan zegt dat genoeg. Hè. Verstappen heeft al aangegeven. Ik ben bang dat ik in die sprint iets meer achteruit moet kijken dan vooruit moet kijken. Hij heeft dit jaar nog maar 6 punten behaald in de sprint. Dus ja, hij is dan wel de man met de meeste sprintoverwinningen in de historie van de sprint op zijn naam. De Formation Lab is dus begonnen. Kampioenschap. Hier gaan wat puntjes aan toegevoegd worden. 8 punten voor de overwinnaar, 7 voor de nummer 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dat is het dan dus. Dus als je 9e wordt, heb je 2 keer niks. En er zullen een aantal jongens gewoon, denk ik, gaan proberen. En dan heb ik het misschien wel over Williamson en over Hazen en Kedilekun. Die gewoon eventjes dit als een soort derde vrije training gaan gebruiken. 17 rondjes, het is natuurlijk niet heel veel.
1: Slim. En ook Max Verstappen riep van, joh, we hebben wel wat ideeën wat we nog aan de auto zouden kunnen veranderen. Dat mag dus nu niet voor deze sprint. Maar mag wel straks. Ja. Want voor de volgende kwalificatie, die vanmiddag hier natuurlijk ook bij ons te beluisteren is op Grand Prix Radio, mogen ze wel wat dingetjes veranderen. Om 5 uur zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we kwalificeren voor de race op zondag. En dan gaat Max wel wat dingen veranderen. Dus ik denk ook dat dat mede heeft geleid van, jongens, we gaan op gebruikte banden. Ja. Hier zijn niet heel veel punten te winnen. De meeste punten zijn zoals gebruikelijk altijd op zondag te winnen.
0: Ja, dat schiet toch alles weer in mijn hoofd. Maar ja, je zal ze aan het einde van het jaar tekort komen. Dat is natuurlijk dat is hetzelfde verhaal met Oostenrijk. Vorig weekend daar werd hij eraf getikt. Antonelli scoort die 0 punten. Komt uiteindelijk 2 punten aan het einde van het jaar tekort. Maar goed, hij heeft zelf in Barcelona vorig jaar wat fout gedaan met George. Daar kreeg ik, nou ja, fijn, dat is allemaal what if, but en. Als je kampioen wil worden, dan moet je gewoon het veld afsnotteren. En degene die dat op dit moment aan het doen is, is Kimi Antonelli. Hamilton, Antonelli, Verstappen, Leclerc, de eerste twee startrijen. Dan dus Russell, Norris, Piastri, Hadjar, Lawson en Lindblad in de top 10. Allemaal bezig om temperatuur in die banden te krijgen.
1: Lewis Hamilton gisteren uitermate leuk, positief verbaasd.
0: Ja, origineel.
1: Ja, echt waar. Van soap, nou, die had ik helemaal niet op gerekend. Super grappig.
0: Hij heeft dus in zijn kwalificatierondje maar 18% op de rem gestaan. En hij heeft vanaf Loughfield heeft hij gewoon helemaal tot en met Stowe helemaal niet op zijn rem getrapt. Hij heeft alles uit de motor weten te halen. Had ook de hoogste topsnelheid van iedereen. Dus dat hebben ze knap gedaan daar. Broer van Lewis, pas geleden meegeweest met Hamilton in Italië in de beroemde Ferrari 3-zitter. En dit wil Lewis Hamilton graag. Niemand voor zich bij aanvang van een koers. Maar wel veel mannen achter zich. Andrea Stella, kijk toe. Dit zijn de momenten dat ook bij die mannen aan de pitmuur nog steeds, er komt er zo'n inimini knoopje in je maag. Daar komt Alexander Albon binnen, want die moet vanuit pitlane starten. Prima nieuwe regel, hè? Sinds 2 jaar dat je wel een opwarmen onder meloen. Vroeger mocht dat dus ook niet. Ik denk, ja, dan moet je vanuit die pit, hè, met koude banden. En je weet niet hoe het allemaal werkt. Dus ik vind dit een, het is dan een prima oplossing.
1: Goeie zaak.
0: En dan gaan we kijken hoe het zich gaat ontvouwen. The sprint op Silverstone op de 4th of July, om het even in het Engels te houden. Grote feestdag in Amerika. 2026, 9e ronde van het WK. Wachten op de groene vlag, want dan gaan we de lampen met je meenemen. Daar is de groene vlag. En dus gaan we kijken hoe het zich gaat ontvouwen vooraan met Hamilton, Antonelli, Verstappen en Leclerc. Toeren omhoog voor de turbolading. 1, 2 lampen, 3, 4, 5 lampen aan. Lang. Uit en we zijn onderweg. En Kimi heeft een goede start, zo te zien. Verstappen zit een beetje te hard.
1: Slechte start. Verstappen.
0: En dus een hele goede start volgens mij van Lando Norris. Ja, Lando Norris is heel goed weg. De beide McLaren zijn heel goed weg. En George Russell is heel goed weg. En Verstappen.
1: 6.
0: Ja, 6. En zit daar met Leclerc te pieren en te poelen erachter. En de beide auto's van Gasly en zijn maatje Colle Pinto zijn ook lekker weggekomen. Maar het is volgens ons Lewis Hamilton die denkt van, als ik uit kan checken, dan doe ik het. En die McLaren's die hebben echt
1: Norris van 6 naar 3.
0: Topstart te pakken, zeg. Lewis Hamilton, Antonelli, Lando Norris. De nummer 1, 2 en 3. Oeh, een beetje glijden daar. Oeh, dan heeft Lindblad een slechte start meegemaakt. Hoor ze juichen, joh. En geweldig.
1: Had jij ook slechte start?
0: Twee Engelsen. Ja, Verstappen dan nog 3. Nou ja, van 3 naar 6 is ook niet tof, maar ik heb hem van de week een proefstart zien doen. Dat was helemaal 22 keer niks. En Hamilton die is echt helemaal gewoon meteen los. En Norris is al naar 2. Heeft Kimi Antonelli te pakken gehad. Hamilton, Antonelli, Norris.
1: Zo, die Hamilton checked out, zeg.
0: Ja, die is echt heel goed. Maar dit was gisteren ook zijn sterke punt, hè. Gewoon niet remmen hier en dan kijken wat er is. Antonelli probeert terug te komen bij Lando Norris en dat lukt op het rechte stuk. Daarachter zit George Russell te vechten met Oscar Piastri. Ja, gaat normaal gesproken niet. Nou, gaat nu wel. Piastri is te braaf. Ik had hem ernaast gezet. Piastri probeert dan terug te remmen. Dan gaat hij hier ook nog even buitenop. Die zit hier even op een partijtje extra electric power. Pakt gewoon 2 McLaren's in 2,5 bocht. Russell naar 3. Hamilton, Antonelli, Russell. 3 Engelsen in de top 4. En daar zien we
1: Verstappen
0: dat
1: naar 5,
0: ja,
1: volgens mij.
0: Die komt weer terug. Piastri heeft dus wel die hele goede start gehad. Daar komt ook Leclerc aan. Wat is dat met die Piastri? Die zet overal de deuren open. Die wil, zie je dat?
1: Ja. Wagen wijd gewoon.
0: Wat is hij kwijt? 4 plaatsen? 3 plaatsen in 1 rondje?
1: Jongen.
0: 3 plaatsen in 7e
1: geval. Starten die. Ja.
0: Track hazard, yellow flag.
1: Ligt dus iets op de baan.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat wordt weggehaald door de Marshall.
0: Oh, dat is goed. Ja, dat is mooi. Het veld zit nog lekker dicht bij elkaar. Dus dat kan dan dus ook. Hamilton heeft veel gebruikt in het begin om het gaatje te willen trekken. Maar nu lijkt Antonelli dichterbij te komen. Daar. Dit zijn Russell en Norris. En heeft Norris hier weer meer power over. Die gaat hier Russell weer voorbij. Het is echt gewoon een stuipetje wisselen. Huppatee. En dan gaat Norris er dadelijk op, hoe heet dat daar? Hangar straight opgevroten worden. Want daar heeft de Mercedes altijd wel een goede truc. Leclerc achter Piastri. Verstappen dus op 5. had dat al voorspeld, hè? Ik ga hier niet zomaar naar het podium. En Hadjar, ja, die is helemaal teruggevallen naar 13. Dat is inderdaad niet heel tof geweest. Hamilton doet het hier ook nog steeds goed. Daar komt George Russell buitenkant bij Lando Norris. Ja, net ging dat goed bij Piastri, maar Norris laat dat niet gebeuren. Moet hij hier wel opletten, want hier gaat hij het geit proberen. Hij verdedigt ook de binnenkant, Lando Norris. Doet hij slim.
1: Verstappen sluit daardoor
0: aan. Ja, dat is logisch. Dat gaat zo hard, hè. Even een beetje inhouden, ook om bij te laden, zodat je hier weer de power hebt om een gaatje te trekken. En ook Piastri komt daardoor wel wat dichterbij. Achteraan in beeld.
1: Stap in aanval, daar, Russell. Ja, ja.
0: Russell, zie je, dit is, ik heb deployment, jij hebt het niet. Dus het heeft niks te maken met, ja, wel zeker gezien met racecraft. Maar
1: oh,
0: niet
1: gaat
0: met,
1: ook
0: ja,
1: meteen nee, door bij Norris.
0: Ja, want
1: wow.
0: je hebt,
1: nou
0: als je goed opgeladen hebt, dan heb je wat over. Maar dan is hij nu leeg, dus wordt hij nu zo dadelijk, wordt hij de sitting duck, let maar op. Norris weer weg, Verstappen die ook dacht van, nou, ik pak er even twee in een rondje. Daar komt onze vriend Russell alweer aan. Allebei dus wel.
1: Oh, die gooit even de deur dicht, zeg.
0: Man, oh man, dit zijn ze wel, hè. Dit zijn wel de acties. Het is een beetje voor de 3-race. En daar heeft Verstappen dan klaarblijkelijk wel een betere exit dan Lando Norris. Maar toch niet. Hamilton, Antonelli, Norris aan boord bij Verstappen. Dan gaan we richting de o zo mooie kopscorner. Russell verliest dan ook weer een plek. Dus je ziet, als je electropower gebruikt om aan te vallen, heb je er heel veel van. Maar je moet slim zijn wat je overhoudt. Want anders boer je als een gek achteruit. En voor het oog, prima.
1: Maar wat mij opvalt, is dat dus de McLaren, de Mercedes en de Red Bull dat wel hebben, maar Leclerc niet.
0: Nou ja, en Hamilton lijkt het dan ook. Ja, die hoeft niet te verdedigen. Dus nee. Die heeft niet niks te gebruiken om aan te vallen. Nou, dan gaat Russell weer komen. Nu weer bij Piastri. Piastri zet weer de deur half open. God, die verdedigt echt als een nat washandje, zeg. My god.
1: Ja.
0: Dan verdedigt hij hier weer. Verstappen sluit weer aan achter Lando Norris. En Russell heeft hem goed verdedigd ten opzichte van Piastri. Los en Lienblad 9 en 10. De Gasly toch wel weer knap naar die achtste plek. Het is voorlopig wel weer een punt.
1: Start als 11e. Ja. 3 plaatsen gewonnen.
0: Best oké. Okay. Hier zie je het verschil, hè? Wie heeft wat waar? Want ze gaan.
1: Nou dan, Leclerc, kom op.
0: Ja, maar de remt dus. Piastri remt daar niet. Leclerc heeft gewoon meer power. Hier pakt hij wel de goede lijn en weer. Open de door.
1: Nee.
0: Een beetje beter exit.
1: Het lijkt alsof die Ferrari's dat dus niet hebben.
0: Ja,
1: dat kleine beetje extra.
0: Ja. Maar hier dan,
1: nu.
0: Ja, maar hier dan. Het heeft allemaal te maken met momentum. En dat komt natuurlijk na een rempunt. Dan zit die batterij weer vol. Je kunt natuurlijk alles gebruiken om die plek te hebben. Maar als je daarna even niks hebt, dan moet je wachten tot het volgende rempunt. En hier vandaan is het volgende rempunt, pas aan het einde van Hangar Straight. Tenzij je midden in Mackets en Beckets even op je rem trapt.
1: Hamilton voor Antonelli, voor Norris, Verstappen, Russell, Leclerc. Dat is de top 6.
0: Rondetijd Verstappen 33-7. Rondetijd Norris 33-7. Antonelli 32-3. Hallo. En Lewis 32-5. Dus Antonelli zit nu op een seconde. Leclerc rijdt gewoon weg bij Piastri, hè? Op dit moment. Verstappen sluit redelijk aan achter Norris. Die zitten allebei nu in dezelfde, zeg maar, opladen-ontladen systeem. En daar komt Lawson bij Gasly. Lawson pakt het punt af wat in handen was van Pierre Gasly. Arvid Lindblad sluit aan. We zitten in de 5e van de 17 ronden met de leiders. Deze jongens moeten nog een stukje.
1: Antonelli blijft binnen die seconde. Schommelt een beetje tussen 16e, 18e achter Hamilton.
0: 1 en 2 is gedaan. Laten we daar helder in zijn. Oei. Verstappen verliest daar even een beetje van 0 naar 200 ten opzichte van Norris. Ja, die had ook een dijk van een start. Laat dat duidelijk zijn. Ja, gaat maar eens dichtrijden weer 1,4 seconden. Nou, hij zit erachter. Het gat wat hij heeft erachter is een halve seconde. Dus dan wordt wat teruggevonden. Ja, hier zijn de gevechten. Het is wachten op Antonelli. En je ziet dus dat Antonelli in dat gedeelte na start-finish komt hij op 14e. Dan zakt hij nu weer terug naar 17e. En daar is Lindblad. En de race pace van de Racing Bulls is redelijk oké te noemen. Want je ziet het ook, hè? 2 aan 2 aan 2 vanaf Los en Lindblad. Dan de beide Alpines, dan even Hadjar. Dan de Hazen en de Audi's. Terug aan boord bij Verstappen. Schakelt niet op hier, hè? Hoor je dat? Houd hem eens even. Wat gaat hij hier doen? 1 terug. En nog 1 terug. Keep an eye on Verstappen. Weet je, hij kan de boost gebruiken. Dat klopt. Die boost die komt hier, hè? Want daar staat ook dat groene bord voor. Dus als je hem hier gebruikt, kun je ontzettend veel inlopen in dit gedeelte van de baan.
1: En Even een kleine correctie.
0: Antonelli doet WhatsApp.
1: Ik zei bij de start dat Liam Lawson op soft was gestart. Dat had de computer aangegeven. Ja, maar dat is inmiddels veranderd naar medium. Dus daar hebben ze een verkeerde melding van gemaakt. Want er is geen pitstop geweest.
0: Nee, helder niet.
1: Dus iedereen dus op de medium behalve die man achteraan.
0: Precies. Nog wel alle 22 in het spel met Perez die ook weer wat fout gedaan heeft. Die rijdt weer stijf achteraan.
1: Albon inmiddels 18e.
0: Wat is er met Perez gebeurd, joh?
1: Die heeft een pitstop gedaan.
0: Juist. Ik zie hem nu ineens. Ja. Niet in beeld geweest, maar gewoon 37 seconden achter Alonso. Zijn gewoon aan het testen. Daar komt Antonelli weer dichterbij op dit punt. Dat doet hij dus met de boost. De extra 350 kilowatt die je dan tot je beschikking hebt. Hamilton verdedigt, maar zet wel de snelste race rond. En brengt hem maar 31-9. En Lando en Max zitten in 32-4.
1: 31-9 voor Hamilton en 32-6 voor Leclerc.
0: Ja. Ja, 17e. Maar goed, Leclerc zit een beetje knijpen, hè? Die zit een beetje achter Russell. Die Russell toch ook in het begin wat hij had aan power te snel verbruikt. En dacht even, bingo, ik ben er. Ligt een tijdje derde en ben nu in één keer teruggeboord naar P5. Over Piastri maar niet spreken. Maar ja, aan de andere kant, Piastri begon op 7 en ligt 7e. Dus. Maar hij zat in het begin wel in de top 4. Kijk, dit is het punt waar Antonelli steeds wint op Lewis Hamilton. Richting Veel, dan door Club, Hamilton straight op. Het is wel prachtig als een circuit jouw naam draagt op het rechte stuk dit. Hamilton straight. Daar hoor je hem een beetje knetteren. Het kan best zijn dat ze wat doen. Perez Alonso, die hebben dus een collision gehad in bocht nummertje 3. Hier wordt Hamilton niet nerveus van. Want hij weet gewoon, oké, het is een gat van 14e. Hier, dit is waar hij dichterbij komt. En we hebben dus in de data kunnen zien dat Hamilton in zijn kwalificatieronde, of hij dat in de race ook redt. Oh, Kimi kijkt even, Kimi probeert even. Terwijl Hadjard dicht op de kont van Gasly zit, dat is links in de balk zichtbaar. Vanaf dit punt heeft Hamilton, moet je voorstellen, ik zal het zo proberen aan te geven, vanaf dit punt heeft hij niet meer geremd tot het einde van Hangar Straight. Dus die is dus alleen maar gedaan met terugschakelen. Dus gewoon hier niet remmen. Mackets en Beckets. Gewoon terugschakelen. Meer toeren in die motor. Wat dan daardoor meer power naar de batterijen gaat. Die worden razendsnel opgelost. Hier niet remmen. Hier niet remmen. En hier ook niet remmen. Met liften kun je ook nog wel wat doen. En de eerste keer dat er aangeremd wordt is het best wel. Daar gaat de Macarena vleugel lopen. Oei, Kimi heeft een goede run. Kimi heeft een goede run. Ah, nee, niet goed genoeg. En hier remt hij dus pas voor het eerst. Kimi zit wel goed met die run, want daardoor heeft hij nu die, als hij hem zou willen gebruiken en de batterij daarvoor is vol genoeg, kan hij die boost gebruiken.
1: Zou hij wachten tot het laatst?
0: Ik weet het niet. Kan hij wachten, dat is ook de vraag. Ja. Weet je. Wij weten niet met hoe dikke duim onder zijn kin die aan het rijden is. Ze rijdt hele zootje, rijdt wel naar Kakkershoek. Komt hij. Hij wacht niet tot het einde, buitenkant. Lewis heel slim. Maar nu zit Kimi er wel dichter achter dan we hebben gezien. En wat heeft hij hier bij de exit dan nog over? Andere lijn. Nee. Oei, momentje van Lewis ook. Kan het hier nog spannend worden? Ja, die gaat spannend worden. Daar gaat Kimi komen. Lewis verdedigt, buitenkant. Naast elkaar, buitenkant ga je normaal niet. Maar die wordt een binnenkant, doet hij ook niet. Het is hand en tand hoor, wat Hamilton aan het doen is op dit moment. Die zit daar niet uit luxe. Ja, hij zit er wel uit luxe, maar hij zit daar niet op zijn gemak, laat ik het dan zo zeggen. Los van het feit dat hij het wel gewend is en dat hij wel een mooi gevecht heeft. En zijn oude auto voor zijn gevoel nog steeds, hij rijdt achter hem. Gisteren na de kwalificatie raakte hij ook even zo de neus aan. Maar natuurlijk allemaal mensen die riepen, ja, Verstappen raakte ooit de achtervleugel aan. Dan kreeg hij een boet en dit en dat. Volgens mij waren ze die auto aan het duwen. Duwde ze hem bijna tegen hem aan en hield hij hem een beetje tegen. Maar de ronde verder, Mackets en Beckers, 8 van de 17.
1: Perez en Alonso incident turn 3, under investigation.
0: Komt hij weer. Oh, nu heeft hij goede run. Ja, daar gaat hij. Daar gaat hij, Kimi Antonelli. Met alles wat hij had. En dit is echt puur batterij. Hè? Dit heeft niks te maken met driver skill of andere zaken. Maar hij heeft nu wel de lijn te pakken. En dan gaan we nu kijken of hij voor zijn gevoel klem gezeten heeft achter Lewis Hamilton. Of dat Lewis Hamilton nu gedacht heeft, oké, ga eens even kijken wat hij daar doet en hoe hij dat doet. Want die zien natuurlijk die lampjes achterop en die vertellen die coureurs precies, nou, nu zijn ze lift en coast aan het doen, nu zijn ze aan het laden, nu zijn ze aan het deployen, nu is die leeg. Ze kunnen het allemaal zien.
1: Terwijl we links in de balk zagen we een prachtige inhaalactie van Verstappen. opkomen rechtstuk. Hij zit nu voor Russell.
0: Ah, die waren met elkaar in gevecht. Ik jou pakken, jij mij pakken. Oké. Okay. Beetje wat we net bij Kimi gezien hadden. Ja. Allright, ja. Vandaar.
1: Leclerc zit hier weer achter.
0: Ja.
1: Maar die komt... Die, voor mijn gevoel is die tandenloos, zeg maar. Hij kan niks.
0: Lando Norris rijdt in niemandsland. 10 seconden time penalty voor Checo Perez. Lando Norris dus in niemandsland. 4 seconden achter op Hamilton. 2,5 seconden voor op Verstappen zo'n beetje. Verstappen wel redelijk tevreden is met zijn pace.
1: Ja, op gebruikte mediums.
0: Maar die vorige ronde is natuurlijk niet representatief, want hij heeft hij lopen knokken. Maar ik denk dat hij wel in een 32-8 kan zitten. Je moet oppassen geblazen, want dit is dus echt gewoon... Als iemand hier nu iets anders doet dan jij met het opladen en de deployment... Waarvan ik het nog steeds niet chic vind van Vondel dat ze ons dat niet kunnen laten zien of niet willen laten zien.
1: Ja, ik denk het antwoord bij.
0: Kijk, daar komt Russell. Daar komt Russell. Kijk, die zet hier gewoon de powerknop aan. Verstappen knijpt hem nog een beetje. En weet nou, het is. Nu gaat Russell weer naar 4. Dan is de vraag, wat heeft Verstappen gedaan op dat hangar straight? Hè? Heeft hij zich daar dus even, zeg maar, ik ben met de toeren een beetje aan het laden. Dan heb ik hier misschien wat extra's over. We gaan het zien. Gebeurt het in de loop? Kijk, hier komt hij alweer makkelijker dichterbij. We hebben hem er straks ook 2 keer zien pakken. Russell weet dat ook. Hè. Die heeft het net verbruikt. Verstappen hier de binnenkant kiezen, maar Russell verdedigt die. Dan gaat hij hier buiten zitten om volgens binnen te blijven. Nee, Russell duwt hem naar buiten. Ja, dat weet je. En Leclerc sluit aan. Ja, een mooi gevecht.
1: Verstappen duikt gewoon naar binnen om Leclerc te blokken.
0: Maar wel een dik moment overstuur bij het uitaccelereren. Dat is ook weer niet fijn. Achtervleugel lopen, hier kan hij weinig. Je moet je voorstellen wat die jongens los van wat ze moeten doen om de auto te besturen. En het gevoel dat ze ook nog allemaal moeten doen van oké, nu moet ik het hier slim doen. Moet ik dat doen, dan moet ik dit deployen, moet ik dat zien. En het is multitasking all the way. En wat wel grappig is voor Antonelli, die is inmiddels een seconde los bij Lewis Hamilton. Maar die heeft nog nooit de sprint gewonnen.
1: Maar wellicht komt daar vandaag verandering in.
0: Ja.
1: Wie heeft het tot nu toe het beste gedaan? Lando Norris. 3 plaatsen gewonnen. Ja. Verstappen, Leclerc 2 plaatsen verloren.
0: Daar komt Leclerc aan bij Verstappen. Aan boord bij Leclerc. Hangar straight. 3, 2, 1 onder de brug. En tjaka, komt-ie. Ja, dit zijn dingen. En dan kennen wij Verstappen allebei een beetje goed genoeg. Ja, als je daar zit en je hebt vol gas... en er komt iemand met meer deployment voorbij... dan kan je er van alles van vinden. En dan zou Lewis Hamilton roepen, I need more power. Ja, zo ging dat vroeger. Dat is niet meer. Dat heb je dus nu zelf in de hand of in de voet, zou je het wil zeggen.
1: Voor het eerst volgens mij dat Leclerc een aanval doet. Na 11 ronden.
0: Maar racen kan hij wel, hè. Dat hoeven we niet in twijfel te trekken. En want er nu weer op 18e van Antonelli. Norris nog steeds in niemandsland. Voor Norris is het een walk in the park. En voor Engeland hebben ze dus nu mensen op positie nummer 2, 3, 4 en 10. 14. Dan heeft Perman ook best wel een oké wedstrijd. En alhoewel, die komt van 16. 14 is dan ook niet heel schokkend. Verstappen kijkt weer wat hij kan bij Charles Leclerc. Buitenkant bij Brooklands. Hier in Loughfield. Schitterende bocht. Echt. Andere radius neemt hij daar. Weer dan ietsje terug te komen. Russell heeft wel uitgecheckt nu hoor, op dit moment. En Piastri komt daar ook weer wat dichterbij. En hier zit Leclerc... Eigenlijk Verstappen in de weg. Onboordgeluid komt bij Verstappen vandaan. 11 van 17. Nog een keer terug. In versnelling dan.
1: Oh. Hij is Leclerc kwijt volgens mij.
0: Ja, hij moet echt op gaan letten op die Piastri. Want dat was de rondetijd van Piastri 33-1. En die Verstappen van de vorige ronde was 34-0. Dat was 19e van een seconde. Zien we erachter los en die dus nu hardjaar achter zich aan heeft, die weer Lindblad voorbij gegaan is.
1: Hardjaar dus op de net buiten de punten. Zoals je net al zei, de eerste 8 krijgen dus punten. Hardjaar 9e, 1,6 seconden achter lossen.
0: Is waren er ook gereden in de long runs. Klopt wel met wat we zien. En nu gaat Leclerc weer aansluiten bij Russell. Je moet jezelf gewoon niet te veel afvragen waar zit ik naar te kijken. Je moet gewoon kijken wie wat waar. En het rare is dat je, en daar heb ik wel wat moeite mee. Je weet normaal gesproken, deze raceauto's hebben zoveel pk. Nou, bij een Formule 1 auto wisselt dat dus met honderden van wanneer dit, wanneer dat. En daarom dat die ronde zo jojo. En dat voelt nog een beetje niet goed, maar ze zijn er mee bezig. En het is al beter dan dat het was in de eerste drie wedstrijden van het jaar. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. En natuurlijk zijn Formule 1 en 4 die roepen, ja, we hebben een sprint. Moet je kijken hoeveel inhaalacties waren. Oh. Ja. Maar hoeveel inhaalacties waren daar driver skill? Ja, dat kun je dus ook weer toevoegen aan de coureur. En hoeveel inhaalacties waren daar van, ik heb elektro en jij niet. Mijn lampje doet het en die van jou niet. Het begint zich hier wel te settelen. Hè? Russell 4e, Leclerc 5e, 6 Verstappen, 7 Piastri. Dan echt wel een gat. Van een seconde of... Wat is dat? 8 seconden naar lossen. Ze hebben het veld eigenlijk gewoon in drie happen verdeeld. Hè? De nummers 1 en 2, dan Norris is uppie. Nou goed, dan deze mannen, Leclerc, Verstappen, Piastri. Dan Lawson, Hadjar Lienblad en Gasly. Die Lawson een puntje pakken. Maar kon Bakker blij mee zijn, want die had hem gisteren helemaal op zijn radar. En hij deed het goed. 8 punten voor Antonelli, 5 punten voor Russell, 7 voor Hamilton en 6 voor Lando Norris. Als ze hem nu zouden afvlaggen, dan gaan ze niet doen, maar wel binnen een rondje of 4. Kijk wel weer, maar vond gisteren naar die kwalificatie. En dat is een, ik weet niet wat dat is. Dat is niet een George Russell ding, dat is een Mercedes ding. Want Toto Wolff zei er ook wat van. Ja, we hadden niet verwacht dat Ferrari het hier zo goed zou doen. Daar klopt iets niet. En dat moet je er niet achter. Dat vind ik
1: moet je
0: niet
1: denken.
0: Kiezen. Ja.
1: Wellicht moet je dat dan denken ik als je dat vindt.
0: Ja, ik vind dat niet chic.
1: Ja, mee eens.
0: Ferrari is staat er niet heel erg bekend. Ja, alle teams proberen te sjoemelen, maar. Echt illegale shit doen ze niet heel veel. Alhoewel ze vorig jaar natuurlijk, of het was toen in China, was ze met 2 auto's afgekeurd. Dus, maar het is wel part of the game. Maar als iemand jou dan verrast, laat ik het dan zo zeggen, dat je, ja, we hadden niet gedacht, inderdaad, dan zal het wel niet kloppen. Dat, nee. Vind ik te kort door de bocht en vind ik ook niet chic. Verstappen laat het varen. Rondetijd van Verstappen is wel terug naar wat ik zei, 32-6, 32-7. En dan rijdt Piastri in één keer weer een 33-4, dus daar komt ook geen pijn van. Er komen er weer een paar puntjes bij. Maar ik denk dat Max en Giampiero heel, heel goed gerealiseerd hebben van... joh, hier valt niet zo heel veel te winnen. We gaan kijken waar we zitten. We gaan kijken hoe het gaat.
1: We gaan racen.
0: Het begint al met die start. Nou, die was alweer niet top. En dan nu gewoon kijken wat we op kunnen doen voor de belangrijke wedstrijd. En die is natuurlijk zondagmiddag om 4:00 Nederlandse tijd. Hè, want het Engelse tijdverschilletje. Wat zijn de rondetijden van Leclerc doen? 32-3 rijdt zijn persoonlijk snelste raceronde. Dus hij zit wel op gas geven op dit moment. Maar hij kan nog niet echt... Ik denk dat ik het om moet draaien. Russell kan Leclerc op dit moment makkelijk verdedigen. En Leclerc zit redelijk tegen zijn maximum aan. En zijn maximum is de snelste raceronde van zichzelf neerzetten. Ja, dan ben je wel aan het trappen. Makkelijk verdedigen. En Leclerc zit redelijk tegen zijn maximum.

0: Kom en via, dit is Silverstone onwaardig. We rijden gewoon veel langzamer dan we hier deden. Als we dicht bij elkaar zitten is dat niet zo erg. Maar de coureurs spreken zich er ook niet over uit.
1: Nee.
0: He? Max heeft natuurlijk van tevoren geroepen, ja, ik heb op de simulator gezet, ik heb erom gelachen. Maar ze komen niet met een detail van, ja, het is belachelijk dat ik midden in Maggots en Beckets een keer moet remmen om wat op te laden. En waarom doen ze dat dan weer niet? Misschien denkt dan het team, oh, dat deden wij niet, laten we dat ook proberen. En dan komen ze weer een tandje dichterbij, wat je niet zou willen.
1: 1,5 seconde voorsprong voor Kimi Antonelli. Groot gat inmiddels. Hamilton, Norris, Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri, Lawson en Hadjar dus net buiten de punt.
0: Ja, en onderaan zie je het, dat het toch gaat gebeuren. Hè? Gasly, de beide Alpines, 11 en 12. De beide Audis, 13, 14. De beide Hazen, 15, 16. De beide Williamson, 17, 18. Dat doet Albon het best oké. En dan hebben we Bottas, dan de beide Aston Martins en Perez, maar die heeft de stop gehad. Leaving the track voor Nico Hülkenberg. Hey. Zag ik daar iets met Norris?
1: Oké. Wat zag je?
0: Nee, ik ga even goed kijken.
1: Lance Stroll in de pits.
0: Zij wachten hier ook. Nee, daar is... Ja, kijk, die Russell die komt in één keer een klapje dichterbij. Want Norris reed in niemands hand, zei ik, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat is in één keer 1,3 seconden. Kijk. Lando Norris. Het is irritant dat die auto wit is, dat je denkt, ja, is dat dan iets of iemand anders? Want ze zijn natuurlijk normaal oranje. Daar in de achtergrond, als je meekijkt met onze mooie Lando stand, 16.000
1: Ze heeft ook niet
0: man.
1: Mooi gedaan van McLaren.
0: In het knalgeel.
1: Zij zijn toch oranje, weet je, in je eigen land.
0: Ja, maar ze zijn, omdat het hun 1000ste Grand Prix was als McLaren. Dit is de livery van de 1962 McLaren van Bruce McLaren met die groene streep eroverheen.
1: Ja, en een beetje met Google Gemini, ja, maar dat, ja. Volgens mij. Sponsor.
0: Ja. Plus je kunt weer een modelautootje uitbrengen, Jack, ja. Waar er in Engeland...
1: Maar ik vind het gewoon niet mooi.
0: Nee. Maar we hebben het er wel over. Marketingtechnisch werkt het. Terug aan boord bij iemand. En dat is Isaac Hadjar, die inmiddels Liam Lawson in het vizier heeft.
2: Man, that was crazy.
3: Yeah, we saw
2: moved on the braking so hard.
3: Yeah, we saw that.
0: Nou, wij hebben het niet gezien, maar het schijnt dat Liam Lawson, en we weten dat van hem. Liam Lawson maakt niet graag vrienden op de baan. Of ik ga het anders zeggen, maakt makkelijk vijanden op de baan. En die voelt er helemaal zijn hang bij. Dit zit op geen bal. Nou, moving on the braking. Ja, hij heeft volledig gelijk. Hij heeft, Hadjar, volledig gelijk. Het zou mij verbazen als Lawson hier niet een under investigation voor krijgt. Dit is wel een beetje heftig, hoor, met Sto. Goeiedag. Volledig terecht aan boord radio van Isaac Hadjar. 16 van 17. 17 van 17, oftewel de laatste ronde loopt. En Norris heeft in één keer George Russell aan zijn taas. Lijkt hem daar ook wel te verdedigen. Heeft hij dan een fout? Hij zat 2,8 seconden ervoor, hè? Maar in één keer ze schakelde naar het shot van Cops Corner. En ik zag daar die witte vlek. Ik dacht, hé, wat doet als het Norris is, wat doet hij daar dan? Maar geen moment gezien. Of andere intonatie, geen moment gezien.
1: Geen moment gezien.
0: Bedoel je heel andere dingen mee. Zitten mensen thuis die zeggen, jij ziet nooit wat. Ja, kan gebeuren. Maar ja, als je mol heet, dan is het sowieso wel een wonder dat je wat ziet.
1: Absoluut, man.
0: Ook weer dichtgetimmerd. Kimi Antonelli die gaat op weg naar zijn allereerste sprintoverwinning. Wordt dan maar de jongste sprintwinnaar uit de geschiedenis. Hij is al de jongste polesitter, de jongste raceleider, de jongste kampioenschapsleider. Pakte die leiding in rondje 8 van 17. Hè? Dus hij heeft daar echt gewoon zitten loeren. En ik hoopte dat Lewis Hamilton dacht van, ik ga eens even kijken hoe het zit. Maar dit is het dan.
1: Ja, hij checkte toen wel in het begin wel goed uit, die Hamilton. Maar ik denk dat de Mercedes wat voorzichtiger met de band is omgegaan.
0: Ja, dus zat Kimi op P2 uit luxe.
1: Ja.
0: En dat is dan genoeg voor de Ozo-jongen Kimi Antonelli. De vrolijkheid zelf en een knetter goede coureur. Want hij won nog nooit een sprint, maar dat is nu wel gebeurd. Want daar komt hij langs, start-finish. Het zwart-wit geblokt wordt gezwaaid en hij wint hem voor Lewis Hamilton met een gat van 2,7 seconden. Lando Norris mag mee naar het sprintpodium en krijgt ook een medaille. Russell toch nog mooi vierde. En Verstappen, let op in de achtergrond. Ah, die is niet dicht genoeg bij. Leclerc dus 5, 6 Verstappen, 7.

0: Piastri, dan Lawson, Hadjar. En kijk, die Hadjar, die probeert het nog een keer, hè. Ja, hij moet er dichtbij zitten, want als hij hier 5 seconden straf voor krijgt... Oh, dat gaat wel genoeg zijn. De wedstrijdleiding heeft nog niks geroepen daarover. Laten we het zien.
1: Jawel, door een 15 incident noted.
0: Noted, oké. Dan gaan ze straks, dan moet hij zich straks melden. En dan, ja. Hij is wel, op dat punt vond ik hem wel heftig, hoor. Maar goed, Antonelli.
2: Nice work, Kimmy. Very impressive, mate. Very well done.
3: Let's go. Let's go.
2: In control all the way.
0: Dat is niet helemaal
1: waar. Nee, dat wou ik net zeggen.
0: Want hij pakte pas in ronde 9, zeg maar, de leiding. Maar vanaf het moment dat hij aan de leiding is, zeker, zeker in control. Absoluut.
1: Op het laatste moment nog even een black and white vlaggetje voor Lance Stroll. Track limits overschreden.
0: Yo, doet hij nooit. Ik had van de week een foto gezien waar hij zijn auto parkeerde. Kon hij hem ook al niet eens binnen het parkeervak krijgen. Ja, Lewis. Het had zo mooi kunnen zijn. Hij gaat er tevreden mee zijn, hoor. Dat is het. Thuispubliek. Maar dat had natuurlijk ontzettend graag gewonnen. Maar dat is wel weer het mooie van Silverstone. A is het Mercedes wat in Brackley zit. En B, zij herkennen goede coureurs.
4: Please, mate. What up?
3: Yeah, well done. Good job. Just hey guys, let's get a ride for once, please.
0: Ja. Hij zegt eigenlijk, heb ik eindelijk een goede auto en dan zie je wat ik ermee kan. Dat is wat hij verkapt zegt, weet je. Ja. Let's get it right for once, please.
1: Dus meer naar voren op de grid, dan kan ik meedoen voor die overwinning.
0: Dat moet vandaag nog een keer.
1: Maar goed, hij heeft 3 plaatsen goed gemaakt. Wat zegt Kimmy?
3: Now we'll focus on to the next one.
5: Kimmy, well done. Does that fastest lap make you happy at the end?
3: Yeah, it makes me happier.
0: Ja. Hij krijgt er niks voor, maar zet inderdaad in zijn laatste ronde nog even de snelste race onder neer. 1.31.6. Om aan te geven dat er marge was. Maar je weet ook, alles wat je aan electropower en boost en dingen in je auto hebt, die kun je in die laatste ronde er allemaal uitblaffen. Want je hoeft na de streep niet meer te verdedigen. Kimmy Antonelli, de winner van de sprint voor Lewis Hamilton, Lando Norris. Dan Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri en Liam Lawson pakt het laatste punt.
1: Maar dan zetten we even een vraagteken bij.
0: Ja.
1: Will be investigated after the sprint. Dat incident.
0: 5 seconden straf krijgt Lawson, komt hij op 35-2. Zakt hij ook nog achter Lindblad weg. Als hij 5 seconden straf zou krijgen, zakt hij achter Lindblad weg.
1: Pakt Hadjar dat ene puntje.
0: Maar dat is aan de stewards. Dat zijn de heren Gert Enzer, Tanja Geilhausen, Mathieu Remery, Pedro Lamy, de Portugees. En de lokale steward is Bridget Norbury. Past allemaal in het plaatje van Antonelli. Er moet toch een Italiaanse journalist zijn die nu al bezig is met een boek voor het einde van dit jaar. Want dit is... moet je voorstellen. Hè? Die Italianen die zitten in MotoGP, zitten ze redelijk oké. Okay. Laten we daar voorzichtig in zijn. WK, not. Wielrennen, not. Yannick Sinner bij tennis, oké. Okay. Maar deze Kimi Antonelli heeft eigenlijk de natie wel redelijk in vlam gezet. En dan zijn er natuurlijk diehard Italianen die nog steeds roepen, hoe hebben ze hem bij Ferrari kunnen missen? Dat was omdat Toto Wolff hem al heel vroeg ook in de karts met die ster op zijn hoofd liet rijden.
1: Ja. Italianen zijn natuurlijk wel helemaal blij, want ze hebben ook het WK voetbal gemist, hè?
0: Dat zeg ik.
1: Italianos.
0: Geen Italië bij het WK voetbal. Maar kijk nog even om, is er al iemand die je kan knuffelen? En wie moet dat dan zijn? Als Max er is, komt er altijd een knuffel. Hier komt een handje, denk ik. Nee, knuffel. Helemaal goed.
1: Ja, even op de weegschaal.
0: Mooi is, straks om 4 uur, fout, 5 uur, gaan we natuurlijk gewoon kwalificeren. Normaal kwalificeren. En dan kan het zomaar weer anders zijn.
1: Heel anders verwacht ik niet helemaal, hoor. Maar een beetje.
0: Het zou mij verbazen als Ferrari daar weer pole position zou pakken. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Dat is een goeie.
0: Maar laat ze ons maar het tegendeel bewijzen. Wat er daar zijn. Er komen ze dadelijk, als er plichtplegingen geweest zijn... komen er wat jonkies. Een 11-jarige John Pahal. Een kadetkampioentje. Die gaat de bronzen plak uitdelen. 13-jarig meisje. Andy Stewart. Die rijdt in de Championship Future Karting. En een andere jongen, 12-jarige Emerson McAndrew. Die rijdt in het EK Via Karting. Die gaat de gouden plak uitleveren. Mooi Lando houdt een gestrekte armen ongeveer. Die denkt, ik moet die man een beetje van me afhouden. Want Vince Soulayem is weer voor. Het raar is, als sporter, want hij heeft natuurlijk ontzettend veel rallyen gedaan. Het was echt een hele goede rallyrijder.
1: Absoluut.
0: Had hij moeten blijven doen.
1: Ja, had lekker in die auto blijven zitten.
0: Mohammed Bin Soulayem, hij was echt niet te kloppen, jongen, in die dingen. Dit zijn mensen die heel veel geld betaald hebben om heel erg dichtbij te staan.
1: En heel hard te schreeuwen.
0: En heel veel lawaai te maken. Er zijn van die evenementen, daar kan je studenten inhuren die dat doen. Als je aankomt lopen, denk je, waar staan die nou te gillen? Ja, die worden betaald om te gillen.
1: Ja. Betaalde gillers.
0: Ja, maar het heeft, omdat de tribune best ver van deze plek is. En wat MotoGP doet, die hebben we dus met een ander podium. Maar goed, hier is David Coulthard met Lando Norris.
6: Sprint podium en first of all our third place finisher. I suspect you're reasonably happy with that, because you were a bit out of position in quali, made a great start,
7: yeah.
6: And then, well, you get to take the third place.
7: That was a very good race. I'm very, very happy. Good start, good first lap. Not the pace to go with these guys, but I had a good battle with George and a lot behind me, so pleasantly surprised with today. So not good, but it's just a sprint, so we have to do it all over again tomorrow.
6: Yeah, and of course you've got qualifying later on as well. So generally the car was feeling more together, because you have had some difficulty through free practice and quali. We didn't see any mistakes there.
7: Thank you.
6: Well done.
7: Yeah, no, there was a couple little things we can certainly do better for later and better into tomorrow. So now it was a good race, good points. I gave it everything I could. As George was catching me pretty quickly at the end. So now it was a good race, and congrats to these two as well.
6: Did you say gorgeous, George?
7: No, I would never say.
6: Oh, sorry, it's my hearing, not so good. Okay, Lando, congratulations. If you stay here, please, I'm going to bring in our second place finisher, Lewis. Congratulations, please, we just bring you forward a little bit. Otherwise, we lose you into the screen there. Now, you gave the crowd what they wanted yesterday with that amazing pole position. The start went very well. You had to be decisive into turn one, and it looked like you had control of the race, but Kimi just had too much pace towards the end.
8: Yeah, big thank you for everyone that's here. The crowd is amazing here, so. And also, this is like the most energy I've seen in the pit lane before, so.
6: Yeah, you have your super you fans right here.
8: Yeah, tough race to keep the Mercedes behind. I did say that was potentially the case yesterday. And obviously with it being so windy today, big, big headwind down the back straight. I mean, he came flying past. I mean, I was pushing as hard as I could. I gave it absolutely everything. But well done to Kimi. And we got work to do to try and close that gap so we can keep up.
6: Yeah, well, you've got some more knowledge now to take into qualifying later in the Grand Prix, of course. Just put us in the cockpit in terms of how you were using your energy to try and defend, first of all. And it looked like you used a lot of it early, and then in the end, you just couldn't defend on Hangar Straight.
8: Yeah, they're particularly quick up to turn six. And so I had to sometimes use the boost there. But one of the biggest places is as you come out and turn, when you come around Stowe, turn 15, you get on the power and there's no power. And that's where he was catching me massively. Then getting into the overtake mode. And once he got the overtake mode, then I couldn't hold him back after that because he has extra deployment through the lap. And I couldn't break that that 1 second barrier then. So as soon as that was lost, I knew he was coming.
6: Yeah. Oh, well, congratulations nonetheless. A very strong sprint for you.
0: Los van zijn eerste regel, goed interview van Lewis Hamilton. Die roept de great crowd.
6: Our race sprint
0: winner. De winnaar dan.
6: Congratulations. They're quite a contrast, 21 years difference in age. This is Lewis's 20th British Grand Prix, only your second, but we got to see you go toe-to-toe, and you fainted as if you were going to overtake down into Brooklands, and then you obviously got the overtake a couple of laps later, so you enjoyed that battle.
9: Yeah, it was a very fun first 10 laps with Lewis. We were both pushing very hard, and when I got into overtake, I knew my chance was coming. And then out of four, that lap was very close. That I went alongside in Brooklands, so he used the boost, and I decided to wait. And then obviously going into Stowe, I used everything I had, and then I was able to overtake. And from that point on, I just tried to get into my rhythm and just try to break the overtake that he had, and then just try to bring it home.
6: Now, you've been racing since you were a small kid, but can you really believe the run of form that you're having right now, just win after win?
9: Yeah, I mean, obviously the momentum is there, and we're doing a great job together with the team. But of course, you know, we can't let our guard down, you know, lower, because Lewis and Ferrari are doing an incredible job, and Red Bull, McLaren, they're coming, and obviously also George is super quick. So we just need to keep raising that bar, and you know, keep delivering performances.
6: Well, congratulations on that. If you wouldn't mind going between Lewis and Lando, please, and form up as
9: Thank
6: if you're
9: you.
6: On a podium. I'll take that microphone. And at this point, what we're going to do, we have our present right here with us, but we're going to bring out the future. We have our karting champions who are going to present the awards to our top three.
0: Kijk, daar zijn ze.
6: Congratulations to Leuk. You all on receiving those awards. And if I could just ask the everyone to face the cameras for a short. Well, Lando's getting some advice here from one of our karting champions.
1: Snijden hem er ook nu af, heel goed.
6: Excellent, and if we can just bring the kids out, once you've done that, please, and we'll just get a photograph with our top three.
1: Heel
6: well
1: goed.
6: Done to the karting champions. Oh, Lando's still getting some advice there, so sorry, Kimi, if you wouldn't mind just...
0: Vader Antonelli kijkt hoe de foto's worden gemaakt met de jonkies.
6: Once again, everybody, our sprint podium.
0: De... Congratulations, medailles, want ze zijn tegenwoordig plaquettes, zoiets zou willen noemen, mogen uitdelen. Antonelli, Hamilton verdelen het podium 1, 2 en 3. De Britten zijn blij. Russell wordt 4, Leclerc wordt 5, Verstappen wordt 6. En dan Piastri, Lawson en Hadjar piste buiten het potje. Maar we gaan kijken of Liam Lawson daar later vandaag nog een straf voor kan krijgen. Jack, dank voor nu.
1: Ja, tot
0: de
1: straks.
0: Sprint as usual, fast and furious. Wij zijn er, IJzerwedderdienen, met Formule 1 natuurlijk weer om even voor de klok van...
1: Vijven
0: met de kwalificatie van vandaag. En tot die tijd zit op de bok en we ruiken de sausijzenbroodjes al. Robert Delor, veel plezier daarbij.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
11: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
12: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho González en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaart Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegens in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna 3/4 onder controle. En voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. En de 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e, Lando Norris 3e. Kwalificatie is vanmiddag nog, de race morgen om 4 uur. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk.
6: Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap lang zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht is als volgt. Om 7 uur Canada tegen Marokko. Later vanavond om 11 uur Paraguay tegen Frankrijk.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat ruim 200 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files. Maar er zijn ook ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Porren. 1/2 uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een auto met pech. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel 1/2 uur oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
8: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? 1/2 kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
1: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Hey, dat is Tom die net parkeert.
14: Hey, oh, sorry.
13: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
15: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm?
16: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
13: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
17: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
18: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook. Uit de meterkast.
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Grand Prix Radio.
4: Robert Delor. Voetbalclub NEC heeft de plannen voor de uitbreiding van stadion De Goffert gepresenteerd. De verbouwing begint volgend jaar, de grachten verdwijnen en de stadioncapaciteit groeit naar 15.000 plaatsen. Mooi nieuws voor de voetbalfans.

0: Free Radio. Jouw sportradio in de Randstad op FM 97.6. En verder gewoon overal waar je 5G, DAB+ of wifi hebt. Zelfs via je slimme airfryer komen we binnen als het moet. Ja, vanmiddag om 5:05 gaat de Tour de France van start vanuit Barcelona in Spanje. Maar het is toch echt de Ronde van Frankrijk. Met Mathieu van der Poel aan de start. Strijden voor de gele trui zit er waarschijnlijk niet in voor hem, maar wellicht een ritzegen, dat is zeker mogelijk. In aanloop naar de Tour vertelde hij, Mathieu van der Poel, aan de NOS hoe hij deze Tour ingaat en wat zijn doelen zijn.
1: Ja, ik zeg, het is een beetje moeilijk niet, maar ja, het is voor mij gewoon proberen. Vorig jaar was denk ik heel goed, totdat ik mijn longontsteking kreeg. Maar ja, hopelijk dit jaar kan ik in dezelfde vorm aan de start staan en gewoon proberen voor ritten te gaan en mooie dingen te laten zien. En dan is het voor mij geslaagd.
0: Ja, een van de grootste kansen om een rit te winnen is morgen al voor Van der Poel. Vandaag is die kans een stuk minder, aangezien er een ploegentijdrit wordt gereden. Toch wil Mathieu van der Poel uiteraard ook vandaag een zo goed mogelijke tijdrit proberen te rijden met zijn ploeg.
1: Dat is wel het plan natuurlijk, om toch een beetje in de running te blijven voor eventueel nog eens voor die gele trui te gaan. Maar ik denk wel dat we realistisch genoeg zijn om te beseffen dat dat heel moeilijk gaat worden. Maar ja, we gaan het wel proberen. In principe moeten we met de renners die we hebben wel in staat zijn om een goede tijdrit te rijden. Maar ja, het is natuurlijk een heel specifiek onderdeel en het zou mooi zijn moesten we een mooie tijd kunnen rijden.
0: We gaan het vanmiddag zien. Mathieu van der Poel hoorde je bij de NOS. De eerste ploeg rolt aan het einde van de middag om 5:05 van het startpodium. Terwijl de laatste renners rond 7:15 vanavond over de streep worden verwacht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven hun visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steenbergen scherpte eerder deze zomer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan en toonde bij het Open NK opnieuw haar veelzijdigheid. Ze noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 27,4 seconden... waarmee ze Tessa Gielen en Maaike de Waard voorbleef. Ze richt de blik inmiddels op een nieuwe poging om haar eigen mondiale toptijd op de 100 meter vrije slag verder aan te scherpen. Zelf houdt ze de verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6.37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. Nu ze officieel weer terug is in de sport.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
3: U te top, mijn selecta.

Radio, jouw sportradio, richting 14:30 met nieuws uit Duitsland, waar Jurgen Klopp heeft bevestigd dat hij in gesprek is met de Duitse voetbalbond over het bondscoachschap. De oud-trainer van Liverpool geldt als dé topkandidaat om het stokje over te nemen, al is er volgens Klopp nog wel een paar hobbels te nemen voordat het zover is. Dan een bijzonder verhaal vanaf het WK voetbal. De spelers van Egypte keken vlak voor de strafschoppenserie tegen Australië nog snel naar de beelden van een juichende Kylian Mbappé na een benutte penalty. Een opvallend staaltje mentale voorbereiding. En het werkte, want Egypte won de serie en plaatste zich voor de volgende ronde ten koste van Australië. Dan nog even naar Nijmegen. NEC heeft de plannen voor de uitbreiding van de Goffert gepresenteerd. De eerste werkzaamheden moeten volgend jaar in de zomer beginnen. De grachten gaan verdwijnen en de tribunes schuiven dichter naar het veld. En de capaciteit groeit dan naar zo'n 15.000 supporters in Nijmegen. En natuurlijk vanmiddag ook nog de Formule 1 kwalificatie voor de Grote Prijs van Engeland. Om 5:00 is dat live bij ons met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En straks blikken we er even terug op afgelopen nacht. De wedstrijd van Argentinië tegen Cap Verde op het WK voetbal hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Bestel je obu op netlink.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
12: chicken. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
19: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
21: Grand Prix Radio.
22: WK Update.
23: Argentinië heeft na verlenging Kaapverdië verslagen met 3-2. Voor Kaapverdië scoorden De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. De beslissing viel via Cristian Romero en via Dini Borges. Het dappere Kaapverdië heeft Argentinië lang lastig gemaakt. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de achtste finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Egypte heeft zich geplaatst voor de achtste finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht is als volgt. Vanavond staat Canada tegen Marokko om 7 uur op het programma. Later vanavond speelt Paraguay tegen Frankrijk om 11 uur.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 180 kilometer file. Er staan vooral files door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Er zijn ook ongelukken gebeurd. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrikerk-Driel, 20 minuten extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt het Vonderen en Born, een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en de Meren een kwartier op onthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Door wegwerkzaamheden op de A20 is de druk rond Rotterdam, met vooral op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Bresseplein een half uur op onthoud. En door werkzaamheden op de A50 staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Vanaf Hoenderlo is de vertraging 3 kwartier.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Robert Delore.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het WK-sprookje van Kaapverdië is voorbij. Daar heb je vast wel wat van meegekregen. Afgelopen nacht was die wedstrijd van hun tegen de wereldkampioen Argentinië. Ja, en Kaapverdië dwong zelfs een verlenging af en maakte er een spectaculair duel van. Uiteindelijk won Argentinië dus met 3-2, waardoor het avontuur voor de WK-debutant eindigt. Met welk gevoel neemt Kaapverdië een afscheid van het toernooi? Dat vertelde middenvelder Laros Duart na afloop van de wedstrijd bij de NOS.
1: Ja, het moet nog landen eerlijk gezegd. Maar ik denk wel dat we met een heel trots gevoel terug kunnen gaan. Ik denk dat we hebben gezien dat eigenlijk heel de wereld achter ons stond. Ja, dat is een gevoel dat is moeilijk te omschrijven. En ja, als je dan ook nog eens tegen zo'n sterke tegenstander dit kan neerzetten. Dat je eigenlijk zo dichtbij bent nog. En ja, we hebben ook laten zien dat we kwaliteit hebben. Dus de combinatie daarvan. Kwaliteit die we hebben, maar ook dat we eigenlijk letterlijk in onszelf geloven. En daarmee ook heel de wereld achter ons hadden staan. Dat heeft echt een power losgemaakt bij ons. Ja, prachtig. Je wilt eigenlijk gewoon niet naar huis. Het is zo zuur. Maar tegelijkertijd ook weer prachtig.
0: En daarmee zit de knock-out fase erop. En dat betekent dat er nog maar 16 landen over zijn in de race om de wereldtitel. Vandaag worden de achtste finales afgetrapt met 2 wedstrijden. Om 7 uur vanavond Canada tegen Marokko. En om 11 uur vanavond Paraguay tegen Frankrijk.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudige landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interland zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Dit is jouw sportradio.

Free Radio, jouw sportradio. De klok kruipt richting 3 uur. En dat betekent dat we langzaam maar zeker toewerken naar deel 2 van de middag. En dat wordt een hele leuke middag. Want om 5 uur, dan gaan we kwalificeren op Silverstone voor de grote prijs van Engeland. Ja, de Formule 1. En uiteraard nemen Olaf Mol en Jack Ploy je met hun live commentaar mee in alle actie daar. En straks ook nog Alexander Stevens in de middag met updates uit de sportwereld. Met onder andere het WK voetbal en ook wielrennen. Ja, de Tour de France die start vandaag. Dus blijf er gezellig bij en veel plezier zometeen met Alexander Stevens. MUZIEK

0: Free Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd 6e. Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht meldt het volgende. Om 7 uur speelt Canada tegen Marokko. Later vanavond om 11 uur speelt Paraguay tegen Frankrijk.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en de Meren een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is 1 rijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam van Knoopend Terbrechtseplein. Een kwartier door werkzaamheden op de A20. En de A50 is dit weekend dicht door werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om via de N304 Apeldoorn richting Ede. Daar staat file tussen Hoenderlo en Otterlo. De extra reistijd is 3 kwartier.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
17: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderman. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Grand Prix Radio.
7: Alexander Stevens.
8: Goedemiddag. In het voetbal heeft NEC tijdens de open dag de ontwerpen voor de uitbreiding van het Goffertstadion gepresenteerd. Ze willen de capaciteit verhogen naar 15.000 plaatsen binnenkort.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, jouw zaterdagmiddag met temperaturen die kunnen oplopen tot maximaal 27 graden. Lekker weer dus. In Nijmegen is tijdens de open dag bij NEC het ontwerp voor de uitbreiding van het Goffertstadion gepresenteerd. NEC wil namelijk de capaciteit in de eerste fase verhogen naar 15.000 plaatsen. Dat wil men realiseren door de grachten rondom het veld, de hele karakteristieke grachten, dicht te maken. Dicht, ja. De werkzaamheden moeten volgende zomer van start gaan. En met die uitbreiding hoopt de NEC te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar kaarten. En de faciliteiten voor de supporters natuurlijk te verbeteren. En in datzelfde voetbal als het gaat over Eredivisie heeft PSV zich gemengd in de strijd om Sven Mijnans. Ja, de mannen uit Eindhoven willen hem namelijk inlijven en zijn in gesprek met AZ. Daar zit hij nu. AZ heeft echter een prijskaartje van 15 miljoen euro aan hem hangen. En PSV is niet de enige geïnteresseerde club, want ook vanuit Italië hebben Como en Juventus aangegeven bij AZ dat ze hem willen hebben. De komende periode moet uitwijzen waar dus de toekomst van Sven Mijnans ligt, nu er serieus werk van hem wordt gemaakt door zowel PSV als buitenlandse clubs. We houden het voor je in de gaten. Zometeen hier, ja, Sport in het Kort met Gert-Jan van Acooi. Hij is onderweg. Hij loopt rond op de sportredactie. Maar eerst Simply Red bij Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uit de twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoletto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, je zaterdagmiddag. We zitten rond 3:30 in het noorden, kan af en toe wat regen vallen. In het zuiden is het gelukkig droog, met perioden met zon. Temperaturen vandaag tussen de 19 en 27 graden. Morgen ietsjes frisser, in het zuiden soms wat zon. Maar in de rest van het land kans op lichte regen morgen. Temperaturen morgen tussen de 18 en 23 graden. Het is je zaterdagmiddag met zometeen natuurlijk WK voetbal. Ook natuurlijk even vooruitblikken richting de sprintrace. Zometeen hier om 5 uur. Wij zijn jouw sportradio. Wij zijn Grand Prix Radio. Baby, I'm

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
14: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder

0: winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Gekke lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Je geprikkelde huid verzorgen aan insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag! En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: Grand Prix Radio. WK-update. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Dit is het programma van vanavond en vannacht. Om 7 uur speelt Canada tegen Marokko. Om 11 uur vanavond staat Paraguay tegen Frankrijk op het programma.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat ruim 150 kilometer file. Veel files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knopend Oude Rijn een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam, van Knopend Bresseplein 20 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Waalwijk en Afrit Heusden. Een half uur vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En door werkzaamheden op de A50 staat er file op de N304, Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, 20 minuten oponthoud.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Alexander Stevens.
14: Met zometeen hier de WK voetbal.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Teddy Swims en Guilty op je zaterdagmiddag 4 juli. De aftrap van de Tour de France. Ja. De Tour de France in Barcelona. Ja, het is raar, maar hij start in Spanje straks iets na 5 uur. En Mathieu van der Poel staat natuurlijk ook met zijn ploeg aan de start. In aanloop naar de 113e editie heeft zijn team een uniek kijkje gegeven in de voorbereiding. Een inkijkje zelfs. Met videobeelden. Ze hebben zich tot in het kleinste detail voorbereid en klaargestoomd voor 's werelds grootste wielerwedstrijd. De ploegentijdrit is vandaag. Ja, alle topteams zijn er natuurlijk bij. 5 over 5 dat de eerste ploeg zal gaan starten. En die ploegentijdrit is vandaag een rondje rond de kerk in Barcelona. Een kleine 20 kilometer lang, met daarin wel een bergje. De laatste renners worden rond 7:15 over de streep verwacht. En daarna weten we gelijk wie de eerste gele trui pakt. En uiteraard houden we je daarvan hier op de hoogte. Nog veel meer zaken natuurlijk die eraan zitten te komen, want sport in het kort is onderweg. Gert-Jan van der Kooi loopt op de sportredactie. Je hoort hem zometeen hier na de nieuwe van Somber bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: zanger was Limaal. Het treedt trouwens nog steeds op. En Too Shy was hun grootste hit. Tijd voor het WK. Ja, we gaan het even doornemen. Wat is er vanavond qua WK-voetbal te zien? Want, ja, vandaag barst de strijd los in de felbegeerde achtste finales. In Houston, maar ook in Philadelphia worden de allereerste twee tickets voor de kwartfinales verdeeld. En dat tijdens een historische Amerikaanse feestdag, want het is vandaag de 4th of July. Om 7 uur vanavond voetbalt Canada tegen Marokko. Het beruchte Marokko, als we kijken naar Oranje. De achtste finale dus in het Houston Stadium. Dat is in Houston in Amerika. Paraguay heeft vanavond de taak om Frankrijk van zich af te houden. Dat wordt een zware. De wedstrijd start om 11 uur en wordt gespeeld in Philadelphia. In het Philadelphia Stadium. Alle wedstrijden natuurlijk zijn te volgen bij NPO 1. En alle uitslagen en alles rondom het WK kan je hier volgen bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jetten in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jetten nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon, daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon, dan wel ietsje minder warm.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de achtste finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap lang zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de achtste finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de achtste finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht. Vanavond om 7 uur staat Canada tegen Marokko op het programma. Later om 11 uur staat Paraguay tegen Frankrijk op het programma.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar de files nemen nu af. Er staat nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Langs de files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een half uur extra reistijd.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elk

0: leven.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
6: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
14: Grand Prix Radio.
15: Alexander Stevens.
16: In het voetbal gonst het van de geruchten rond de transfer tussen Juventus en Paris Saint-Germain. Het zou gaan om Randall Kolo Muani. Maar er zijn meer geruchten. Zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, je zaterdagmiddag inmiddels 4 uur geweest. En ja zeker, straks om 5 uur. Hier live de Formule 1 sprintrace. Zometeen erover veel meer, eerst even voetbal. In het voetbal gonst het namelijk van de transfergeruchten, nu de meeste periodes rondom transfermogelijkheden geopend zijn. Want volgens de laatste berichten zou Juventus op het punt staan om Randal Kolo Muani over te nemen van Paris Saint-Germain. De aanvaller lijkt daarmee de overstap te maken naar de Serie A. Tegelijkertijd lijkt een transfer van Xhaka naar Chelsea van de baan te zijn. De markt is in beweging, blijft ook in beweging. De komende weken worden er nog veel meer transfers verwacht. Nu de clubs hun selectie voor het nieuwe seizoen kunnen en mogen vormgeven. Het is automatisch ook het weekend van, inderdaad, heel goed, je houdt het bij, de Tour de France. Het is sportief, is het een topweekend. Straks iets over 5 is de aftrap van de eerste etappe. De eerste etappe is een ploegentijdrit. Geldt dat als een etappe? Ja, min of meer, dat mag je een etappe noemen. Iets over 5 gaat de eerste ploeg van start. Het blijft natuurlijk ook een WK voetbalweekend. Straks praten we hierbij over de 2 wedstrijden van vanavond. Er zit een echt hele leuke bij. En het is het Formule 1 weekend van de Grote Prijs van Engeland. Ja, op Silverstone. Waar een opvallende gast wordt verwacht in het paddock. Namelijk de man die een jaar geleden daar werd ontslagen bij Red Bull. De voormalig teambaas Horner, Christian van Voren. Naar verwachting zal hij er rondlopen wederom. Hij is al gespot dit weekend, dus de vraag is of ze hem opnieuw in beeld brengen. Er gaan wat geruchten natuurlijk dat hij werkt aan een boek met zijn memoires. Er gaan ook geruchten dat hij bij andere Formule 1-teams aan het werk kan. Er zijn ook geruchten dat hij zoveel geld heeft meegekregen dat hij de komende 10 jaar niks in de Formule 1 mag doen. Want we missen hem ook als analist, want dat was wel logischerwijs het eerste wat hij had kunnen doen. Maar ook dat is er niet. We weten natuurlijk niet wat er in die afkoopsom met Red Bull in de kleine letters heeft gestaan. Maar hoe dan ook, er is een hoop over te doen. En dat zijn de sportieve activiteiten dit weekend, waarvan wij we uiteraard jou op de hoogte houden. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft veel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Sport Radio. Het is je zaterdagmiddag. We zitten rond 16:30 inmiddels. En in het noorden vandaag kans op wat regen. Op sommige plekken is dat al geweest. In het zuiden is het droog gebleven. Er zijn ook nog perioden met zon links en rechts. En de maximale temperatuur vandaag was en is 27 graden om en nabij. Morgen in het zuiden soms wat zon. Elders kans op bewolking morgen, zelfs met lichte regen. Dat geldt voor het hele land. Morgen temperaturen die niet boven de 23 uitkomen. Ja, dat is dan wat minder. Desalniettemin is het wel lekker om een beetje wat frissigheid te hebben. Zometeen even bijpraten over autosport, de DTM. We gaan het ook hebben over Rinus Vicky in de IndyCar, zijn toekomst. Natuurlijk over de Formule 1, want het is een Formule 1 weekend op Silverstone. En natuurlijk de Tour de France in combinatie met het WK. Kortom, qua sport zit je hier echt helemaal top. Het is hier zaterdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Or

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper.

0: verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Stroom, waar is het warm? Horeca de barbecue.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
4: WK Update. Colombia heeft in Kansas City met 1-0 gewonnen van Ghana en zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales. Ondanks de kleine marge waren de Colombianen veel te sterk. Argentinië heeft Kaapverdië na verlenging verslagen, 3-2. Kaapverdië kan nog knap langs zijn met goals van De Roy Duarte en Sidney Lopez Cabral. Argentinië trok uiteindelijk aan het langste eind en speelt in de 8e finale tegen Egypte. Egypte heeft zich geplaatst voor de 8e finales door Australië na strafschoppen te kloppen. Na 90 minuten plus verlenging was het 1-1. Daarna wonnen de Egyptenaren de serie vanaf 11 meter. Het programma van vanavond en vannacht is als volgt. Vanavond staat Canada tegen Marokko om 7 uur op het programma. Later vanavond speelt Paraguay tegen Frankrijk om 11 uur.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was druk op de weg vanmiddag. De files worden nu wat korter. De langste files staan nog op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Bresseplein een kwartier oponthoud door werkzaamheden op de A20. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Voor Otterlo 10 minuten vertraging.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Alexander Stevens.
8: Het is een heerlijk sportief weekend met zometeen Formule 1 voor je.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zometeen iets voor 5 uur schakelen we naar Olaf en Jack voor de kwalificatie. De race morgen natuurlijk op het circuit van Silverstone. En morgen hebben we ook een voorbeschouwing natuurlijk met Olaf en Jack. Ze nemen je mee daarin in de belangrijkste verhalen rondom dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap tot en met de laatste ontwikkelingen in het paddock. Morgen inschakelen, 3:50 begint die voorbeschouwing hier bij Grand Prix Radio met Olaf Mol en Jack Ploy. Zometeen dus om 5 uur de kwalificatie voor die race van morgen. Even naar Amerika, want Rinus van Kalmthout, ja, je kent hem als Fieke, navigeert met vertrouwen eigenlijk door de hectische transferperiode in de IndyCars. Terwijl de rijdersmarkt voor volgend seizoen volop daar in beweging is, geeft hij aan, heel rustig, dat hij een, ik quote, een vrij goed beeld heeft van zijn volgende stap in de IndyCar. Nou, hij doet het iets breder. Hij zegt in de Amerikaanse raceklasse. Daarmee zegt hij niet specifiek IndyCar, maar daar kunnen we wel van uitgaan. Het zogenaamde Silly Season is namelijk in volle gang en er vinden heel veel verschuivingen plaats op de grid in Amerika. Rinus lijkt zich echter geen zorgen te maken en kijkt met behoorlijk wat zelfverzekerdheid naar zijn toekomst. Maar zegt niet hoe of wat. Dat moeten we nog wachten. Daarop moeten we nog wachten, maar binnenkort waarschijnlijk ook meer duidelijkheid daarin. Zometeen hier nog even sport in het kort. Gert-Jan van der Kooij op de sportredactie bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde twee nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is dat bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Fijne verjaardag.
0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
21: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden en vriendinnen van sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn hier samen voor jou om je het komende uur en een beetje mee te nemen door de officiële kwalificatie voor de Grand Prix van Silverstone morgen. De Formule 1 Pirelli British Grand Prix 2026, zoals die officieel heet. Natuurlijk een prachtig circuit Silverstone met mooie sectoren. 5891 meter active arrows, 4 stuks maar liefst. En natuurlijk de overtake detection. Dan moet je binnen een seconde van iemand zitten. En die zit daar vlak voor start-finish. Ja, dan kan je hem erop knallen. En dan zal ik even uitleggen wat een trucje is wat Mercedes daar gisteren op heeft losgelaten. Maar ik ben benieuwd of ze dat vandaag weer gaan doen. Dit is wat we hebben. Het zijn banden een klapje zachter dan vorig jaar. Ik zal het even nadenken. Medium, soft, hard. Maar goed, dat weten we. Het zit allemaal dus aan de rechterkant van het spectrum. Zo ligt Silverstone op dit moment bij. Echt het hart van Formule 1 racerij wat mij betreft. Een circuit dat gelukkig al lang op de kalender staat sinds de allereerste officiële Grand Prix. En wat er wat mij betreft ook niet afhoeft. En hoe is het in Engeland met de categorie hoe rood worden de garnalen? En dan hebben we het over de Engelsen die de hele dag in het zonnetje zitten.
1: Deze. Zijn ze niet gewend, hè?
0: Nee.
1: Wij zijn echt gewend, de Silverstone, de anorak, de regen, de bewolking. Maar het is prachtig weer. Het is 25,2 graden Celsius.
0: Heerlijk.
1: De baan is 43,9, dan weer 8, dan weer 7. Dus dat wisselt een beetje. Wel een 46,9 luchtvochtigheidspercentage. En 2,6 meter per seconde wind. Dat is dus 5 kilometer per uur uit het zuidwesten.
0: Dat is een beetje schuin voor op Hangar Straight. Dat is iets beter dan het tijdens de sprint was. Mocht je die gemist hebben vanochtend. Ja, dat was Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton. De 8 rondjes. Toen was het Kimi Antonelli, Kimi Antonelli voor de rest. En die wint hem dus ook. Lawson, die had dan nog een dingetje met de stewards. Want die was erratic driving. Die ging een beetje, zeg maar, enorm voor de neus bij Isaac Hadjar. En die heeft daar een waarschuwing voor gekregen. Detail, Hadjar vertelde de stewards dat hij niet vond dat Lawson een straf verdiende. Mooi, vind ik prima. Andere kant van het verhaal is toch?
1: Ja, belachelijk eigenlijk, toch? Als je iets verkeerd doet, doe je iets verkeerd.
0: Stewards moeten wat mij betreft naar de regels kijken en niet het advies van een coureur volgen. Want nu zeggen Hadjar, nee, hij heeft geen straf. Oké, doen we dat niet.
1: De volgende keer week
0: denken de stewards, nou, dat is geen straf. Wat, ja, maar ik vind
1: wat
0: die
1: vind
0: straf
1: jij, Hadjar?
0: Ja, precies.
1: Ja, nou, geef hem maar straf. Okay.
0: Of elke andere coureur. Ik vind het niet zo chic. We hebben al een klokje en dat scheelt de gelijkleggers der lage landen natuurlijk. Want hij staat op 1 minuut en 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. En dan moet je er al heel dicht in de buurt zitten.
1: We kijken naar Kimi Antonelli, die heel volwassen die interviews geeft. Ik heb hem net nog in het vierkantje even op een interviews teruggekeken. Wat geweldig, die gastje. Heel rustig. Vertelt hoe het zit. En ik heb ook nog even wat nieuws over George Russell. Die heeft een probleempje gehad met de deployment.
0: Ja.
1: Deployment. Ze zijn aan het kijken of het komt omdat hij iets verkeerd doet achter het stuur. Of dat er in de auto iets verkeerd zit. Dus hij heeft moeite met het teruggeven van zijn energie aan zijn achterwielen.
0: Als George niet vooraan staat of vooraan rijdt, heeft George Zuid altijd ergens moeite mee. En het is nooit met George, het is altijd met iets of iemand. Gisteren een Paul van Lewis. Nou, ik had niet verwacht dat de Ferrari hier zo hard ging. Ik vind het toch verdacht. En denk ik, ja, hou daar nou mee op.
1: Precies.
0: We gaan nog even helpen richting de 10 seconden. En dan zul je zien dat alles als een klok gelijk ligt. Oftewel, we zitten nog op, nou, we doen 15 seconden gewoon, hè. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en groen. Juist. Nou, ligt hier als een dijk. 22 man op het asfalt. Waar jagen zij op? Nou, dat is soms wel leuk van een sprintweekend. We hebben natuurlijk al een kwalificatie gehad. Daar zat maar één vrije training voor. Daar zat dan weinig data voor. Ze hebben nu allemaal in die sprintwedstrijd ook wel weer wat data op kunnen doen. Gisteren was de cut-off voor Q1 een 1.30.779. En ik wil even wat nieuws introduceren, Jack. Ik voorspel dat Kimi Antonelli de pole pakt. En jij?
1: Lewis Hamilton. Ga je me naar huis zitten?
0: Nee, sorry.
1: Dat was het, lol, je hebt gewoon plezier in je werk.
0: Er schoot een pinnaatje verkeerd. Dus jij denkt gewoon, jij doet gewoon scorebordjournalistiek. Hamilton geeft de Paul aan het vragen worden.
1: Jij zegt Antonelli, dan zeg ik Hamilton.
0: Nee, tuurlijk, logisch.
1: Ja.
0: Ja, wat als je een beetje op Twitter meekijkt, dan zijn er dingen, dan zie je data. En dan hebben de beide Mercedes gisteren een ongeveer halve seconde voor het over de streep komen hun gas losgelaten. Dan denk je, hè? Dus we zouden kunnen stellen, Kimi Antonelli had pole kunnen hebben voor de sprint als hij vol gas gehouden had. Maar hij is vol van zijn gas gegaan. Weet je nog in Japan? Daar deden de Mercedes en de Red Bulls, zodra ze over start-finish kwamen, en dan hadden ze de boost compleet gebruikt, en dan slaat die auto in een soort noodloop.
1: Ja.
0: Dan viel die auto bijna stil. Dus dat mocht niet meer. Je mag niet die boost opgebruiken voor een run naar de finish. Nou, hier begint die boost vlak voor de finish. Wat hebben die Mercedes-gasten, en het is natuurlijk briljant, ontdekt? Als wij vlak voor de finish ons gas loslaten, slaat hij niet in die noodloop, en voldoen we dus aan het reglement. Als we onze poot naar beneden houden, slaat hij op start-finish in de noodloop. En dan voldoen we niet aan het reglement. Dus als Kimi vol gas gehouden had, had hij wel in tijd een pole gehad, en dan zou hij hem afgenomen zijn. En daarom denk ik dat hij het bij de sprint heeft laten varen. En dat hij dat vandaag niet gaat doen.
1: Ja.
0: En daarom denk ik dat hij op pole position staat. Maar ja, we gaan het zien. Het zou ook Lewis Hamilton kunnen zijn. Of Charles Leclerc.
1: Ja, of Max Verstappen.
0: Of George Russell. Of misschien toch wel weer Lando Norris. Die eindelijk riep, jongens, we hebben de auto voor elkaar. It's very gusty on start-finish. Oh, ja, en dan twee bochten later gaan.

0: Het is echt vreemd. Maar goed, dat was Sainz die zich vreemde. En het was Bortoletto die het over de wind had. Gusty wind. Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen, Norris, Hadjar gaan out of sync samen met Colapinto. En ja, gisteren heb ik helaas goed voorspeld dat het de twee hazen, de twee Aston Martins en de twee Cadillacs waren die eruit kieperden in Q1. En dan zou ik kunnen zeggen, ja, ik heb geen reden om dat nu weer te doen. Nou ja, ze hebben allemaal toch wel weer wat meer kilometertjes kunnen maken. Los van die vrije training die ze hadden en die kwalificatie natuurlijk 17 ronden in de sprint. En iedereen die niet in de punten rijdt, ja, die gaat allerlei dingen kijken en proberen te doen. Er is ook nog even een 10 seconden straf uitgedeeld naar aanleiding van de sprint aan Checo Perez. Wat de regie gemist had, die Fernando Alonso achter tevoren tikte. Maar goed, die zat toch een beetje aan de kant van de klappenvielen, want die zat al achteraan, want die had een pitstop moeten maken. En Alonso was natuurlijk sowieso al klaar. Ze roepen dus bij Aston Martin dat als ze in Hongarije de aerodynamica vernieuwen en in Zandvoort de motor nieuw krijgen, dat ze 2 seconden harder gaan dan dat ze kunnen op dit moment. En dan zou dus Fernando Alonso met 32,9 gisteren, had hij dus 30,9 gereden. En dan was hij met 30,9 was hij van de 21ste naar de 17e plaats gegaan.
1: Tjaka!
0: Ja, maar dat zijn stappen die je moet winnen. Berman opent in 1.31.3. Dat is 3/10 langzamer dan dat hij gisteren uiteindelijk reed. Oei, Leclerc.
1: Massive vibrations on braking.
0: De auto trilt als ik rem. Dat is niet fijn. Dan kun je alleen maar hopen. Ik sta nog 2 keer hard remmen. Dan slijten die blokken misschien in de goede richting. Ik ging nog even een voorspelling doen voor pole position.
1: Ja, de tijd.
0: Ja. Ik ga hem neerleggen op 28-1. En als het in de 27 terecht komt, dan is het een mirakel. Want het pijnlijke feit is, doordat we weer zitten met yo-yo racing en deployment en batterijen en allemaal andere gedoe. En je moet er verder niet te lang over nadenken. Ik ga het 1 keer zeggen. De auto's zijn 3,5 seconden langzamer dan vorig jaar. Hoeveel?
1: Nee, ik heb het niet gehoord.
0: Oké, dat is goed. Niet lang over nadenken. Berman, Hulkenberg, Ocon. De klok op 13 minuten en 10, 9, 8, 7, 6, 5. Als Leclerc naar 29,5 gaat.
1: Snelste dus op dit moment. En Hamilton onderweg.
0: Leclerc ook 2/10 langzamer dan vorig jaar. En dan de vorige sprint qualifying 29,2 reed Lewis Hamilton. En die komt nu tot 29,6. Dus ze zijn op dit moment allemaal langzamer dan. Maar Leclerc op gebruikte softs. Hamilton op gebruikte softs. Lawson op gebruikte softs. Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen, Norris, blablabla. Hadjar, Lindblad, Sainz. En dat zijn ze. Ze hebben allemaal een setje softs eronder gestoken die ze gisteren waarschijnlijk in Q3 gebruikt hebben. Want dat was echt maar 1 run. Dat was gewoon outlap. Timeclap, inlap.
1: Ja, bij de Audi's zijn een beetje out of sync. Die zijn op de mediumband. Deze Q1 gestart.
0: Allebei?
1: Ja.
0: Oké. Zet je uitsparen omdat ze hopen dan één tandje verder te komen. Ja, de vraag is, gaat het ze lukken? Ja, dat kunnen ze natuurlijk geprobeerd hebben in de sprint qualifying gisteren.
1: Ja.
0: Kijken wat ze daarvoor tijd in zitten. Want dat is natuurlijk wel wat ik mee moet rekenen. Dat waren natuurlijk tijd op een mediumband. Heel goed.
1: Ja. En in tegenstelling tot die sprintkwalificatie is deze kwalificatie gewoon 18 minuten, 15 minuten en 13 minuten. Een terugtellende klok. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30.
0: 1 Leclerc, 2 Hamilton, 3 Berman, 4 Hulkenberg, 5 Ocon, 6 Perez en 7 Lawson. Dat zijn de enigen die echt een tijd hebben staan. Anderen allemaal bezig met outlaps of op dit moment onderweg om te kijken wat ze met hun tijd zouden kunnen. Als je dit zo ziet staan, dan weet je wel dat bijvoorbeeld de man als, nou noem eens wat, hier staat hij, Norris, komt hij aan, juist, wel in de top 3 terecht zou moeten kunnen komen. 30-1 is 16e, dat is best veel. Verstappen en Hadjar. Hadjar toch gisteren in het begin heel dicht op de tijd van Verstappen. En uiteindelijk in die sprint qualifying ook niet zo heel ver weg. Hoe zit het met de balans? Balans is bij Max ook nog niet goed. Zit wel dicht op de tijd van Norris. Dat is op zich wel goed. En Hadjar dan? Kan Hadjar daar nog wat van doen? We hebben een gele vlag. Hadjar sluit aan achter Max. Maar wel met 2/10. Wie is yellow? Why is yellow? Interessant, want ik zie nog niemand ergens stilstaan.
1: Nee.
0: Ik kon ook geen beeld. De regie moet dan toch ook zitten. Waarom is die gele vlag? Waarom is die gele vlag? Dan moet je toch gewoon gaan zoeken.
1: George Russell, vraagteken.
0: Off track turn 7. Oh, schiet ook niet op. Piastri als zesde. Ha, hij ligt eraf. Lekker in de balk. Links in de balk.
1: Oh mijn hemel.
0: Ze hebben hem geschakeld in de balk. Pas op. En niet een beetje ook, zeg.
1: Hij komt
0: bij Leffield. Dat is bij Leffield. Hij komt weg. Maar heeft hij schade op zijn, nou, zijn vleugel, denk ik wel. Dus jongens, schakel. Dit is een Q1. Schakel dat dan gewoon normaal in beeld.
1: Man.
0: Ja, dat is bij, ja, bij Leffield. Brooklands in, de rest van Leffield.
1: Als een gek iemand te zoeken naar die replay.
0: Ja, maar onboard moeten ze hem hebben. Want dat heet ook, dat heet isolated. Dat loopt dan ook nog allemaal los mee. Hier zie je hem. Voorvleugel op 6:30. Nou, ja, dat is niet zo spannend. Nou, komt hij aan. George Russell. Het is een raar punt om daar helemaal terecht te komen. Blijft er iets hangen? Heel gek.
1: Insturen niet thuis.
0: De auto duwt gewoon enorm door. Ik hoor mensen die denken, ja, maar dat linkerwiel staat verder naar rechts dan het rechterwiel. Ja, dat is zo, maar dit is heel, heel... Daarom zeg ik, blijft er iets... Het lijkt, en dan zou je kunnen zijn met zijn deploymentprobleem... Het lijkt alsof de achterkant gewoon doorduwt. Ja. Mogen we dan hopen dat, er een boordradio voorbij komt? Hij heeft inmiddels de boel wel stil. Nou ja, die draait nog wel een beetje. Het is een inimini touché. Ja, maar zij zit ook te kijken van, wat de hel... Er riep nog iemand, that was a good lap. Nou, niet helemaal.
1: Good reaction.
0: Oh, sorry, want hij heeft het niet afgemaakt. Goed, het belangrijkste is natuurlijk dat Russell nu zelf out of sync terechtgekomen is. En dan komt er even de druk erop te staan, want dan heb je nog maar 8 minuten, kom je binnen. Nou, dan kunnen ze, neus aan zich kunnen ze wel snel, maar ze moeten even wat andere dingen kijken. Er moet een sowieso andere set band onder, want hier dan gaat hij de oorlog niet meer winnen. Op dit moment in de gevarenzone dus Fernando Alonso, George Russell, Bortoleto, Lindblad, Sainz en Albon. Bottas naar 13, zo. Bottas zegt aflachen die app. Lindblad met paarse sector 1. Albon. Ook niet zo bad. Het zijn toch wel redelijk... Ja, die Albon heeft natuurlijk veel veranderd aan zijn auto. Hè? Vanuit die uit de pitlane startte tijdens een sprint qualifying. Wat gaat Arvid Lindblad doen? Arvid Lindblad gaat gewoon naar 4.
1: Lekker begin.
0: Ja, die zat op gebruikte banden. Ja, zie je, kijk, dit heeft de eerste run op gebruikt gedaan en zit nu op zijn nieuwe banden. Dus dat is misschien wel logisch. Maar goed, dan hadden we dus over 39, of over 37, maar zitten we daar nog? Nee, zitten we nog niet.
1: Hulkenberg springt naar 5.
0: 37 is nu de tijd die Ocon heeft staan, dus dat kunnen we wel in de gaten houden. Leclerc, Hamilton, Antonelli, Lindblad, Hulkenberg, Norris, Verstappen, Hadjar, Piastri. Ja, die jongens die op 0,6 zitten zouden het kunnen durven. Er wordt al gesleuteld aan de auto van George Russell. Als je beeld hebt, dan zie je ook dat weer in een postzegelvormpje. Nieuwe neus zit er volgens mij wel al op. Maar het veranderen van de vleugelstand is bij de Mercedes op een centraal punt middenin. De voorkant van de neus. Dus niet op twee hoeken van de vleugels, maar midden erin. Dan draait hij ze allebei gewoon wat ze moeten hebben. Ja, dat is hartstikke tof, jongen. 29,5 voor Leclerc. Het laatste rondje wat hij deed was 29,6. Dus toen kwam hij er ook nog niet aan.
1: Hulkenberg dus die 5e tijd neergezet op een setje soft. Die is dus gewisseld van die initiële gele band naar de rode band.
0: Precies. Perez, Bottas, Alonso, Stroll, Russell, Bortoleto. En Russell is inmiddels weer naar buiten. Bortoleto staat nog binnen los. Gaat naar de 5e tijd op dit moment. 30-0. Dat zou goed moeten zijn. Goed genoeg moeten zijn. Wat heeft Perez op dit moment aan tijd staan? Een 31-9. Dus dan moet hij nog 9-10 zien te winnen. Daar waar gisteren de kat lag, op de mediums. Hè? Dat is dus wel weer opvallend, dat ze dus met deze softbanden... op dit moment nog niet sneller zijn dan dat ze gisteren waren op de mediumband. Hier is Russell, daar waar het net fout ging. gekomen als het moment. Dat is heel gek.
1: Ja, volgens mij heb je gelijk. Blijven die banden blijven...
0: In het begin, ja. Het zal heel snel... Want, nou.
2: Yeah, that was very weird. I've never locked up there in my whole career.
0: Oké, hij heeft dus niet zelf het gevoel gehad dat hij van de achterkant doorgeduwd wordt. Maar het is wel heel raar. Ik heb daar nog nooit van mijn leven geblokkeerd. Ja, nu is het nog 5 minuten 14. En moet dat natuurlijk wel lukken voor George Russell. Laten we daar heel duidelijk in zijn. 5 minuten en 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, 0 nog te gaan. Ja, wat moet Russell dan? Als je roept, hij moet wat rijden. Ja, 30-2, 30-4 is allemaal goed genoeg, denk ik. Maar hij kan natuurlijk harder en hij zal het ook willen bewijzen. Ja, dan denk ik toch, dan kan je nog zo'n prof zijn. Dan kom je zo dadelijk daar aan. En ik blijf dan toch... Dan is toch iets in jezelf wat zegt... Ja, doe ik hetzelfde wat ik deed? Of ben ik nu een fractietje voorzichtiger? Nou, we gaan het zien.
1: Het past wel een beetje in zijn theorie van de afgelopen races... dat er ergens iets is wat
0: niet
1: hem
0: hij.
1: Tegenwerkt.
0: It's working against me. Hier zijn we bij het uitdagen van 1-3 in het systeem The Loop. Gaan we Wellington straight op.
1: Oh, onrustig wel, hoor.
0: Komen we richting Brooklands. The point of yes return van daarstraks... Dat hebben die het weer even nu. Dan staat er aan te kijken. Nou, nee, is goed. Applaus voor George. Hij heeft het gehaald. Ja, dat zijn ook de Engelsen, hè?
1: Maar hij is langzamer dan Colapinto, die op die 15e of 16e plek staat.
0: Ja, daar wordt hij naar gerekend. Dus hij heeft wel een beetje marge gehouden. Ik denk dat hij dat wel weer terug gaat winnen. Maar de vraag is hoeveel langzamer, hè?
1: En wat 95.000ste, als ik het goed zag.
0: Nou, dan komt het wel goed, want alles was de vraag. Misschien hebben ze voor 2 ronden brandstof full meegenomen.
1: Nee, maar de auto was ook onrustig. Ja.
0: Laat zien. Hier komt hij wel op het sterke punt van de Mercedes. Kijk, dan kan je nagaan. Gaat die F16 aan de goede kant van...
1: Colapinto.
0: Bortoleto wacht lang en zet een nieuwe set banden onder zijn Audi. Met die 3 minuten en 18 seconden nog te gaan.
1: Hij heeft ook nog maar 1 ronde gereden op de medium. Dus hij gaat nu pas op zijn set soft.
0: Voor de top 6 tijd. Schat ik. 5, 6, 6, 5, 5, 5. Ja, 29-5. 29-9. Geen probleem. Only probleem was. Cut-off tijd. 30-7 dus gisteren. En hij staat nu op 31-0. Nou, dan zitten er maar 3 tienden vanaf. En die kunnen er wel af hoor. In de volgende run bij mensen als Colapinto die op een nieuwe set gegaan zijn. Stappen ook weer buiten.
1: Leclerc en Hamilton binnen.
0: Stap over op een nieuwe set. Ja, Leclerc. Hamilton die weet dat ze wel goed zitten. Op het geluid komt van Antonelli. Hij op 3/10 op dit moment van de tijd van Leclerc. Dus is ook nog niet helemaal om over naar huis te juichen. Maar kijkt hij dat op nieuwe banden? Ja, er staat een vraagtekentje op de timing.
1: Ze hebben echt besloten bij de...
0: Even luisteren wat hij doet hier. Okay. Of hij zijn gas loslaat. Sorry. Ah, slim, en schakelen ze weg. Ja, je ziet het, dat hij daar weer zijn gas loslaat. Dat wel. Hij probeert wat extra's te pakken, maar het is niet gelukt. We stappen met niks in het paars. Daarvan ga ik zeggen, zet hem maar op de bingo-kaart. Die hebben we gisteren ook gezien. Dat niks in het paarsje toch wat kan brengen. En hij moet wel, hè, want hij zit op P10. Moet dat gat zien te verkleinen? Bam, hallo. 29. 15.000ste. Goeie run. Het is gewoon een goede run. En dan komt Hadjar eraan. Kijk even. Isaac Hadjar. Je kan het soms wel lekker zeggen, hè? Ik vind het leuk.
1: Snelste tijd voor hem.
0: Ja, echt heel knap. 29-2. 2/10 los van Leclerc. Oh, het gaat om Colapinto, Perez, Bottas, Alonso, Stroll, Gabriel Bortoleto. Dan denk ik dat Bortoleto en Colapinto eruit zouden moeten kunnen. Dan wordt het wel lastig voor Gasly. Maar goed, die is ook bezig aan een verbetering op dit moment.
1: Ja, maar die heeft wel een standje. Impeding. Noted.
0: Ja. Oké. Maar...
1: Het ophouden van een andere rijder.
0: Gele vlag. Even luisteren. Hij loopt goed door hier. Hop. Een beetje overstuur uitkomen. Sto. Netjes terug.
1: Colapinto is off track geweest in bocht 13.
0: Ah, dat is dan handig. Gasly naar 12. Zou je van kunnen zeggen RB de safe zone met 30-3. Ocon. Ocon is ook wel bezig met een goede ronde. Die zal er ook wel uitspringen. Althans, bovenuit springen, 14 dus.
1: 30 seconden nog.
0: Olly Berman daar, boven Albon, boven Ocon. Dat is al goed. En Bottas, 17e. 30-3 dus. Wordt gegeven als project time. Maar dan is Gasly ook nog niet zeker of dat zo zou zijn. Ik denk het niet, als ik eerlijk ben. Gevoelsmatig vind ik dat een beetje te enthousiast. Want er is inmiddels, denk ik, zo langzamerhand iemand die de vlag gaat krijgen. Albon zijn, denk ik, want die zit voor Sainz. Ja, Albon krijgt eerst de vlag. Albon naar 14 op de vlag. Stap heeft ook de vlag. Derde dus. Lindblad, Hadza, lekker wel. Lossen met paars in de eerste sector. Heeft hij misschien een hele goede run gehad. Hoppa, Hadza en Lossen. Eerder vandaag nog met elkaar in de strijd gezeten. Oei, Colapinto, ja, dat is jammer. Dat is Sint en klaar. Bortoletto, die moet daar nog uit zien te springen. Want dat was toch zijn doel om zo laat te gaan. Wat doet Alonso? Verbetert wel zijn tijd. Maar weer achter Stroll. Dan Bortoletto. Kijk, goed gedaan.
1: Goed.
0: Ja, duwt Ocon in het putje.
1: Heel lang gewacht.
0: Colapinto hoort daar niet. En dat is voorlopig de massa van Olly Berman. Perez. Heeft hij zijn tijd verbeterd? Ja. Zit voor Stroll. Ja, twee Aston Martins, twee Cadillacs. Dan stonden daar gisteren twee hazen. Er staat nu één Alpine, dat is Franco Colapinto. En dan weten we dat de baas daar niet zo makkelijk is, Flavio. Dus ja, auto van Hadja is een beetje omhoog gezet. Gaan ze nog even wat veranderen. Meestal als hij omhoog gaat, is dat ook om een beetje meer spanning op, ik denk daar de bib te zetten. Dat is de voorkant. Kijken wat er met Colapinto gebeurt. Is het een kleintje of is het een grote? Dit is wel een grote hoor. Goeiedag. Luister even. Vanuit piepen van de banden ook. Let op.

0: Like, I lost it flat. Completely lost it all.
1: There's nothing obvious standing out at the moment. There is a bit of a wind change, but it's not huge.
2: Nee, de wind kan dat niet doen. Jongens, laten we eerlijk zijn. Als de wind 2,4 meter per seconde is en je rijdt 200... dan heb je geen last van die wind. Ik geloof daar nog steeds niet in. Maar dat is een ander verhaal. Maar hij was wel... dit is wel... ja. Bruine streep in het racepak, denk ik. Holy knetter. Ondanks dat we langzamer gaan, ga je daar nog steeds gewoon wel erg hard. Maar flat, hè, gewoon. Hij wilde dus volhouden. Ja, dat ging dus niet.
3: Dat gewoon niet.
2: Zie je ook wel mooi het circuitgebouw te zetten. Gewoon ruimte zat. Dus ja, 9 kilometer per uur.
3: Liam Lawson, de snelste in sector 1. Isaac Hadjar, snelste in sector 2. En Charles Leclerc, de snelste in sector 3. En kijken, de combined fastest sector time is 1.29 rond.
2: Dus het kan nog 2/10 harder als je het aan elkaar knoopt. Maar ja, dat is dus het probleem. Er is bijna niemand die met 3 keer paars deze baan kan afrijden. Om het maar even flauw te zeggen. Goed, we nemen afscheid van Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Cola, Pinto, Checo Perez, Lance Stroll en Fernando Alonso. Zonder deze mannen gaan we dus zo dadelijk verder in het tweede deel van de kwalificatie.
3: 2 seconden, zei jij, hè, zouden ze wellicht vinden. Daar staan ze nog steeds onder de streep.
2: Ja, wacht even. 2 seconden in Hongarije en dan in Zandvoort. Ja,
3: okay.
2: Klopt, dat is lastig zo. Het is ook echt een... nou, laten we het voorzichtig zeggen. Het is een behoorlijke taak die ze voor zich hebben. Weet je nog wat er allemaal geruchten waren vorige week? Van McLaren en Verstappen en Lando heeft er wat over gezegd. En de gesprekken en nog meer gesprekken en nog meer gesprekken. Ja, wat je dan het beste kan doen is even zoeken en even luisteren. En dan kom je dus uiteindelijk bij Zak Brown terecht. Waarvan je altijd moet zeggen, oké, het is corporate talk. Maar ik denk dat hij toch redelijk helder is. De vraag hoe dat zit, want hij zegt, ja, wat moeten we ermee? Hij zegt eigenlijk, ik heb maar 2 auto's.
4: Well, I've got 2 awesome racing drivers, so if I had a 3rd car, I'd sign them in a heartbeat.
5: But you don't.
4: But I don't have a 3rd car, so I couldn't be happier with Lando and Oscar. I mean, we won 14 races last year, 2 drivers that came down to the last race of the year with the chance to win the championship. They get along great. They set a great tone in the garage, so I'm not making any driver changes. Max is an awesome talent, but I think Lando and Oscar both demonstrated they can beat him straight up. Well, Fisita was available. Then of course you have that conversation, but they haven't emptied out their lockers, so they're not going anywhere.
3: Ik maak geen rijdersveranderingen. Dat was eigenlijk de laatste uitspraak die hij deed. Hij zegt, we hebben het fantastisch voor elkaar. We hebben het vorig jaar heel goed gedaan met deze 2 rijders. Waarom zou ik dat gaan veranderen? We hebben niet eens een kastje meer voor Verstappen. Natuurlijk, Verstappen, fantastische rijder. Een gesprekje geweest, maar ik ga niks veranderen.
2: Ja, hij zegt ook, ze hebben hem allebei verslagen. Dat is natuurlijk ook goed. En aan de andere kant, Jack, je weet wat mijn antwoord is op dit soort antwoorden van dingen. Hij kan niet anders zeggen. Hij kan moeilijk zeggen, ja, nee, dat klopt.
3: Hij kan alleen maar zeggen van...
2: Gezeik. Ik ben blij met wat ik heb.
3: Hij kan alleen maar zeggen over 3 weken. Ja, toen dacht ik er zo over.
2: Dat is hij ook wel zo.
3: En nu denk ik er zo over.
2: Maar goed, ja. je kent mijn andere idee. Ik denk dat het niet opportun is. Dat is wat ik gisteren
3: in het
2: Cyclosport Race Café heb gezegd. Nee, je moet het omdraaien. Elke team, laat ik het nog makkelijker maken. Er is eigenlijk, als hij makkelijk op de markt komt, geen voetbalclub die nee zegt tegen Lionel Messi.
3: Precies.
2: Er is dus geen Formule 1 team wat nee zegt, als hij op de markt komt, tegen de coureurs Verstappen.
3: Punt. Ik weet nog Ron Dennis. Die kennen we allemaal nog, hè? Die teambaas. Was geen aardige man, hè?
2: Ja.
3: Die belde al die rijders elke week op.
2: Ja.
3: Alleen maar. Van, kom je nou nog en wat gaan we doen? Dus, weet je, zo is het spel. Het spel is om elke week even te kijken wat zijn mijn kaarten, waar zijn de troeven en hoe is het spel. En dat doet iedereen. Dat doet Raymond Vermeulen hartstikke goed. Want die moet ook met iedereen in gesprek blijven. En dat doet Zak Brown ook hartstikke goed.
2: Je moet nergens een deur dichtlazen.
3: Nee. Nou, natuurlijk niet.
2: Dat is niet verstandig, maar denk ik maak even de vergelijking naar het voetbal, want zo is het wel. En dat is wel de categorie hier waar je het over hebt. Ja. Er is geen wielenploeg die als Pogacar zegt, joh...
3: Nee joh, wij hoeven je niet.
2: Nee joh, blijf jij nog even lekker zitten bij het
3: hebben genoeg rijders.
2: Ja, kom wel goed. Nee, maar dat, als je er zo over denkt, dan is het echt best logisch. En ik snap dat iedereen en allerlei mensen met sites en dingen allemaal clickbait en breaking en nog meer breaking. Oh kijk, ik heb 80.000 reacties. Ja, prima. Maar check dan even de bron. En dan moeten we eerlijk zijn. De bron is dan in dit geval Zak Brown. En je weet nog niet wat hij ervan vindt. Maar hij zegt dat dit. Dan moet je je daar op dit moment aan vasthouden. Herhaling in beeld van de mooie vlucht. Hij vloog over het circuit. Franco Pinto vol gas raakte hij hem kwijt. Dit is een 180 graden. Zet hij het hele setje vast. En dan begint hij over het gras te vliegen. Wat trouwens ook zegt, klinkt heel raar dat ik nu ga zeggen, dit wordt dus ook onderhoud. Als daar te grote hobbels in zitten, dan gaat hij echt rollen. Hè? Als hij één keer verkeerd hapt, gaat hij rollen. Komt hij nog een stukje gras tegen en dan was het, ah, hier is weer asfalt. Mooi, we hebben weer grip.
3: Zit even wat aan zijn banden.
2: Hele set je banden naar de galamiezen. Tjoh, wat een spin zeggen. High speed spin. Ja, en dan zie je dus met zoiets, dan is je kwalificatie voorbij. En dan kun je morgen vanaf de 19e stek gaan beginnen. Russell heeft het recht gehouden. Isaac Hadjar, even terug naar wat hij reed. 29-2. Ah, dat is al 2/10 harder dan dat hij gisteren... Hij rijdt eigenlijk nu de tijd die hij gisteren reed in SQ2.
3: Zac Brown zegt, op dit moment hebben we een beetje lack of grip. Het is too windy for us.
2: Kijk, ik blijf het een kutsmoes vinden. Sorry dat ik
3: het zeg. Ja, 9 en 11.
2: Ik heb natuurlijk jaren gezeild. En, ja, weet je. Je hebt van die boten, zijn katamarans. En die varen eigenlijk altijd aan de wind. Waarom? Omdat ze harder dan de wind gaan. En Formule 1 gaat ook harder dan de wind. Ik bedoel, als dit... Ik snap wel als er windvlagen zouden zijn en het waait echt stevig. Maar ja, met 2 meter per seconde. Ik durf het niet aan. Weet je, want dat is hetzelfde verhaal. We hebben windkracht 7 uit het zuiden. Dan rij je naar het noorden en denk je, nou, als ik dus mijn hand uit het raam steek, dan voel ik niks. Nou, dan komt hij nog steeds tegen je hand aan van voren, want je gaat harder dan de wind.
3: Ja.
2: Ah, dat dus. Dus ik, ja. Maar goed, je weet het, het is allemaal ditje datje.
3: Zusje.
2: En het moet ergens aan liggen, behalve aan de jongen die achter het stuur zit. Bij de meeste teams dus.
3: Ja, wat gebeurt hier met Gasly?
2: Dat is een impeding dingetje.
3: Ja.
2: Ja, en?
3: Hm?
2: En?
6: Man, this guy, what's he doing?
7: Ja, Gasly, noted.
2: Nou, hier zeg ik een B en een S. En dan weet jij wat ik bedoel.
3: Jongen.
2: Waar moet hij heen dan? Ja, oké. Eén ding. Als je echt op dat punt aan de kant gaat, gaan de meesten aan de rechterkant rijden. Dat is het enige. Maar hij rijdt er de hele tijd al. Hij maakt geen beweging. Ja, Lens, dat scheelt je echt een pole position dit. Not. Ja. Staat 4-4 tussen Lennon Norris en Jos Capiastri in het head-to-head qualifier. Ja, Lens, dat scheelt je echt een pole position dit. Not. Ja. Staat 4-4 tussen Lennon Norris en Jos Capiastri in het head-to-head qualifying voor Grand Prix. Sprint heeft daar niks mee te maken, want dat telt allemaal in dit soort dingen.

0: acht bochten, acht naar links. 18 bochten, 8 naar links, 10 naar rechts. Dat is dit circuit.
1: Ik wacht even tot Race Control een tijd gaat roepen.
0: En ze schakelen
1: ook... Ja, daar komt-ie.
0: Oké, ze schakelen ook meer dan vorig jaar.
1: 16:33. 17:33 onze tijd.
0: Zo, dat is nog best een eentje weg.
1: Ja.
0: Is nog volgens mij nodig. Maar goed, daar hebben ze in Engeland een DJ voor, hè? Slechte geluidskwaliteit. All I want for my birthday is Lando Pole. Op de Lando stand. Ja.
1: Ja.
0: Niet bevooroordeeld.
1: Biased.
0: Ik denk dat bij de Lewis Hamilton stand een bordje staat... All I want is Lewis on Pole en bij de Verstappen. Maar die heeft hij hier niet, dat doet hij heel verstandig.
1: And all I want is Lewis for Christmas.
0: Zullen we er nog even eentje, los van wat deze slow-mo ons gaat brengen... wegspelen dan? Gele vlag.
1: Hier dus. Groen, groen. Ik zie groen.
0: Nee, ja. Maar dat is omdat... Dit is hetzelfde punt waar Max gisteren hem kreeg. Gaat hij geen straf voor krijgen. Waar hij erin duikt is een geel. En op het moment dat Franco Colapinto daar wegrijdt... ziet hij daar vanaf die groene begint het groene vlag pas. Het is niet... Ik zie een groene vlag, dus
1: nee,
0: ik mag door.
1: Nee, ik zit nu op groen, nee.
0: Precies, dus...
1: daar is het groen.
0: Is hem eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou, wil je nog een keer gelijk leggen, doen we dat. En daarna gaan we even luisteren naar Fred Vasseur. 3 minuten en 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. En dat is het dan. Waarom ga ik Fred Vasseur laten horen? Jack, wat riep Toto Wolff van de week over Ferrari?
1: Het is hartstikke illegaal wat hij doet.
0: Nou, dat is iets wat korter te worden. Er mag een iets langere, genuanceerdere versie komen van deze introductie.
1: Ja, nee. Toto Wolff twijfelde aan het feit dat in deze budgetcap... dat Ferrari met zoveel upgrades komt.
0: En andere teams ook een dergelijke, ja. Nou, dan moet je net Fred Vasseur hebben. Het blijft een grappige man om te horen. Ik zie er altijd een soort cartoon bij als ik hem hoor. En als je hem ziet ook, want het is gewoon een vrolijkheid. Maar hij reageerde daar zelf even op.
2: When Red Bull is developing or when Mercedes is developing, they are genius. When we are developing, we are cheating. Is that... I think you have to calm down with this. That we didn't bring more parts than Red Bull or another one. And I don't know if it was a joke, but...
3: Fred, do you think Toto was accusing you of cheating?
2: If you think that we overshoot the cost cap, for me it's going into this direction.
1: Mooi man, geweldig toch? Hij zegt het op een heel prachtige manier. Van als Mercedes prachtige updates meebrengt en die gaan als een kogel, is het geniaal.
0: Ja.
1: En als wij prachtige updates meebrengen en we gaan als een kogel, zijn we hartstikke illegaal.
0: Ja.
1: Dus hij zegt, nee hoor, ben je belazerd als Toto dat bedoelt? Nee, ben je helemaal niet. Dat doen we niet.
0: 31-4 is teruggezet voor Checo Perez. Oké, dat klopt. Nou ja, het is... Maar hij heeft ook nog gezegd van... dit vond ik eigenlijk nog een leukere uitspraak. Het idee dat Toto Wolff zich bezighoudt met onze kostcap... dat doet de FIA. Maar ja, en zo is het.
1: Ja.
0: Zo moet het ook zijn.
1: Daar is de FIA voor aangetrokken.
0: 1 minuut 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35... 34, 33, 32, 31, 30. En daar zul je het mee moeten doen voor Q2. Want we gaan gewoon lekker kijken wat er gaat gebeuren. De cut-off tijd van Q2 was gisteren 1.29.3. Nou, dan moet je dus harder gaan dan het hard jaar nu gegaan is. Ja. Bijna. Bijna. Zit een tiende boven. Dat is wel een uitdaging.
1: Dat is wel een dingetje,
0: ja. Ja, Max maakte gisteren daar ook een megasprong. Ik vind het wel leuk om te zien dat deze jongens dit nu gedaan hebben, hoor. Hadjar Lawson. En Hulkenberg ook. Hulkenberg slim gedaan. Goed gedaan. Die medium band. En dus handige runnen.
1: Ja.
0: Gewoon een run om in je tempo te komen. En daarna een nieuwe band erop zetten. En vlammen. En dat is bij hem heel goed gelukt. En bij Bortoletto misschien ook wel. Die staat er in 12e.
1: Ja, die heeft echt pas de laatste 5 minuten die tijd neergezet. Heel knap.
0: Hadjar wint dus in sector 2 en in sector 3. Dan ga je denken, ja, met gas geven en dit en dat. Nou, het heeft allemaal te maken met deployment. En als je de Engelse berichten leest... dan zitten we helaas weer naar een beetje te kijken... wat yo-yo racing heet. Iemand haalt iemand in, zijn batterij is op en wordt daarna weer ingehaald. Er zitten wel goede acties bij, hoor. Die hebben we ook wel gezien. Maar ja, als het zo makkelijk gaat... Kimi Antonelli haalde in de sprint Lewis Hamilton in... met een verschil van, ik geloof, 42 km per uur. En, denk, ja, wat, en Hamilton rijdt vol gas en Kimi rijdt vol gas. Dus ja, wat is dan het verschil? Ja, dat dus... 10 seconden en dan gaan we nog beginnen. En dat betekent dat we er nu nog 7 hebben. Nog 6, 5, 4, 3.

0: Bingo. Groen en gaan. Had je erin verstappen, hè? Bam. Ja. Die willen twee runs gaan maken. Lijkt het. En allebei, as we speak, opgebruikt. Dus ja. Dit is weer zo'n run van, oké, dat is het gevoel wat we hadden. Dit veranderen we aerodynamisch. Voelt dat aerodynamisch goed? Ja, dan de nieuwe set. Daarom zei ik al, als je zo vroeg gaat, ga je zo over. Dus die gaan zodat ik nog een keer op een nieuwe set. En dan kijken of het aan elkaar te knopen is. Mooi om te zien. En zo langzamerhand, en het mag duidelijk zijn, terwijl ik dat normaal gesproken niet zo met Frans heb, ik ga me steeds prettiger voelen bij Isaac Hadjar.
1: Ja, mij eens.
0: Ik heb steeds meer waardering voor wat hij toch doet. Hele andere persoonlijkheid dan Arvid Lindblad.
1: Ja, twee totaal verschillende gasten, ja.
0: Ja, dat was er wel. Ja, maar die Hadjar is ook grappig voor de wedstrijd. Ik weet niet of je daar wel eens beeld van ziet. Staat er gewoon... Staat er in de lucht te boksen.
1: Met zijn headsetje op.
0: Airboxing. Nee, maar echt letterlijk als een bokser. Als Rocky. Staat hij een beetje te rammen en te beuken daar. In het niks. En af en toe doet hij dat op het stuur. En af en toe doet hij dat met zijn hoofd. En dan... Hij is gewoon grappig.
2: Ja, dit is een
0: allemaal. Oké. Okay. Maar opnieuw is mooie Max. Dit is geen andere engine die je eerder had. Maar hij zegt, de motor reageert niet normaal. Krijg je natuurlijk niet alles te horen. Want het kan ook zijn dat Jean-Pierre zegt, oké, G7, 5 blue, grijs 5. We gaan het zien. Max aan het begin van zijn eerste getimede ronde in Q2. Langs Village. Hier alweer aangekomen bij The Loop. Links afgedeelde komen bij Aintree. Wellington straight op richting Brooklands. Daar zit rechts dat hoge gebouw wat je er bovenuit ziet komen. Dat zal hier links zitten. Dat is de British Racing Driver Club. Daar dus.
1: 28.5. Daar had Liam Lawson de snelste tijd in Q1. 28.4.
0: Oké. Okay.
1: Tiende.
0: In die sector?
1: Ja, in die sector.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Max reed gisteren in SQ2. Ging die van 29.6 naar 29.2.
1: Pakte die 14.
0: Het is 29.5, dus dan zou hij naar 29.1 moeten kunnen gaan. En 29.1 is wel weer een goede tijd. Maar goed, we gaan het zien. Hij is in ieder geval sneller dan had je in het eerste deel met deze motor die het niet doet. Maar dat is allemaal het gevoel hebben die gasten. Het is altijd griepen en graaien. En waarom is het paars? Omdat er nog iemand de tijd heeft staan. Dat is simpel. Ze hebben 16 minuten en zo'n beetje 40 seconden binnen gestaan. Hadjar is sneller dan Verstappen in de middensector. Was hij er straks ook. Dan zou je dan dus wel weer naar motorstanden en dingen kunnen doen. Maar goed, van de buitenkant zien we het niet, horen we het niet. Dus laat maar gaan. En hij gooit hem neer in 29-1. Nou, precies weer die 14.
1: 3 toch? Ik zou 29-3 staan.
0: Ja, 3-3-3. 1. Dat is Hadjar. Dank je, Isaac. You saved my ass.
1: 29-1, ja. Voor hem.
0: En heeft Verstappen dus maar 2/10 gewonnen. En Hadjar 1/10 ten opzichte van zijn Q1 tijd. Wie wat waar gaat dat verstoren? Hadjar 1, Verstappen 2. Zijn er ook mensen die zeggen, oh jee, dan komt Max Verstappen onder druk te staan van Isaac Hadjar. En dan zal wel dit, dan zal wel dat. Max Verstappen legt zichzelf een druk op die geen andere coureur naast hem groter kan maken dan wat hij zichzelf oplegt. Dat is namelijk geleerd van vader Jos. Uitgaan van jezelf. Zorgen dat jezelf aan het einde roept is maximaal. Als er iemand anders voor staat, hoef je niet naar jezelf te kijken. Kijk, die Lindblad, die zit even 2/10 tijd van Hadjar. Gaan er gekke dingen gebeuren hier, hoor. Maar goed, het kan zomaar zijn dat Lewis Hamilton de poltrainer. Er zijn mensen die dat denken.
1: Ik ken ze niet.
0: Tot op heden moet ik wel weer toegeven dat de Mercedes zich in Q1 totaal niet hebben echt laten zien. George Russell was wel natuurlijk zijn momentje.
1: En McLaren ook niet zo, hè? Nog.
0: Nee. Je ziet het vaak in die sprintweekenden. Sainz naar de derde tijd, 30-8. Maar goed, dat is een groot gat, dus daar kunnen velen tussen. Dat is 1,6 seconden met Verstappen. En want toen een paars in de middensector.
1: 1/10 sneller dan Hadjar op dit moment.
0: Dit is Leclerc. Gasly ging daar keurig aan de kant. Kijk, Leclerc 29-0. Nu gaat het beginnen hoor. Het spel is op de wagen. En Lewis Hamilton. Oeh, 28-8.
1: Oeh. Oeh, dat gaat hard.
0: Ja, dat stond de goede kant op. Wat kan Lindblad doen? Kan hij tussen die Ferraris komen? Nee, verliest veel in het laatste gedeelte. Vijfde. Twee Ferraris, twee Red Bulls. Dan Arvid Lindblad. Antonelli, no response from the pedal. Oké. Okay. Zien en kijken. Eerst als Capiastri. Mwah, zeggen we dan. Zevende achter Los en Lindblad. Oh. Ze zijn gewoon 2-2 aan 2. Capiastri zit ertussen met de beide Williams ook weer bij elkaar. Daar komt Hulkenberg aan. Hulkenberg die duikt achter Lossen en voor Piastri. Pijnlijk. Piastri, ik vond hem in de sprint ook raar. Alsof er wat is. Russell met paard in die middensector.
1: Bortoleto weer boven.
0: En luisteren wat hij met zijn gas doet. Wil je niet horen? Ja, hoor je het? 28-2. 65.000ste laat hij daar liggen. Russell ging weer daar van zijn gas af, omdat hij veel elektriciteit gebruikt bij het uitkomen van die laatste chicane. Hier dus. Norris met een beetje overstuur. Oeh, ook niet goed. Achter Los en Lindblad. Deze runs zijn het nog niet. En Lando liep vanochtend toch van, ja, dit moet het wel zijn. Dit moet het wel gaan worden. Antonelli. Ja, als je gas niet doet, je gaspedalen niet doet, is niet goed. Wat kan Pierre Gasly dan? Er is op dit moment geen tijd staan. Elfde. Eliminatiezone. Gaat hij niet vrolijk van worden. Bortoletto goed gedaan. Negende tijd. Luisteren bij Antonelli. Hoor je dat daar ook? Het lijkt alsof die motor door blijft jassen.
1: Ja.
0: Blijft dat aantal rare toeren. Die duwt hem ook gewoon weer door.
1: En dat bedoelt hij waarschijnlijk. Ja. Dat hij geen... Ja. Respons heeft op zijn
0: nou ja, als je van je gas af gaat, dan moet die wel moeten. Maar ja, ze hebben natuurlijk die oplaadtruc, hè. Alles onder de 150 kilometer, dus dat kan daarmee te maken hebben. Maar dat is allemaal gisteren. Laten we gewoon kijken wat voor tijd hij eruit weet te poeren. Want dat is natuurlijk veel belangrijker. Kimi Antonelli door sommigen getipt om op pole position terecht te komen vandaag. Ik noem geen namen. Beetje wijd daar, maar goed. Even weer uitkomen, hè. Engels straight op, kijk eens even. Gerekend naar de tijd van Piastri, daar zit hij dan 16e onder.
1: Komt hij bij Verstappen terecht?
0: Ja, dan wint hij dan wat. Ik denk dat hij de tijd van Hadjar wel gaat pakken. En misschien wel zelfs die van Leclerc. Want dit is ook een sterk deel. Luister. Dat wil ik je laten horen. Heel goed. En derde dus. Hamilton, Russell, Antonelli, Leclerc. Hadjar Verstappen, dan Lindblad, Lawson, Norris, Bortoletto in de top 10. Piastri er volgens nog buiten, net als Gasly, Berman, Sainz, Albon en Hulkenberg. Ja, Piastri hoort daar niet. Dan zou ik zeggen, dan moet Bortoletto, ja, niet moeten, moet Bortoletto. Russell, can you get the spare seat? Dat is wel een flinke klus.
1: Ja, en dat wel goed dat... De vloer dus niet beschadigd lijkt, hè, als je toch een tweede tijd op dit moment neerzet. Nee. Met die excursie van zojuist.
0: Nee, gelukkig maar. Dat is ook goed. Maar deze is ook wel verrassend. Hè. Verstappen heeft natuurlijk eerder in Oostenrijk dat gedoe met de stoel gehad. En midden in een kwalificatie een stoel wisselen niet. Piastri geeft aan waarom die hard ging. I just had zero grip. I just have zero grip. Je wint dan wel een sector 3, maar dat is denk ik op motorstand. Zien we dan een glijpartij? Kijk, hij gaat dus wel vol gas over start-finish, hè? Dat is wat ik bedoel. Maar goed, dat ligt zo diep in de huidige Formule 1 software weggewerkt allemaal... dat ik het ontzettend knap vind van de engineers van Mercedes... dat ze dat boven water hebben gehaald. Dat is misschien wel de truc. En nogmaals, zolang teams, Formula 1 en de FIA ons niet voorzien van... met alles wat ze tegenwoordig hebben, kun je hier nu gewoon een streepje boven die auto zetten... en dan kun je gewoon laten zien hoeveel batterij erin zit, in real time.
1: Nou, ik zie ook geen enkele projectie op de Halo's.
0: De Halo? Nee, want ze zijn het weer aan het verstoppen en dat is vaak geen goed teken. Maar goed, als we straks een grid hebben die mooi dicht bij elkaar staat, prima. Als we een wedstrijd hebben die niet al te veel met yo-yo racing hebben, prima. Je weet dit. Dit gaan we ook weer krijgen in Monza.
3: Laat het duidelijk zijn. Dat weten we dan nu alvast, weet je.
1: Hulkenberg is weer helemaal naar beneden gekukeld. Zijn 1...
3: Afgenomen.
1: Goed kijken. 1.29.9 is afgenomen. Track limit.
3: Ja, dat is dan niet handig. Want dan is die hele run voor Jan Leuter geweest. Ja. En zijn broer. Dat is best aardig groot, hoor.
1: Ja, die is wel goed.
3: Ja. Ja. Jan Leuter, zijn broer is wel een oké gast. 4 minuten 43, 42, 41 nog te gaan. De tweede run van Verstappen. Nu dus wel op de nieuwe banden. Net als Hadjar. Ze zitten dus wel weer in een gelijke tred. En nu zit hij 94.000ste onder de tijd van Hamilton in de eerste sector. Maar de Ferrari doet iets anders in Maggots en Beckets. Hadjar zit er een fractie boven. Maar ze zitten in ieder geval wel... Ze zijn aan het cruisen om in die 28.6 terecht te kunnen komen.
1: Ietsje wijd.
3: Onboard, nee. Allemaal om wat men doet een beetje te verbloemen. Want dit, hier wil je een onboard weten. Te weten wat hij doet. Hij zit er nog steeds onder, maar het is niet met heel veel. En dan is het maar wat hij kan in dat laatste gedeelte. Die derde sector daar waar Lewis Hamilton gisteren werkelijk vloog. Ja. Niet zo letterlijk als Colapinto eerder vandaag, maar...
1: Komt hij in de buurt, is de vraag.
3: Nee. Ik weet niet, het ziet er sloompjes uit hier. Oef. Kijk eens even. Bijna 3/10 wat hij daar verliest. En Hadjar dan? Hadjar dipt hem. 29-0. Bijzonder. Stappen van 29-5 naar 29-1. Weer alweer 4/10 gewonnen. Maar goed, het is nog niet voor het allerbelangrijkste deel. En hij heeft zijn tijd verbeterd, laat dat ook duidelijk zijn. Wel, ook met 4/10.
2: This is what a disaster. Unbelievable.
3: Maar het schijnt een ramp te zijn. Maar ik probeer het nog een beetje in perspectief te zetten. Maar hij had natuurlijk gehoopt dat hij hier die 29 of die 28-6 eruit zou kunnen pieren. Maar hij zat er zo dicht op. Als je dan nog 3/10 aan het einde verliest, is dat gewoon disaster. En 29-6 waar ik het over heb, is dus de projected time dat ze eruit gaan. Dat was gisteren 29-3 om gewipt te worden. Dus die is wel bijgesteld, die is wel wat langzamer. McLaren moet ook echt een tandje bijzetten, hè. Zit met één auto erin en op dit moment met één auto er nog buiten. Piastri wordt dan dus ook gerekend naar de tijd van Bortoleto. Dus laat je niet foppen door de groene tijden die je daar ziet. Hij moet eerst uit die 11e stek vandaan zien te komen. In de gevarenzone dus Piastri, Gasly, Berman, Sainz, Albon en Hulkenberg.
1: 2 minuten nog te gaan.
3: Piastri hoort daar niet. Ja, dan is Bortoleto het haasje en dat zou niet raar zijn, maar ja... Eén keer iemand die net even dat rondje heeft, dat het goed zit. Dat hebben we straks ook weer gezien. Dat dus Colapinto door zijn crash in de grid. Ja, dan is die haas is bokkie. En een ander heeft daar weer een mazzeltje van. Die was zo'n 10e onder de tijd van Bortoleto. Dat is ook niet schokkend, hè? Want dan zal hij de tijd van Norris gaan rijden. Norris 2/10 boven Hamilton zijn tijd. Die is de tijd van Leclerc en Hadjar en Verstappen zo'n beetje. Het is ook niet meteen gewoon dat we zeggen, we geven er een klap op. Hij rijdt wel wat verder over start finish. Piastri 7e. 7 dus. Norris. Oei.
1: 9e.
3: Ja.
1: Op zich gunstig voor Max. Want als die twee McLaren's er naar voren waren gedoken.
3: Ja, maar hij moet nog wel, denk ik. Alhoewel, naar Lawson is het 16e. Durf je die gok te nemen? Ik weet het niet. Wat doe je dan, hè? Want je gaat niet nog een set eraan geven. Daar geloof ik niet in. Lawson 10e. Ook op het randje. Kijken wat de Ferrari's kunnen. Eerst maar eens kijken naar Leclerc. Kijk, daar is Charles Leclerc met 28-6.
1: Goeie tijd.
3: En dan komt Hamilton eraan. Hamilton haalt het deze keer niet. Kijk, laat ook weer 2/10 liggen. Dus dit is ook allemaal weer van die... Ja, waar haalt Leclerc in één keer 2/10 vandaan, zou je dan kunnen zeggen. Berman 13e. 21 seconden nog. Sainz 14e. Voor wel verbetering. Bortoleto. Ja, ze staan er wel, denk ik. Het is heel flauw om te zeggen, maar ik zie niemand buiten die top 10 staan die er niet zou horen. Gasly de laatste tijd wel beter gedaan. Gaat Albon gekke dingen doen? Nee, die verbetert zijn tijd. En daar komt Kimi Antonelli aan. Kijk, hier gebruiken ze dus de boost. En wat ze daar winnen... is meer dan dat ze verliezen door vlak voor de finish van de gas af te gaan... om aan het reglement te voldoen. Hoe moeilijk het ook is. Maar het is wel wat ze doen. En hij pakt hem wel, hè. Met 28-4. Goed gedaan, hoor. Ah, Gasly afgevlacht. Antonelli op de vlag. Goed gedaan, hoor. 28-4. Ja, dan kan mijn voorspelling van een lage 28er... en een hele verrassende hoge 27er er nog wel uitkomen. En iedereen is safe. Staan er dus gewoon 5 teams. Het minimaal aantal teams. Staan er dus in die top 10 qualifying. En dan zijn er dus ook... 2 Audi's. 2 Williamsen en 1 Alpine waar wij afscheid van nemen. En dat zijn Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Berman, Carlos Sainz en Alexander Albon. Pijnlijke thuiswedstrijd voor Williams, moeten we toch toegeven. Dit is toch hakken over het sloot werk. Maar goed, we hebben eerder dit jaar gezien dat die jongens wel eens er in Q1 uitlazerden. Hulkenberg heeft dit jaar ook niet veel gelukt om in de top 10 te komen. Dat lukte wel in Catalonia. Hartje is de enige coureur buiten Mercedes, Ferrari, McLaren coureurs die altijd in de top 10 qualifying gestart is dit jaar. En Norris zit met een 9e stick wel aan de goede kant. Wat zegt Bortoleto?
4: You are currently P11.
5: Sorry. It's on me. The car had more there. Sorry. Sorry, team.
3: Ik weet niet wat hij zei. Sorry. It's open. It's on me.
1: It's on me.
3: Oh, it's on me. Dat kan ook. Ja, heel goed. Gasly en Piastri zijn weer nodig. Gasly zit wel overal tussen, hè?
1: Ja, die zitten weer te banjeren.
3: Ja, maar goed, in de auto is het ook gewoon een ettertje, hoor. Dus dat mag.
1: Even kijken, die tijd die Hulkenberg afgenomen was, is een 29-9. Had hij het daarmee gered? 29-4. Nee, had hij het ook niet mee gered.
3: Nee. Had hij 1 plekje hoger gestaan. Ja, maar dat is dan wel goed. Ook voor hem. Dat is al oké. Okay. Dan heb ik het eigenlijk weer goed gedaan. Ik zat er weer there or thereabouts in de buurt. Stappen rijdt ook veel ronden. Maar heeft hij die 2 ronden? 12 ronden heeft hij er al op zitten. Dit moment. Over het Limbal heeft nog 2 rondjes meer gereden. En Hulkenberg 3 ronden meer. Maar die heeft die run op die mediumband gedaan. Ja. Om uiteindelijk hier terecht te komen. Dus ik vind dat ze wel een tactisch goede keuze gemaakt hebben. Antonelli 3/10 bijna op George Russell. Hè.
1: Ja, maar Russell heeft een probleem. Hè? Kan hier niks aan doen.
3: Ja, staat hij 4e. Alleen op de rechte stuk heb ik het dan over. Hè? Want het gat naar George Russell is natuurlijk 4/10 van een seconde. En dat is, dat is too much. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell. Ferrari en Mercedes lijken het uit te gaan maken voor P1. Er was iemand die Antonelli groep had?
1: Ik weet niet.
3: Iemand die een Ferrari genoemd had, dat weet ik ook niet meer. Ja.
1: 16:55. Gaan we weer. Dat lokale tijd, dat is 17:55 bij ons.
3: Ja, het is dus een... door het uitstapje en het schoonmaken van de baan van Colapinto is het dus even één stappeke uitgesteld, zeg maar. Uitgelopen, zo zou we het ook mogen zeggen. De laatste 3 Grand Prix, hè, die Bortoleto uit P11. De laatste 3 Grand Prix eindigt Bortoleto op P11. Dat is toch pijnlijk, hè? En die Hulkenberg, die staat dan wel 13e. Maar vorig jaar kwam die op het podium terecht. En waar kwam die toen vandaan? P19.
1: Okidoki.
3: Maar dat was een wedstrijd waar er heel veel intermediates waren in tactieken en dit en dat en zus en zo. Dat heeft hij super goed gedaan. En ik heb het dit weekend wel al eerder gezegd, maar ik blijf het leuk vinden. Ze waren toen, net zoals we dat morgen tijdens de voor de race gaan zien, waar mannen gaan een rondje rijden door een Lego gebouwd autootje. Toen was het ook Lego gesponsord. Dus die Hulkenberg komt eindelijk na 139 Grand Prix een keer van het leven op het podium. Ja hoor. Een trofee van Lego. Ik vind dat zo. Ja, moet je voorstellen, weet je. Ik ken Nico Hulkenberg in het groentje met een maat van hem. En ofwel, je wordt maat van hem. En je komt een keer bij hem thuis. En ja, lachen man. Doe we, ja, ik doe een beetje autorace ook. Okay. Ah, ja, dat weet ik eigenlijk wel. Ik heb al wat gewonnen. Ja, ik heb een man gewonnen. Ah, mooie bekken, mooie bekken. En dit dan, heeft je dochter die in elkaar gezet? Nee, die heb ik gewonnen op Silverstone. Dat moet toch verschrikkelijk zijn?
1: Maar ik heb het idee dat ze dus nu weer wat in petto hebben. Want ze zijn natuurlijk weer druk bezig, Lego hier. Dat zal toch niet waar zijn dat we weer zo'n... Zo'n bokaal mogen
3: tillen. Nee. Ik heb de bokalen gezien. Dat zijn we van die uit elkaar gedraaide stukken staal. Weet je. Okay. Nogmaals, ik denk dat de mooie bokaal, zoals we die kennen van Wimbledon, die je ook op het fotootje daar regelmatig ziet bij het podium, dat die wel uitgereikt wordt. Die is van de BRDC. Hier ging Berman ooit op zijn toetje. Hij is toch blij.
4: Your P14, that's a good result, Ollie. That's a good result.
6: Yeah, good job, Ollie. I know that's not what you want in your home Grand Prix, but you got the best out of it. Thank you. We'll get better.
5: Yeah, good job, everyone. I think we've done the way again, which is all we can achieve at this stage.
3: Nou, rust, kalm. Ayo, commando, ik weet dat je meer wil bij je thuis Grand Prix, maar je hebt het goed gedaan. Netjes.
1: In ieder geval weer Ocon verslagen.
3: Ja, nee, maar dat gevecht is klaar. Sorry dat ik het heel hard zeg, maar dat ik zie ook Ocon ook dit jaar niet omdraaien. En volgens mij volgend jaar ook niet. Want ik denk niet dat zijn plekje volgend jaar nog is wat het nu is. Maar goed. Wist ik trouwens van Russell ook niet. Helpt wel een beetje mee in de sympathie. Zijn ouders hadden een heel goed lopend bedrijf. En George Russell begon met racen en karten en nog meer karten. En er was meer geld nodig. Die hebben dat bedrijf verkocht om alles te financieren. En midden erin bleek zelfs dat niet genoeg. En toen leek het even dat het zou eindigen voor Russell. En toen heeft Mercedes net op het juiste moment op kunnen pakken, waardoor dat allemaal door kan. Maar kun je nagaan, jij bent van die Ocons, je huis verkocht, in de caravan wonen en allemaal dat soort dingen. Want het lijkt natuurlijk allemaal wel pais en vree. En bij muzikanten is dat soms niet anders. Hè. Die zijn ook ergens op straat begonnen op een hoekje en met een kist waar wat euro's ingeknikkerd werden. Maar we zijn natuurlijk karters. In alle eerlijkheid tegenwoordig, en daar wordt ook veel over gesproken, er zijn natuurlijk zoveel mensen die genoeg centjes hebben en die geven tonnen uit aan het karten. Dat was vroeger niet. Europese karten kostten vroeger, praat ik over 10, 15 jaar geleden, tussen de 60 en 80.000 euro. Dat was al heel veel geld. Ja, maar tegenwoordig gaat het gewoon om tonnen. En VIA is nu begonnen met Arrive and Drive kampioenschappen, waarbij dus jongens gewoon aankomen lopen met je helmpje en je dingetje. En dat is een relatief lage prijs. Het kost natuurlijk altijd ergens geld, die teams moeten betaald worden, om te voorkomen dat er ouders zijn die met een motorroom van hier gaan aankomen, met 14 chassis, met 15 motoren, met 13 monteurs en met
1: 900 banden.
3: Oneindigheid aan nieuwe banden. Want dat moet je niet willen, want dan creëer je scheefgroei. Het moet op een nette kale manier.
1: Nou, ook vind ik goed.
3: Ja, ik vind het ook wel sterk. Maar ja, dan zie je weer dat de topkartteams, die heel veel geld verdienen aan die rijke vaders, die schrijven daar jongens niet voor in. Want ja, je zal daar een keer om je oren gereden worden door een jongetje die alleen maar een tasje en een helmpje heeft. Dat willen ze natuurlijk ook niet, hè. Nee. Sportelijke van de autosport natuurlijk. Dat misschien wel het allergrootste talent ter wereld. En dan ga ik even iets heel raars zeggen. Ergens in Zimbabwe op een hutje woont. Want die gaat niet karten, die weet dat niet. Maar ja, als hij ooit zo'n ding onder zijn kont krijgt, kan hij wel eens helemaal de beste van de wereld zijn. Maar die komt er nooit, never aan toe. Helaas. En dat is natuurlijk wel weer een ding. En autosport heeft dat zich. Ja, als een kind wil gaan voetballen, dan doet hij het in die landen op zijn blote voeten. En veel plezier ermee. En in andere landen is het schoenen, broek, shirt en gaan. Right.
1: De laatste 13 minuten. We zijn inmiddels ingegaan.
3: Heel goed, ze wachten weer gewoon, hè. Dit is nog wel ruimte voor twee runs, hoor. Maar goed. Ik heb niet het gevoel dat... maar dat is leuk, want heel af en toe heb ik dat. Dat Max ons gaat verrassen. En dan doet hij het soms weer wel. Daar hoop je wel op. Maar de realiteit en de manier waarop hij nu van Q1 naar Q2 gegaan is met eigenlijk maar 0,4 verschil.
1: Maar die bordradio's ook, hè?
3: Hamilton pakt 0,18 verschil, hè, van Q1 naar Q2. Charles Leclerc pakt 0,19 verschil van Q1 naar Q2. Dat zijn stappen die je wil, dus.
1: Oh, Gasly en Piastri zijn bekeken. No further investigation.
3: Oké. Als je net die titel zag met dat Hamilton erboven, ja, die klinken ze aan die auto. Daar kun je dus ook een batterij laten zien, zeg ik dan.
1: Ja hoor, makkelijk.
3: Maar dat willen ze niet. Goed, we gaan dit doen met Leclerc, Hamilton, Hadjar, Verstappen, Piastri, Norris, Lawson, Antonelli, Russell en Lindblad. 5 teams. Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren en Racing Bulls. Die trouwens, als ze deze lijn vasthouden, want ik vind het al heel knap wat ze doen. Die Alain Permain heeft het daar wel op de rit staan, zeg hij.
1: Zeker.
3: Ja, En dan loopt Zac Brown te piepen. Omdat ze in de buurt zitten. Ja, maar ze hebben dit, ze hebben dat. Dus ze doen dit samen. Ja, dat is allemaal binnen het reglement, Zac. Ze doen niets illegaals. Ze ontwerpen hun eigen auto, want dat moet als constructeur. Alle andere dingen mogen ze kopen. Als Zac Brown het wilde, koopt hij gewoon bij Mercedes een bak. Mag hij ook doen, maar hij wil het zelf ontwikkelen. De vraag is nu, wil Antonelli Paul? Kan hij hem krijgen zonder die lift? Maar goed, laten we er niet te veel op doen. Het gaat gewoon om de tijden die er staan. Gisteren was het 11.000 van de seconde. Ik heb geroepen, gedacht, gehoopt dat we dus in 28-1 terecht zouden komen. En als het een 27er wordt, dan is die geweldig. Wie hem ook rijdt. We zitten op dit moment... Dat de snelste tijd van de dag was die 28-2, toch?
1: Even spieken. Ja.
3: Nee.
1: Nee, 28-6, toch?
3: 28-6. Ja, maar dat kan. Kan nog harder. Ik had hier mijn papiertje 28-1-2-3. Dat is natuurlijk makkelijk, hè? 1-2-3. Lindblad, die heeft zijn best gedaan om in die top 10 qualifying te komen. En denkt, banden, één run. En logisch, met SCA. Lewis Hamilton, 1.28.3 was zijn tijd in de sprint qualifying gisteren. Oscar Piastri. Zijn familie maakt een foto. Het is Silverstone. Er staat paars in een sector. Maar er heeft nog niemand de tijd gereden. Dus dat is niet zo heel weird. Piastri is de eerste die een tijd neer gaat zetten zo dadelijk.
1: Het zou wel bijzonder zijn als ze in Q1 en in Q2 eigenlijk niet meedoen.
3: Nee, maar gaat het niet gebeuren.
1: En nu opeens wel.
3: 29-2. Weet je wat dat is? Langzamer dan in Q2. Dus daar win je de oorlog niet mee. En dan de Noors dan. Dat is wel weer een belangrijke vraag. Als die de tijd van Piastri niet haalt, is het... Nee, die haalt de tijd van Piastri ook niet. Het is maar 98.000. Maar ze rijden dus allebei tegen het maximale van de auto aan. Verstappen met drie keer groen. Kan hij die pakken? Ja, hij pakt ze wel. 29-1. Ja, dat is ook geen spatje harder dan die ging in Q2. Leclerc. Bam. 28-6. Lewis Hamilton dan. 29.000 harder. 28-5 in de eerste run. En soms is dat de goeie, hè? Antonelli Paars, Russell Paars. Daar komt Hadjar. Sluit voor Verstappen. Achter de Ferraris aan. Maar dan die twee Mercedes'en. Antonelli 28-3. 2/10. Hello. Komt Russell aan, die gaat P2 pakken. Juist. Op 96.000ste. Mercedes heeft gewacht en ze hebben ze al in de knip.
1: Ja.
3: As we speak. Twee Mercedes'en, twee Ferraris. Kijk, ze staan gewoon een slagvolle hoor, hè?
1: Ja.
3: Twee Red Bulls, twee McLaren's en twee Racing Bulls. En dan zit dat dus naar Norris op 9/10 van een seconde. Dat is wel pijnlijk, hè? Onhoord geluid van Lewis Hamilton. Even kijken of het een clean ronde was. Oeps. Ja. Klein momentje bij het insturen van de loop. Maar niet dat je zegt, van daar verliezen we 2/10 mee. Dus dat is meer om te laten zien dat het niet helemaal een schoon rondje was. Maar dat zijn ze bijna nooit, dus dat is niet zo heel gek. Langzamerhand loopt de spanning op. Moeder Hamilton, broer Hamilton zitten kijken.
1: Anthony.
3: Ja, mooi. Onlangs voor het eerst op eigen kracht gewoon een BTC-wedstrijd gewonnen. Ja. Dat vind ik ook leuk. Die zeggen, ik doe mijn racerij helemaal op mijn manier. Op mijn eigen manier. En ik heb zelfs begrepen, maar ik weet natuurlijk niet of dat waar is, dat hij het ook niet doet met financiële steun van broer Lewis. Die dat
1: nee, wel, maar zijn vader heeft iets met Lewis, met auto's. En
3: ja, nee, oké.
1: Dus papa wel, helpt wel een beetje.
3: Wel op mijn manier. En ja. Ik vind dat goed. Hij is natuurlijk minder valide. Hij loopt niet, Hij loopt niet helemaal zoals iedereen. Wel altijd leuk als je hem op het paddock zag. Hij liep, en dat vond ik echt goed, met zelfvertrouwen dat paddock op.
1: En gewoon een praatje maken, hè? Gewoon leuk. Gezellig. Altijd even een babbeltje.
3: 5 minuten en 25 seconden nog op de teller. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Hamilton, 4 Leclerc, 5 Hadjar, 6 Verstappen, 7 Piastri, 8 Norris. En dan de beide Mannen van het team van de Racing Bulls hebben nog geen tijd gezet. Wel mooi ook de Engelse vlag, Britse vlag op de kin bij Arvid Lindblad. Roots in Noorwegen, Pakistan, meerdere routes, zeg maar.
1: Eerste rij Mercedes, tweede rij Ferrari, derde rij Red Bull Racing, vierde rij McLaren, vijfde rij Racing Point. Nou, als het zo blijft, zou een unieke startrit zijn.
3: Ja.
1: Maar zo blijft het niet, hoor.
3: Weet je wat, Antonelli reed in de sprint qualifying in zijn SQ3 tijd. 1.28.3.8.7.
1: Zo, dat is bijna hetzelfde als nu.
3: Wat is de eerste tijd die hij nu rijdt? 1.28.3.8.5. Ja. Dan 2000ste sneller dan dat hij 24 uur eerder ongeveer gedaan heeft. Ja, dat is bijzonder. Maar ze hebben het bij Mercedes goed voor elkaar. Daar kun je tot op heden alleen maar voor buigen.
1: Ja, ik vind het ook knap van Russell. Die heeft echt wel wat tegenslag gehad tot nu toe.
3: Ja, die auto doet het. Alles. De Russell is heel goed, want het ligt allemaal externe zaken. Nou ja, maar je weet het ook. Nee, maar ja, als het, dat, en dat is ook formule. Als het dingen doet, Jack. Kijk, als Max klaagt niet voor niks van ja, maar hij doet niet wat ik wil. En als dat de kleine problemen zijn die je hebt, ja, dan is zo'n hardjar is kibbik heb je. En dat doet hij goed. En ook nog met een behoorlijk gat, hè. Laten we daar even reëel zijn. Het is gewoon 1/14 bijna. Achter de komma kijkt. Maar had je nog een set te versen? Dus dat zal toch wel een aanval gaan? He?
1: Allemaal wachten weer tot die laatste minuten.
3: Ja, het is uitgerekend. Het is uitgerekend.
1: Track evolution. Dat is het wat ze willen.
3: Nou wordt er op Silverstone wel heel veel gereced. Dus ik heb altijd wel het idee dat er hier een soort basisgrip level ligt. Daar gaan dan ook de beide racing. Die engineer was goed, hè?
1: Slim.
3: Die hield hem echt op het juiste moment tegen. Want ik denk dat hier geen paniek van komt. Ik weet niet bij wie ze hem voor de deur gooiden. Ik kan het niet helemaal zien. Bij Lewis. Nee, het ging toch achter Lewis.
1: Maar het was plezier tijd.
3: We zitten wel ergens midden in. Antonelli dan.
7: Why am I first?
8: We are filling up the latest lead. Just cruise.
3: Kimi is niet blij dat hij als eerste naar buiten zit. Dus we are pulling up to the latest lead. Nou, whatever.
1: Ja. Yeah.
3: Just cruise, zegt hij ook. Oké. Okay. Misschien een nette manier om te zeggen dat ze denken dat de baan op dit moment niet sneller is. Snap je dat?
1: Ja.
3: Wat wij vaker gezien hebben, hè? Dat die eerste run de run is. Natuurlijk gaan we wel iets zien met Lawson en Lindblad. Alhoewel ze zich bijna niet hoeven te schamen als ze staan waar ze nu staan. Maar het kan best wel zijn dat de maan het even niet in zich heeft op dit moment. Ik zie geen gekke dingen. De temperatuur is een beetje gezakt van het asfalt. Een graadje of 2, schat ik in.
1: We zagen het in die pit staat, hè, Lindblad. Hij is wel noted als een unsafe release.
3: Ja.
1: Maar er komt er straks wel no further action.
3: Ja, plus als dit het is, is het vaak ook een boete voor het team, hè, gelukkig. Want het is, ja. Hij wordt naar buiten gestuurd. Hij zegt niet, ik ga nu naar buiten en ik zie wel. Nee, er staat iemand voor die dat regelt. Redelijke straightforward kwalificatie tot op dit moment, moeten we zeggen. Niet echt mega gekke dingen gezien.
1: Ja, een russeltje.
3: Nou ja, okay, maar meer in de verrassing van wat we zien. Hadjar is een klap sneller dan Verstappen. Verstappen roept dat die motor niet doet wat hij doet. Dan moeten we hem daarin vertrouwen, want die ligt daar niet om.
1: Nee.
3: En als Kimi Antonelli nu zijn tijd gaat verbeteren na de opmerking Just Cruise, dan weet je het wel.
1: Ja. Ik vond het wel een mooie. Weet je, waarom moet ik als eerste? Wat is dat?
3: Ja. Het is het fanatisme, hè? Hij zoekt dus een tijd van 28, 39, 7, 8. Ja, hij zit eronder, 500. Zo, de rammen. Die dingen gaan daar toch een partij de hoek om, hè. En met de elektromotor accelereert het echt als een dwaas. Kopse corner. Het is voor de meesten zo dadelijk op de vlag. En we weten waar we staan. Ik zie de Lindblad in sector 1, 72.000ste. Hallo. Hou die gast in de gaten, man. Dat zou een verrassing kunnen zijn, hè? Als ze een Racing Bull bij de eerste 5 weten te krijgen.
1: Die Antonelli is alweer goed onderweg, hoor. Oh.
3: gedeelte voor Kimi Antonelli. Hij dus op dit moment al de beste. Weet hij richting die lage 28e te komen. Hij heeft 28-3 staan. Weet hij daar, haalt er nog 2/10 van. Oh, bijna 3/10 vanaf. Jongen, jongen. En dat is dus de lampen aan. En dat betekent dat de vlag hier is. En daar is Norris.
1: Oeh, tegenvalletje.
3: Niet beter dan zesde. Dus nu gewoon kijken en afroepen wat er gebeurt. Inschatten. Verstappen zit wel goed nu in sector 2. Maar het is nog niet heel schokkend. Alleen dan negende. Zit in het begin toch beter. Daar komt Oscar Piastri aan. Wat kan Piastri dan ten opzichte van Norris? Niet. McLaren 6 en 7. Vooralsnog Verstappen dus nu 8. Maar die moet daar toch uit kunnen komen.
1: Verstappen moet toch wel een sprongetje kunnen maken nog.
3: Russell, oei, halve seconde deze. Ook niet lekker. Verstappen twee keer groen. Leclerc nog goed bezig. Leclerc kan de verrassing worden. Dat doet Verstappen van 8 naar... Oeh, 7. Ook pijnlijk.
1: Ook weer die derde sector, hè?
3: Pijnlijk. Nee, dat is heel duidelijk. Leclerc, die splint nog de beide Mercedes'en. Haha, zo Leclerc. Goed gedaan. En dan is het wachten op de 104e pole van Lewis Hamilton... die er niet gaat komen. Dus Hamilton op de derde positie. Hadjar. Nee. Wel vijfde. En kwalificeert. Outqualifies Verstappen. Super tof. En Verstappen zal hier de P over in hebben.
1: Ja, absoluut.
3: Maar nogmaals, wij moeten niet onderschatten... als hij zegt dat er is iets met die motor... dan kunnen wij zeggen, ja, nee, dan, zal het, dan moet het zo zijn. Zwaar zo beheert. Antonelli.
7: That's Paul Mann. Yes, come on. Woo! Good effort, man. Yes, man. Woo! Nice work. That was a very tidy lap.
3: Mooi schoon rondje. Zijn vijfde pole uit zijn carrière. Want je vergeet het allemaal. Bah. Hij begint wel alle dingen aan elkaar te rijgen en te ragen. En Leclerc die Hamilton te pakken heeft. En ja, nogmaals, het zijn dingen die je soms aanvoelt komen. Ik heb gisteravond al geroepen dat ik niet verwachtte... dat Hamilton dit weer zou kunnen herhalen. En hij miste hem gisteren op 11.000. En hij heeft hem nu te pakken met 1700ste op Leclerc. Met 3/10 op Hamilton. Met 3/10 op Russell. Met 16e op Hadjar. Met 17e op Norris. 17e op Verstappen en 19e op Piastri en dan Lindblad en Lawson. 1,1 en 1,6 seconden. En ze hoeven zich daarvoor niet te schamen. Ja, er was werk aan de winkel, riep Verstappen na die sprint qualifying. Dat werk is gedaan. Het resultaat is er niet van gekomen. Want dit is waar hij niet op gerekend had.
1: Maar ja, goed, als Hadjar vijfde staat... dan zou je wellicht kunnen denken met de auto goed voor elkaar... dat Verstappen daar dan voor had kunnen staan.
3: Ja, maar
1: als indien eventueel... Het bestaat niet.
3: Het is een tiende, hè. Max rijdt dus 29-5 in Q1, 29-1 en nu naar 28-8. Dus hij heeft ook maar weer 3. En hij heeft gewoon kleinere stappen kunnen maken dan hij gisteren maakte. Niet spannend, niet belangrijk. De Engelsen die in de buurt van het circuit wonen, Brackley... die hebben hun man op pole position, want dat is Mercedes. En maakt niet uit wie erin rijdt. Het is Kimi Antonelli. En daar had George Russell heel graag dicht achter staan. Maar de beide Ferraris hebben daar een stokje voor gestoken. En dan vind ik het super knap van Leclerc. Want die zit ook wel in een mentaal dipje.
1: Ja.
3: Dat hij deze ronde eruit weet te poeren. En ook nog een keer gewoon 2/10 sneller dan Lewis Hamilton. Die hier altijd, weten we, wat extra's heeft. Dus als Leclerc hier nou niet met een halve smaal naar boven komt... van nou ja, ik ben best tevreden met Jolly en Palmer... dan zou ik het ook niet meer weten.
1: Nou, ik denk dat hij toch wel een beetje ziekeneurig is, hoor. Ja, maar hij zal niet opeens weer halen. We hebben het weer gevonden.
3: Ja, oh, als een gevoel zo is natuurlijk wel. En the only way is up als je in een dip zit. Hè? Want het is de laatste tijd natuurlijk niet heel tof gegaan. Met onze vrolijke vriend.
1: Monegask.
3: Laatste pole van Charles Leclerc. En die heeft hij nu ook niet. Hongarije 2025. Dus dat is best een tijdje. Dat je nu weer een beetje in de buurt begint te komen. Dat je dacht, ja, die Hamilton die heeft het allemaal voor elkaar. Ik rijd er achteraan. Het gaat niet goed. En ik crash en ik dit en ik dat en ik zus. Is van remmen veranderd. Maar bij deze man, Jezus. Ze zeggen wel eens, als alles meeloopt, hebben we een optocht. Nou, hij loopt vooraan hoor, op dit moment.
1: Ja.
3: En weet je wat ik zo mooi vind?
1: Leuk.
3: Hij geniet er zo van. Hij staat hier niet heel stoer allerlei dingen te doen. Maar hij ziet iemand en een duimpje. En,
1: yes.
3: Hij is... Hij zuigt het letterlijk allemaal op. Ja, dat kreeg ook een smile.
1: Ja, klopt. Gelukkig.
3: Dus voorstellen dat dit soort gasties... Nou, niet deze twee, want die zitten net weer bij elkaar vandaan. Want het stond er vroeger op een kartbaan na de kwalificaties om elkaar te lullen. Dat verandert daar niet, hè, want dit is nog hun eigen moment. Hier kunnen ze nog lekker babbelen wat ze willen. En dan komt ze dadelijk... komt het corporate verhaal moet weer naar boven komen. Ja, I'm very happy. The team did a good job. En bla, bla, bla, bla, bla. Maar tjonge, tjonge. Als niks tegen zit, dan zit het ook echt mee, hè. Ze zijn al gebogen bij Joe Bauer, want anders mag dit niet, hè? Water toevoegen. Het is allemaal een kilootje onder je gewicht zitten. Je gooit er even een liter water in. Ik heb het ooit bij Schumacher gezien, hè? Die moest voor een herkeuring voor zijn gewicht in Oostenrijk. Heb ik gezien dat hij voor die naar binnen liep en die zat ook om zich heen te kijken, want het was al laat. Hebben ze echt gewoon 2-3 flessen water in zijn pak en in zijn schoenen gegooid om hem wat zwaarder te maken.
1: Ja.
3: Maar ja, hij gaat op de schaal staan. De schaal is goed. Ik kan het niet bewijzen.
1: Met karten werd lood in de kuip gegooid.
3: Ja. Antonelli Leclerc, startrij 1. Hamilton Russell, startrij 2. Hadjar Noor, startrij 3. Verstappen, Piastri op startrij 4. Dat mag ze ook nog in een lastig pakket hoor, met die twee McLaren staan. Want die start als een dolle. En dan Lindblad en Lawson op startrij 5. Julian Palmer staat inmiddels klaar. De vraag is, wie is de allereerste die bij hem staat?
9: Well, down here
3: is alle drie.
9: With two of your top three and Lewis Hamilton just joining us to make one Brit in the top three. But it's Kimi Antonelli on pole position. Kimi, you said at the end, why were we going out first? Well, hey, it didn't matter. That was a great lap.
10: Yeah, I mean, I was a bit stressed because I never really liked going first for the last run. But yeah, the last lap was very tidy. I have to be honest. It came all together. It was very tricky with the wind because it was very gusty, unpredictable. But we built our way through qualifying and to bring the pole home is very satisfying.
9: Talk me through the changes that you made between the sprint and qualifying and the way that you built into that session as well, because it is difficult conditions. You obviously won the sprint. Did you change the car? Were you fine-tuning things?
10: No, we didn't change the car at all. It was just about, you know, with the differential, brake migration, driving, you know, we worked around it and we managed to find a good setting that helped me to progress through qualifying.
9: Perfect finesse. Well done, Kimi.
10: Thank you.
9: Charles Leclerc, congratulations. That was a much more Charles Leclerc performance in qualifying from the very first lap. You've got to be pleased to be back here.
11: Yes, I'm pleased. I mean, it's been a few tough races where the feeling was not quite right, where I was struggling to put everything together. On the Sundays, we've had things that sometimes we couldn't score points. So to be back with a good feeling, there's been so much work behind the scene to get back that feeling inside the car. But today is probably the first time where I had it back. So that is a good thing. But at the same time, I know how much I've struggled to be consistent recently. So it's only the beginning, but it's a good step in the right direction.
9: We just heard from Kimi saying minor details and tweaks for the Mercedes. For you, I'm guessing there was bigger changes to get you more comfortable. Do you feel it straight away then?
11: At the moment, I'm obviously trying to look a bit off everything because I was losing quite a bit of time. I just didn't have much pace recently, so you've got to look at every single thing you do, whether it's driving style, whether it's everything really. So we've worked, I think, really, really well. I'm happy with that P2. Obviously, I wish I was on pole, but Kimi did an incredible lap and he deserves it.
9: Well, congratulations. It's still a front row for tomorrow.
11: Thank you.
9: And Lewis, huge cheers all the way around for you today. Third place, you obviously had the high of sprint qualifying yesterday, but are you satisfied still to be starting in the top three at Silverstone?
12: Am I satisfied?
9: Yeah, you're
12: of
9: in the top three.
12: Of course not, I'm P3, but I'm happy to be up here. Both of these guys did a great job today. Charles obviously been making good improvements. And we just didn't have the pace, unfortunately, of the Mercedes. It's been kind of a thing for a while, but we're slowly closing the gap, and to have both of us up here is great for the team.
9: And let's talk about the race then, because obviously you were led earlier on. Kimi got past. Have you got a chance, maybe with your teammate there, to work together and put more pressure on Mercedes?
12: I mean, it's definitely great to have both of us here, because that means hopefully... I mean, whether or not we can fully keep up with Kimi. We'll see tomorrow, but hopefully we can maybe play with a strategy and work as a team to try to topple them. We'll do our best for sure.
9: All right, well, well done today, Lewis. Anyway, there's a huge amount of people here, record crowd, hoping that you get number 10 at Silverstone. Kimi, whilst the Ferrari duo go away, let's talk to you about the race tomorrow then. Are you worried about these two? You obviously dealt with Lewis in the sprint, but they're going to be trying to make your life a little bit harder tomorrow, I guess.
10: Yeah, for sure it's not going to be easy. You know, I've got two Ferrari behind me, and for sure they're going to work together, but their pace is good, but ours was strong in the sprint race. So yeah, hopefully we can keep that tomorrow, and yeah, hopefully we can do a good race.
9: Well, it's been a very good weekend for you so far. Good luck tomorrow. Well done, Kimi Antonelli.
10: Thank you so much.
3: Mercedes pakt elke pole tot op heden in 2026. Het is zijn vijfde van het seizoen. Leclerc natuurlijk, want we roepen wel duveltje aan doosje. Maar dat kwam natuurlijk omdat Lewis zo goed bezig was in de afgelopen jaren. Leclerc stond natuurlijk in Oostenrijk ook gewoon al op de eerste start te rijden. Dus dat is wel goed. Hamilton heeft nog nooit op P3 gestart op Silverstone. Dus dat is ook wel weer een interessante. Terwijl de vierde keer achter elkaar dat hij in de top 3 start in 2026. Hadjar is de eerste teamgenoot die Verstappen outqualified op Silverstone sinds Sainz dat deed in 2015. Wel de derde keer al dit jaar dat Hadjar voor Max staat. Het is Max zijn slechtste kwalificatie sinds Suzuka in april. Madouke Okoye geeft de Pirelli-band op dit moment in handen van Kimi Antonelli. En dat is dus de pole position award. Die man is ongeveer drie keer zo groot en twee keer zo breed als Kimi Antonelli. Man, oh man, dat is echt niet te geloven. Maar het is wat het is. Hij start morgen, Kimi Antonelli met Leclerc op de eerste startrij. Dan Hamilton en George Russell. Ja, hij kan alleen maar fouten maken om het niet te doen. Anders wint hij hem toch gewoon.
1: Ja, denk het wel. Ja.
3: Denk je dat Hamilton wint?
1: Nee. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat Mercedes met George Russell daarvoor kunnen ze met z'n tweeën wellicht samen tegen Ferrari vechten.
3: Prachtige pole position van Kimi Antonelli. 1-1-28-1-1-1. Nou, dat is gewoon een...
1: Jij zei 1-28-1-2-3 voordat we begonnen.
3: Ja, dat heb ik echt opgeschreven.
1: Ja? Ja, ik heb het ook opgeschreven.
13: Dat was full set.
14: Good man, I like a full send when you have it under control.
3: Full send.
15: Kimi, we all like the full send. Well done for you.
14: Nice work, mate.
3: A Star is Born, mocht je dat nog niet weten. Zijn naam is Kimi Antonelli. Tot zover het live verslag van de Pirelli British Grand Prix 2026 voor wat betreft de kwalificatie. Morgen zijn we er natuurlijk. We beginnen met onze voorbeschouwing om 3:45. De wedstrijd begint om 4:00. Dank Jack voor deze.
1: Ja, tot morgen.
3: We spreken elkaar morgen. En dat betekent dat het nu tijd is hier op Grand Prix Radio om verder te luisteren naar wat wij jou allemaal vertellen op Sportradio. En de man die dat samen met jullie gaat doen, die heet Karel Oosterhuis. Veel plezier daarbij.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
17: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
18: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
19: Ben jij daar, Rick? Grand Prix Radio. This ain't no disco.

Radio, jouw sportradio. You're the Sheryl Crow and all I wanna do. Morgen, het weer. 20 graden in het noordwesten, 25 graden in het zuidoosten. Is het zondag iets minder warm, maar wel aangenaam zomerweer. De zon die schijnt geregeld. Er zijn ook wolkenvelden in het noorden. Daar zou het nog kunnen gaan regenen. Al met al, prima weer om morgen eens even goed te gaan zitten en te luisteren en te kijken naar de Grand Prix van Engeland. De race, morgen. 20 minuten over drie, de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. Aansluitend de race met uiteraard het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Na het sprintweekend is het tijd voor de grande finale. Morgen, de Grand Prix van Groot-Brittannië. Morgen om 4 uur gaan de lampen uit en dan wordt er geraced. En je mist niets, maar ook echt helemaal niets als je luistert.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie.
0: Ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Duik in de wereld van

0: het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Karel Oosterhuis.
4: Ga je vanavond niet stappen? Heb ik nog een mooie voetbaltip voor je vanavond?

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Martin Garrix, de grote vriend van Max Verstappen en Ed Sheeran, Repeat It. Voor de liefhebbers van het echte voetbalsteekspel is er vanavond een heerlijke nachtsessie. Want om 11 uur trappen Paraguay en Frankrijk af in Philadelphia. En dat is een botsing van stijlen, kan ik wel zeggen. Aan de ene kant het Franse sterrenensemble, dat barst van de creativiteit en puur op kwaliteit de grote favoriet is. Aan de andere kant staat Paraguay. En geloof me, die verdedigen alsof hun leven ervan afhangt. Dat is 90 minuten lang bikkelen, ruimtes dichtlopen en het de Fransen zo bloedirritant mogelijk maken. Frankrijk moet dit op papier natuurlijk kunnen winnen, maar als de Zuid-Amerikaanse muur standhoudt, kon dit in de koelkast van Philadelphia wel eens een heel heet avondje worden. Hoe gaat dat aflopen? Vanavond Frankrijk-Paraguay om 11 uur. Op NPO te volgen. Zaterdagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho González en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaart Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegens in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio op jouw sportradio. Morgen is het zover, dan barst het echte Formule 1-geweld los op het legendarische Silverstone. Morgen om 3:20, eerste voorbeschouwing. Olaf Mol en Jack Ploy nemen alle ins en outs met je door. Bandenstrategieën, alles wat je moet weten, dat hoor je morgen vanaf 3:20. Om 4:00, dan gaan de lampen uit, is het tijd voor de race. En het live verslag krijg je natuurlijk ook van Olaf Mol en Jack Ploy. Overal te horen in Nederland op DAB+, via onze site, via onze app en in de Randstad op 97.6. En heb je iets gemist? Na afloop check je de app. Daar vind je Race Gemist met de knop. Kan je de uitzending gewoon nog een keer terugluisteren.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn twee journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. Tienduizenden mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was, dat wordt nog onderzocht. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten, de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
16: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
17: Vodafone Mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.
18: Elke maand weer.

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: Zo makkelijk retour.
1: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
0: Met voetbal, Formule 1 en even terug in de tijd. Een stukje sportgeschiedenis. Vandaag is het zoveel jaar geleden dat een icoon zijn schoenen aan de wil ging. Wie dat is, ik vertel het je zo.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, BFI, Why Not Jazz. We staan in de sportgeschiedenis even stil bij een absolute legende. Want het is een bijzondere dag. Het is namelijk precies 7 jaar geleden dat Arjen Robben besloot zijn kiksen aan de wilgen te hangen. De man van de rushes, de man van de onnavolgbare kappenwegingen naar binnen en de man die Bayern München naar de Champions League winst schoot. Iedereen wist altijd precies wat hij ging doen. Maar werkelijk niemand kon hem stoppen. Een Gronings fenomeen dat het Nederlandse voetbal jarenlang kleur heeft gegeven op het allerhoogste wereldtoneel. Een prachtig moment om 7 jaar na dato nog even Arjen in het zonnetje te zetten. Vandaag, in 2019, was het klaar en stopte hij. Zometeen, sport in het kort, reacties van de rijders over de kwalificatie, dat hoor je zo meteen. Zaterdagavond met Sam Fender en Olivia Dean op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven hun visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steenbergen scherpte eerder deze zomer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan en toonde bij het Open NK opnieuw haar veelzijdigheid. Ze noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 27,4 seconden, waarmee ze Tessa Gielen en Maaike de Waard voorbleef. Ze richt de blik inmiddels op een nieuwe poging om haar eigen mondiale toptijd op de 100 meter vrije slag verder aan te scherpen. Zelf houdt ze de verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6.37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. Nu ze officieel weer terug is in de sport.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorde Alex Warren en Fever Dream. Het weer vanmorgen. Op zondag krijgen we 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. Zondag is iets minder warm dan vandaag, maar het zomerweer is nog steeds aangenaam. De zon die schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden. In het noorden kans op een enkele bui. En morgen uitstekend weer voor de Grand Prix, de Formule 1 van Engeland. Morgen om 3:20 de voorbeschouwing van de race met alle mollen en Jack Ploy. En morgen om 4:00 dan gaan de lampen uit en krijg je uiteraard het commentaar van Olemol en Jack Ploy. Dat dus morgen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper.
3: Wissel.nl. Wissel.nl.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Karel Oosterhuis.
16: Wat staat er op de sportschukkelende vanmorgen? Ik ga het je zo vertellen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorrit Robbie Williams, de Angels. Morgen is het zondag 5 juli. Wat staat er op de scheurkalender? Ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 5 juli 2006. Daniel en Mark winnen de op één na langste partij in de historie van Wimbledon. De wedstrijd duurt 6 uur en 9 minuten. Holy Moses. En 5 juli 2009, de Zwitser Roger Federer wint voor de 6e keer Wimbledon. Waardoor hij in totaal 15 Grand Slams in zijn bezit krijgt. Wat record is. Ook speelt hij de langste finale in sets in de geschiedenis van Wimbledon. De wedstrijd tegen Andy Roddick neemt 77 games in beslag. En op 5 juli 2015, Amerika wint het 7e WK voetbal voor vrouwen. Door titelhouder Japan in de finale met 5-2 te verslaan. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudige landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interlands zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Dit is jouw sportradio.

Campri Radio op jouw sportradio. Vanmorgen sport om je op te verheugen. Morgen de tweede etappe van de Tour de France. De deelnemers vertrekken vanuit de Spaanse stad Tarragona en finishen na een afstand van zo'n 168 kilometer in Barcelona. De renners die starten om 1 uur en worden zo aan het einde van de middag tegen 5:30 verwacht in Barcelona. En nog meer om je op te verheugen. Morgen natuurlijk de Grand Prix van Groot-Brittannië. Morgen om 3:20 de voorbeschouwing van de race met Adam Mol en Jack Ploy. En om 4:00 is het lampen uit en dan gaan ze. En gaan Adam Mol en Jack Ploy ook, want zij zorgen voor het raceverslag.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt. Dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd derde op 12 seconden. De tweede etappe morgen is ook nog in Spanje. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. Het wordt maximaal 23 graden.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
17: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
18: Hakje dag!
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Die komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
21: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
22: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
23: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
22: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
24: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uitte twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoletto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
12: chicken. Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom
12: scotch en soda.

0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer.
5: Here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: money.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Jonas Vingegaard noemt de zege in de ploegentijdrit in Barcelona de perfecte start van de Tour de France. Ik draag het geel, maar de hele ploeg heeft de eerste etappe gewonnen, zegt Vingegaard. Het ging volgens hem zoals gepland en dat heeft zich uitbetaald. Morgen is de Tour ook nog in Spanje. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon en 19 tot 23 graden.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Hey.
17: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
17: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
18: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft veel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de woningbouw.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto. Rust hard een Renew Occasion. Niet tevreden?

0: Uken. HAIX.nl. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde twee nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is dat bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en twee waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen. Net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met twee auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden.
5: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: niet liggen. Lidl. Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en

0: Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Is een lekkere van Albert Heijn.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook, uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho González en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaar Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegens in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.

0: Plus.
1: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven hun visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steenbergen scherpte eerder deze zomer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan en toonde bij het Open NK opnieuw haar veelzijdigheid. Ze noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 27,4 seconden... waarmee ze Tessa Gielen en Maaike de Waard voorbleef. Ze richt de blik inmiddels op een nieuwe poging om haar eigen mondiale toptijd op de 100 meter vrije slag verder aan te scherpen. Zelf houdt ze de verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6:37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. Nu ze officieel weer terug is in de sport.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is het in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
12: Waar ben jij?
13: Ik zit nog in de trein.
14: Het volgende station is station Antwerpen.
13: Ik denk dat het wat later wordt.
12: Je zat zeker weer je serie te kijken.
13: Nee.
12: Ja?
13: Ja, oké, sorry.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
16: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
17: Oh-oh.
18: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
19: win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Grand Prix Radio.
24: Ben Liebrand. Met een spliksplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix.
23: Grand Prix Radio.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: Middernacht.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De ME is bezig de Schilderswijk in Den Haag schoon te vegen. Er wordt onder meer een waterkanon ingezet. Ruim 1000 mensen waren naar de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op het WK te vieren, maar de sfeer sloeg snel om. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. En ook in Rotterdam moest de ME ingrijpen. Konijnen in fokkerijen worden stelselmatig mishandeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die bij meerdere konijnenhouders undercover is gegaan en daar heeft gefilmd. Op de beelden is te zien hoe konijnen bij hun vacht of oren worden gepakt en in kratten worden gepropt, voordat ze naar de slacht in België gaan. Mexico-stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest uit de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de wagenhals te arresteren en de vlag weer weg te halen. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ah, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
13: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudige landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interland zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uit de twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoletto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio.

0: jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna anderhalf uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En kogelstootster Jessica Schilder is bij Diamond League wedstrijden in Amerika tweede geworden. Ze kwam tot 20 meter 11. Ze moest alleen de Amerikaanse Chase Jackson voor zich laten. Eerder op de dag was er ook al zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen en voor Stefan Nillissen op de mijl. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: €1.240. Reserveer

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft fel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt vannacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. En ook is iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington DC wordt een groot evenement georganiseerd waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat eerder op de avond met 3-0 won van Canada. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.